0: Of gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo'olewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk...

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: IOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.

0: knew you were waiting for me. Mooie opmerking en een mooie liedje, want dat is het zeker. Van George Michael en... Nee, niet Andrew Ridgely, dat was Wham. Nee, dit was natuurlijk Aretha Franklin, the Queen of Soul. Groot succes voor de beide. In no time stond het nummer 1 bij ons, ook in Nederland. We praten over 87, 88. Lang geleden
1: al. Zo, dat is wel heel lang geleden, hoor. Goedemorgen.
0: Er werd niet aan jou gedacht toen. Toen nee, niet. Nu wel, nu denk ik wel aan je. Dus goedemorgen. Hey, goed dat je er bent, want we gaan Utrecht eens wakker maken in de richting van 9 uur. We gaan er tegenaan met nieuws, weer verkeer, met allerlei onderwerpen en zo. Allemaal niet iets over een barbecue vandaag.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Weet barbecuen. Je
1: ja, en je kan een brandhond oplopen als je aan het barbecue bent. Sterker nog, dat gebeurt geregeld. En er zijn wat dingen daar die je daarvoor op kunt letten.
0: Ja, ja, ja.
1: Om op te passen dat je geen brandhond oploopt. En daar spreken we iemand over in de uitzending vandaag.
0: Dat is helemaal geen gek idee natuurlijk. Jij bent er gisteren met de voorbereiding bezig geweest. Niet van de barbecue, maar wel van dit onderwerp.
1: Nou, was het maar de barbecue. Lekker.
0: Want er zijn natuurlijk veel mensen die inderdaad met het warme weer denken van... we gaan lekker buiten eten. En inderdaad, die barbecue wordt ontstoken. Dus ja, het is een goed idee om daar eens over te praten. Over de gevaren die er zijn bij brandhonden bijvoorbeeld... die je kunt oplopen bij het barbecue.
1: Zeker.
0: Dat onder andere in Utrecht is wakker. We kijken naar de kranten vandaag. We hebben een goede vraagstelling op Facebook al neergezet. Kortom, daar komen we zometeen op terug. En fijne muziek dus. De Beatles en Help zometeen. Maar eerst Morning Has Broken. Dit is Cat Stevens. Morning.

0: zijn nieuwe single voor Alex Warren. En dat is een man die verschrikkelijk veel aan de weg timmert en hartstikke goed dat doet. Vinden we leuk om deze te horen. Passenger. Niet te verwarren met Passenger als groep, als artiest.
1: Oh ja, als zanger, ja. Artiest zanger, inderdaad. Ja. Oh, grappig.
0: het is Alex Warren dus. Het is inmiddels 6:45. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht op deze dinsdag. Ik zat gisteren een beetje met van welke datum is het eigenlijk? Het is maandag, maar gisteren was de 6e, vandaag de 7e. Ik heb eigenlijk altijd zoiets van een nieuwe maand moet beginnen op de 1e. Dan kun je een beetje doorrekenen. Maar goed, het is vandaag de 7e juli. 7-7 is ook een mooie datum.
1: 7-7-7.
0: Goed dat je er bent. Utrecht is wakker met van alles en nog wat. En ik had het net al even over Facebook. Daar hebben we weer een vraag neergezet. En niet zomaar. Die vraag die er staat gaat over... En jij hebt er wat mee.
1: Met die plaatjes. Ik word al helemaal met gek.
0: Ja. Met katten, daar gaat het over. Wat heb jij met katten dan, voordat we die vraag beginnen?
1: Ik ben met mijn katten opgegroeid vroeger. Ja, het was zelfs soms zo erg dat ik die kat soms in poppenwagen stopte en zo. Eentjes opdeed. En tanden ging poetsen. Hij liet alles gebeuren.
0: Wacht even, tanden poetsen gaat wel heel ver natuurlijk. Hè? En wat vonden je vader en moeder daarvan dan?
1: Nou, vreselijk. Ik heb alleen de tandenborstel van mijn moeder gebruikt. Voor die kat.
0: Ja, dat niet gezegd waarschijnlijk. Geweldig.
1: Ik heb het later haar verteld. Nou, die moest lachen. En ik dacht ook,
0: ja, het is heel vies natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik weet ook bij honden... Ik heb ook lang honden gehad. Dan moet je wel een beetje de tanden weg...
1: Ja, die hebben ook van die botjes toch voor honden... waar ze dan op moeten kauwen.
0: Precies, ja. Maar ze krijgen tandsteen, net als wat mensen kunnen krijgen natuurlijk. Maar honden ook. En die eten natuurlijk van alles en nog wat. En dat is eigenlijk wel goed om het gebit te kunnen reinigen. Nou had ik twee kleine hondjes, maar die lieten dat zich absoluut niet toe. Die lieten dat niet toe, zeg maar. Nou, tanden poetsen, dan was het... Nou, dat was echt, die waren heel boos. Dus dat moest echt bij de dierenarts gebeuren. Een keer in de zoveel tijd. Het was ook echt nodig, die gebitten. Ja, die waren wel onderhevig aan allerlei dingen. Dus goed, ik stap nu af van de honden. Kom weer bij jouw katten uit. Jij was helemaal verzot op katten.
1: Leuk. Geweldig. Ja, en de vraag die we dan aan jou stellen vandaag is... Komt jouw hond of kat uit een asiel? En hoe bevalt dat? Zijn we benieuwd naar omdat bij Dierenzorg Eemland... Ja, er zit een bom vol met kittens. En onze Robert-Jan, die gaat even langs.
0: Mm-hmm. Ja, ik snap het. Ja, Robert-Jan die gaat daar even op bezoek. Want de hoeveelheid... kleine katjes, kitters tussen, is toegenomen. Maar het feit is gewoon dat een kat moet je wel kunnen verzorgen natuurlijk. En als je een kat uit het asiel haalt, denk ik, die heeft

0: Ja goed, de kattenvraag vandaag is, en we doen niet kattig erover.
1: Kat in bakkie, denk ik.
0: Komt jouw hond, kun je ook zeggen, komt jouw hond of kat? Kat in bakkie. Komt je hond of kat uit een asiel? Hoe bevalt dat? Hoe gaat dat daarmee? Nou, ja. We zijn daar zeer benieuwd naar. Laat het weten daar op Facebook.
1: Ja, of in de app van NTV Utrecht.
0: Kan natuurlijk ook. Utrecht is wakker.

Ja, het is allemaal niets. Nou, dat is niet waar. Het is zeker wel wat, Julien Clerc. Zou die volgende week veelvuldig voorbij komen in de prachtige dag die we gaan uitzenden. 14 juillet, dat is de feestdag in Frankrijk. De bestorming van de Bastille. En dat wordt onze Franse dag. Daar hoor je zo meteen meer over op de Radio M Utrecht. Maar veel Franse muziek, sterker nog de hele dag, die Franstalige muziek op Radio M Utrecht. Dat is het vooruitzicht naar volgende week, dinsdag, want dan is het de 14e. Nu dus de 7e. En wat bieden de kranten op de voorpagina's? Nou, ik heb hier het AD voor me. De Telegraaf heb je bij mij neergelegd. En nog een krant. En jij hebt er ook een paar liggen. Ja. Zal ik eens beginnen met het AD? Met het schaamrood op de kaak. En de kleur rood, dat voert ook de boventoon hier. Op de voorkant van het AD, de FIFA-bediende Donald Trump op zijn wenken. Ja, vergat de rode kaart van de Amerikaan Florian Balogun. FIFA-baas Infantino die doet alsof ze neus bloedt, ondanks de wereldwijde verontwaardiging. Nou, daarover natuurlijk het grote verhaal zoals het gisteren naar buiten kwam. Verder op de voorpagina, gemeente onder de druk van de asielwet. Het kabinet is klaar mee met het feit dat de gemeente die zich vanaf nu echt wel moeten houden aan de asielspreidingswet. Elke maand publiceert het kabinet nieuwe namen van gemeenten die de wet niet naleven. En die moeten bij het ministerie

0: mysterie op het matje komen. Het AD schrijft daar uitgebreid vanmorgen over.
1: Gaan we naar de Volkskrant. Die heeft een groot verhaal over de minister die druk opvoert. Alle gemeenten moeten bijdragen aan asielopvang. Ja, minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie verliest langzaam maar zeker zijn geduld met gemeenten die weigeren voldoende asielzoekers op te vangen. Wethouders van 10 gemeenten worden op het departement verwacht om afspraken te maken over het aantal plekken dat zij alsnog ter beschikking gaan stellen. Nou, dat maakte Van den Brink gisteren bekend. Ja. Ja, de spreidingswet is van kracht en voeren we uit, aldus de CDA-bewindsman. En daar hoort ook bij dat gemeenten die niet voldoen aan de wettelijke taak hierop worden aangesproken. Ik hoop er vanzelfsprekend met gemeenten uit te komen, want iedereen moet zijn bijdrage leveren. Ze zorgen voor voldoende opvangplekken en een eerlijke verdeling in het land. Ja, hij wil er dus gas op zetten.
0: Nou, dat gas opgeven. Dat moet wel gaan gebeuren, natuurlijk ook. Maar goed, dat hebben heel veel burgemeesters in Nederland ook al geroepen. Hè, die niet met de handen in het haar zitten.
1: Ja.
0: Maar ook bij ons in de regio hebben gezegd: moet gewoon een plaats komen voor de opvang.
1: Ja.
0: Ander nieuws, over eigenlijk ook wel weer politiek nieuws. Het is wel ander nieuws. De hoofddoek ban boa's in de wet. Zo schrijft de Telegraaf op pagina 1. De VVD wil uniform zonder religieuze uitingen. Na jarenlang gebakkelei tussen de landelijke en lokale politiek wil de VVD nu echt vastleggen dat ze boa's geen religieuze uitzendingen mogen vertonen. Met een eigen wetsvoorstel wil Claire Martens naar een uniform zonder hoofddoekjes, keppeltjes of kruisjes. Dus zo neutraal mogelijk. Goed, hoorden we gisteren in het nieuws. De Telegraaf schrijft er vanmorgen op pagina 1 al uitgebreid over.
1: Gaan we naar de NRC. Die schrijven over de blackouts in Tilburg. De stroomstoring was een vals alarm. Een meetinstrument dat een verkeerde waarde doorgaf heeft de grote stroomstoring rond Tilburg van zondagochtend veroorzaakt. Ja, dat is dus een foutieve melding geweest die veel te hoge waarde doorgaf. Dat zegt Enexis, een woordvoerder daarvan. Dat is een beheerder van het stroomnet in die regio. Door die hoge waarde besloot Enexis onderdelen van het net tijdelijke fout uit te schakelen. En ja, zo'n ingreep is niet zonder consequenties. Naast de huishoudens die kort zonder stroom zaten, vielen verkeerslichten uit en kwamen enkele mensen vast te zitten in een lift. Dat schreef het Brabants Dagblad toen. Mm-hmm. Die uitval duurde wel kort. Al na 17 minuten kon Enexis de getroffen huishoudens geleidelijk weer aansluiten op het net. Maar ja, goed, het is niet de bedoeling dat dit vaker gebeurt natuurlijk.
0: Nee,
1: het is wel ingrijpend, ja. Ja.
0: En dan naar Trouw. Hier als laatste eventjes de opmaat van het bericht. CDA vindt nieuw kinderpardon etnisch niet verantwoord is de kop. Kinderen van vluchtelingen die door lange procedures in Nederland geworteld zijn geraakt, die hoeven niet te rekenen op een pardon. De VVD was al tegen, CDA dus nu ook, en D66 schikt zich. Ja, het CDA staat definitief afwijzend tegenover een mogelijk kinderpardon. De kans op zo'n kinderpardon lijkt daarmee vrijwel nihil. En in het kabinet was de VVD, zoals ik al zei, som ik even op, al tegen, zo schrijft de krant. Ja, dan staan de neuzen wat dit betreft wel dezelfde kant op. En daar mag je het jouwe van denken. Vol pagina's kranten vandaag op deze 7e van de 7e.
1: Ja.
0: Deze mooie datum. Dit is Utrecht is wakker met Tina Turner.

0: Tina Turner. Een private dancer in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6:01, terwijl Robert-Jan intussen zich aan het installeren is bij ons in de studio en zometeen alles gaat toelichten over zijn bezoek vandaag. Welk asiel, want we hebben het al even over de katten gehad, het gaat worden, dat horen we zometeen. Heb ik even een weerberichtje, alvast binnengekregen van Grieta Spannenburg. De dag deze dinsdag begint met vrij veel bewolking in Midden-Nederland. En lokaal ook een spattertje regen. Vanaf later vanochtend komt er wel geregeld ruimte voor zon. De westelijke wind die steekt geleidelijk op en wordt matig tot zelfs vrij krachtig. De temperatuur gaat ook opklimmen naar zo'n 25 graden Celsius.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Pictures, dan dat de van Jon zonder H, Jon Cicada uit de jaren 90 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, daar zit hij weer, Robert-Jan Boy dus, zoals ik al even zei, bij ons in de studio. Maar je gaat hier niet lang blijven, misschien neem je nog een cappuccinootje, maar dan ga je ook echt de deur uit. Hè?
1: Het feest is even van korte duur inderdaad.
0: Zeker,
1: maar,
0: ja, het is wel altijd een feestje.
1: Natuurlijk. Ja, nee.
0: Zeg, goed dat je hier zit. Om even toe te lichten vandaag. We gaan het hebben over katten. Nogal wat kittens zijn in diverse asiels. En daar ga jij vandaag een kijkje nemen. Maar welk asiel?
1: Ja, dierenzorg Eemland. Dat is bij Soest. Mm-hmm. Daar ga ik naartoe. En dat is helemaal afgeladen vol. Als ik de berichten mag geloven met kleine katjes.
0: Ja.
1: En nou is dat niet alleen daar zo. Dat is eigenlijk, ik neem aan, een heel Nederland geval. In ieder geval de provincie Utrecht.
0: Ja.
1: Maar ongetwijfeld ook te buiten. En dan is eigenlijk iedere zomer weer een beetje hetzelfde verhaal.
0: Ja,
1: want
0: dat weet
1: dan,
0: ik. Ja.
1: Dan worden die ineens geboren, gevonden, et cetera. En dan naar dierenasiels gebracht.
0: Maar gedumpt ook, denk
1: je, hè? De beschermer is er druk mee. Ja, dus we gaan vragen hoe dat nou precies zit. Mm. Uiteraard. En zoveel. Dat zijn er 4000, waar het tenminste vorig jaar. Ik weet nu niet wat de aantallen zijn, maar dat is toch een fors aantal.
0: Ja.
1: En die komen ook inderdaad in slechte staat vaak binnen.
0: Maar die worden dan echt gedumpt?
1: Kunnen gedumpt worden, ja. Gaan we allemaal vragen.
0: Zielig ook altijd.
2: Heel sneu.
1: Met dat,
2: wie doet dat nou?
1: Ja, dat
2: harteloos.
1: Dat hele zachtige miauw natuurlijk. Ik zie Anne al een beetje kijken. Het gaat toch berg en been.
2: Och.
1: Maar goed, chipplicht heb ik al op horen komen.
0: Mm-hmm.
1: Katten chippen, dat zijn misschien andere wettelijke maatregelen, moeten nog genomen worden. Daar gaan we zo meteen uiteraard weer meer over horen.
0: Ja, ja, ja.
1: In een land als België bijvoorbeeld schijnen ze veel minder last van te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar is kennelijk anders geregeld.
0: Ja.
1: Dus die vergelijking kunnen we ook eventjes gaan maken.
0: Zeker, maar ja goed, als je jonge katjes, als iemand het idee van, daar wil ik niks mee, die dump ik, die ga je ze ook niet laten chippen natuurlijk.
2: Nee,
1: maar goed, dan gaat het steeds verder. En er zijn eigenlijk al veel te veel katten, hè, in Nederland. Het bulkt van de katten, we hebben daar al eerder onderwerp aan de hand gehad, met een diepte-reportage.
2: Ja.
1: Maar waardoor ook heel veel vogels, om even wat te noemen.
0: En dat is even geleden inderdaad al. Hè?
1: Dat is echt wel een significant iets.
0: Dat katten inderdaad.
1: Los van kattenpoep in je tuin natuurlijk. Hè?
0: Kijk, hier is een ervaringsdeskundige, zeg ik dan
1: ja,
0: maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Dus katten zijn hele leuke beesten. Maar als ze overal opduiken, dan is ook wel wat
0: nou ja,
1: je denkt van, hey, verrek, weer een kat. Maar goed.
0: Je snijdt het onderwerp aan door inderdaad te zeggen van, ja, die kat die gaat naar buiten toe. Want
1: gaat naar buiten toe, natuurlijk.
0: Mijn voorgaande buren die zeiden ook, ja, die kat kan ik niet binnenhouden. Het is een buitendier. Ik zei, ja, dat is een huisdier, weet je wel.
2: Ja.
0: Dus ik wil die kat van jou niet in mijn tuin. Lijkt me logisch.
1: Kijk, je bent veel verder gegaan nog.
0: Ja. Ah, ja, nee, maar je hebt wel gezegd, want inderdaad, vanwege de kattenpoep en de rest. Ik heb nu ook weer buren, die hebben geloof ik al 3 katten.
1: Nee.
0: Die komen niet bij mij in de tuin. Ja, liep een keertje door. Ja,
1: je bent net verhuisd.
0: Ja, daarom.
1: Als je dus, dat geweten
0: had, was ik daar niet gaan wonen, maar je zeggen. Nou, dat is niet waar. Nee, maar die kat van de buren, of een van die katten, die loopt dan wel een keer bij mij over het terras heen. Nou ja, goed, dat vind ik dan niet zo'n punt. Dat is de beste weg naar huis.
1: Dan zeg je dan. Poekie, poekie. En dan komt hij een beetje, en dan, ja.
0: Roep ik boe, en dan is poekie weg, hoor.
1: Boe.
0: Ja.
1: Goed, nou ja.
0: Nee, maar bedoel, het zijn dieren, en bedoel, die dieren kunnen er niks aan doen. Maar los van het feit is dat er heel veel katten. Een kattenoverschot is en dat katten in de natuur de dingen doen die ze leuk vinden. Dat is vogels vangen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook niet oké.
1: Ja, nou nee, dat gebeurt. Ja, het is een kat inderdaad. Toen ik vorige week op de boerderij was in verband met de stikstof bij Veenendaal.
0: Ja.
1: Toen was er ook een kat die aankwam lopen met een vogeltje in zijn bek.
0: Ja.
1: En binnen enkele minuten was het hele vogeltje verdwenen.
2: Ja, echte jagers zijn het.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, predators.
1: Maar goed, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar goed, we gaan naar Dierenzorg Eemland om daar eens even nader ons licht op te steken.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Tot zometeen dan. Na 7 uur in Utrecht is wakker.

Nou, dat was een mooie combinatie van Herman Brood en Henny Vrienten. Als je wint. En dan zeiden we altijd, dan heb je vrienden. Maar we bedoelden natuurlijk vrienden, want daar ging het over. Het is 13 minuten voor 7 uur. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht op de 7e van de 7e. Met nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. Lekkere, nou ja, disco toch ook wel uit de jaren 70 en jaren 80 van Chic. Nou, Rodgers onder andere. I Want Your Love in Utrecht is wakker.

0: chic. Ik zei, nou, Rodgers, maar ik bedoelde ook nog Bernard Edwards. Maar die schoot even niet te binnen, maar nu weer wel. Want dat was chic natuurlijk. De producers en de uitvoerende I Want Your Love. Een van de grote successen. 7:10. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht en Grieta is natuurlijk bij ons. Wij hangen weer aan jouw lippen de komende minuten natuurlijk. Want we willen van je weten.
1: Hallo en Anna, hi.
0: Hoe we ervoor staan vandaag.
1: Ja.
0: Je hebt ons wel laten weten dat er mogelijk een spettertje regen valt in Midden-Nederland vanochtend.
1: Ja.
0: Is de kans nu nog aanwezig daarop?
1: Ja, ik denk dat die er eigenlijk al een beetje uit is. Ik kreeg een waarneming uit het bekende kamerik dat er een spatje viel.
0: Piet van der Mel.
1: Ja, die is altijd ook vroeg op, hè?
0: Ja,
1: hè,
0: leuk is dat, hè?
1: Die is ook altijd al vroeg uit de veren,
0: ja, precies.
1: Zoals wij.
0: Maar weet je, Piet van der Mel is een van de vele waarnemers, volgens mij. Maar misschien zijn er wel meer waarnemers die iets kunnen doorgeven of zo. Of gewoon luisteraars die denken van, hey, ik geef even de temperatuur door voor morgen. Dat gebeurt
1: wel.
0: Elsa uit Woudenberg doet dat geregeld, bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dat we gewoon de ochtend alvast weten wat de temperaturen meteen zijn van
1: het
0: dieven.
1: Ja, of van het wolkenbeeld, hè? Want dat is eigenlijk altijd het interessantst. Wat is het? Hoeveel zon is er eigenlijk? En dat is in deze tijd van het jaar is dat voor mij iets minder ingewikkeld dan in de winter. Want nu heb je al heel vroeg visuele satellietbeelden. Dus ik kan vrij goed ook een inschatting maken van hoe het er momenteel uitziet overal in de provincie. Maar bijvoorbeeld in de winter, als de zon pas laat opkomt, dan moet je het heel lang doen met infraroodbeelden. En die zijn gewoon veel minder duidelijk eigenlijk.
0: Oh, dus, op zo'n manier.
2: Ja, oh, ja, interessant.
1: Ja. Dus dat is, hebben we veel meer waarnemers in het veld eigenlijk nodig.
0: Ja, ja. Ik vind het wel leuk om gewoon wat temperaturen door te krijgen. Of je ziet iemand zeggen, nou, ik sta morgenochtend op en dan is het, laten we zeggen, 7:30. Maak even een fotootje, vinden we ook leuk.
1: Ja, hoe leuk is dat?
0: Gewoon even laten weten, appen via de RTV Utrecht app kan dat. De WhatsApp dus van ons in het systeem. Of een mailtje sturen, allemaal goed. Dus leuk idee.
1: Leuk.
0: Tenminste, ik vind dat zelf. Nou, ik vind dat een leuk idee van mezelf eigenlijk.
1: Ja, goed
0: maar
1: idee
0: niet,
1: van jezelf.
0: Niet helemaal, want jij begon over de waarnemer. Piet van der Mel, die stuurt jou en Margot ook geregeld eventjes wat waarden, zeg maar,
1: en
0: foto's.
1: Ja, en ik heb ook wel van Dick Scheer uit Woudenberg, maar die stuurt lang niet elke dag. Snap ik ook wel, want die pakt het echt op bij bijzonder weer. En heel bijzonder is het momenteel niet. Ik vond het wel gisteravond bijzonder lang warm. Dat je buiten zat en dat je dacht van zo, want we zijn natuurlijk nog dik over die 26 graden gegaan. Gisteren. Mm-hmm. De warmte bleef vrij lang hangen. Uiteindelijk is het op veel plaatsen afgekoeld naar 16, 17 graden. En nu zie je de temperatuur ook alweer snel oplopen. Het is nu 18 à 19 graden. De bewolking begint al her en der te breken. En langzaam zal ook de wind weer gaan opsteken. Want gisteren waaide het natuurlijk fors, hè?
0: Ja,
1: uit het westen,
0: wel.
1: Windkracht 4 tot 5. Nou, ik vond het echt een hele vlagende wind. Toen is halverwege gisteravond is die wind gaan liggen. En zometeen zullen we zien dat die weer gaat opsteken. Dus die westelijke wind is ook vanaf halverwege de ochtend weer matig tot af en toe vrij krachtig. Zeker vanmiddag, vlagerig. Wolkenvelden, maar zeker ook perioden met de zon. Soms zelfs flinke perioden met zon. Droog houd ik het. En temperaturen vanmiddag van zomerse 25 graden. Ik denk een fractie minder warm dan gisteren. Maar oké, ik laat me graag verrassen. Mocht het toch 26 graden worden.
0: Oké. Is er wat duidelijkheid al ten aanzien van een mogelijke hittegolf die we krijgen? We hadden het er gisteren over. Mm-hmm. In ieder geval is het een lange aanloop naar mogelijk die 30 graden.
1: Ja.
0: Morgen alvast een tipje van de sluier oplichten ten aanzien van het weer?
1: Ja, morgen een beetje zoals vandaag, alleen met minder wind. Dus het wordt allemaal rustiger. Hoge drukkerntje boven onze regio. Een noordwestenwind en 4, 25 graden morgen bij wolkenvelden en perioden met zon. En de dagen daarna steeds meer ruimte voor de zon. Met een licht noordelijk briesje. En dat kan ons een beetje redden in de zin van de allerhoogste temperaturen. Die staan nu voor vrijdag en het weekend op 28 tot 30 graden. Hoog zomers natuurlijk, maar misschien niet een aantal dagen tropisch. Moeten we nog even kijken hoe dat precies gaat uitpakken. Maar je ziet dat dan uiteindelijk de Noordzee, de aanvoer van de Noordzee bij ons wordt afgesneden. En dat je dus niet meer met Noordzeewolken te maken hebt. Hooguit met wat stapelwolken of wat sluierwolken, maar vooral met heel erg veel zon.
0: Nou, oké. Heel erg veel zon is ook wel weer lekker.
1: Ja, er is geen bui in zicht. Ja, dat spettertje van vanochtend, daar moeten we het voorlopig denk ik mee doen. Want de eerste regen van betekenis, over anderhalve week of zo.
0: Echt waar?
1: Ja, dus dat duurt wel vrij lang. Er kan natuurlijk altijd een verrassing in zitten, maar over het algemeen lijkt het gewoon heel droog en zonnig anderhalve week te worden.
0: Nou, dan heeft de natuur en mijn plantjes het best wel moeilijk, denk ik dan.
1: Ja, dus hulp is geboden.
0: Denk ik ook. Hey, help is on its way, ongetwijfeld. En jij ook. Om 7:50 ben je er weer, hè?
1: Zeker, van de partij.
0: Tot zometeen weer. Dankjewel, Rita. Dit is Mark Ember in Utrecht. Is wakker.

0: bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
10: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
9: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
11: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
9: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden.
12: 2 minuten bijna over 7. Ik zit even naar die klok te kijken. Die tikt gewoon door natuurlijk. 2 over 7, de tweede uur van Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met Marjolein bij ons in de studio.
13: Ja, goedemorgen.
12: En natuurlijk weer het regionieuws hier van Radio M Utrecht.
13: In Amersfoort is vannacht mogelijk geschoten op een woning in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij dat huis aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. En onderzocht wordt wat zijn rol is geweest. Tientallen bewoners van een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven stonden gisteravond op straat vanwege een brand. Het pand werd deels ontruimd toen de brand in een van de woningen werd ontdekt. Of er gewonden zijn, dat is nog niet duidelijk. En natuurzwembad Nieuwersluis heeft €10.000 gekregen van de ANWB om het bad en het bijgebouw energie-neutraal te maken. En dat zwembad draait grotendeels op vrijwilligers. Dus daar zijn ze heel blij met de donatie om het toekomstbestendig te maken, zodat het open kan blijven.
12: €10.000, dat is lekker. Mooie prijs en een goede waardering natuurlijk.
13: Zo is het,
12: Dat is nieuws even het kort. Tot zo meteen.
13: Ja, tot zo.
12: 19:30 uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio. En dan om 7:03, want we zijn weer een minuutje opgeschoven. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb alleen de A12 voor je, maar wel met flink wat vertraging bij elkaar opgeteld. Vanuit Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen 5 minuten. En tussen de 5 en 10 minuten extra dan nog eens een keer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Allemaal richting Utrecht. Allemaal dus over de A12 had ik het.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En met Grieta Spannenburg spraken wij met haar over waarnemingen uit de provincie Utrecht. En ik zei van, laat maar komen die waarnemingen. Wat is de temperatuur bij jou? Stuur maar een fotootje. Ja. Er komen al gelukkig wat reacties binnen. Nou, niet gelukkig, maar vind ik het hartstikke leuk. Vanuit Schoonhoven, randje Utrecht, zeg maar. Als je de N210 afzakt, dan kom je uiteraard naar Schoonhoven als je vanuit Utrecht dat regent. Ik hoorde de oproep, zegt Dila, van het weerbeeld. Nu vanuit Schoonhoven, het is 20 graden. Een hele fijne uitzending. Je zegt,
3: wat leuk.
2: Mooie foto erbij gedaan van een schip op de lek.
3: Prachtig.
2: Daar ligt Schoonhoven prachtig aan. En ook Joop die is erbij gekomen. Die zegt, licht bewolkt en de zon komt erbij. Nu 20 graden. Joop Balk. Ik denk Utrecht, Joop. Maar het kan net zo goed Dijk bij Duurstede zijn. Of Eemnes. Ik heb geen idee, maar geef dat nog eventjes door. Want dat is wel even relevant om te weten. Robert-Jan, onderweg naar Eemland. En dan hebben we het over het pension Eemland. En dan hebben we het niet over waar je kunt overnachten als mens, maar wel als dier.
4: Ja, precies. Dat is in de buurt van Soest, bij Soest. En we gaan kijken naar een aantal jonge katjes wat ze daar hebben. Ik hoop dat we ze lijf aan lijf bij wijze van spreken kunnen zien. Want ze schijnen eerst in quarantaine te moeten. In ieder geval, het is een zomersverschijnsel dat er heel veel kittens bij komen. En dat levert zo zijn probleem op. En er wordt gepleit voor wettelijke maatregelen.
2: Kijk eens aan, we horen daar graag meer van je over. Na 19:30 in Utrecht is wakker. En wij hebben zometeen contact met de stadsbeheerder van Utrecht.
3: Ja, over de jaarlijkse gratis zomeravondconcerten vanaf de Domtoren in Utrecht. Ja, heel romantisch. Beheerders van over de hele wereld komen naar Utrecht om op de Dom te spelen. We gaan zometeen praten met Malko Shafibi, de stadsbeheerder.
2: Ik ben zo benieuwd hoe dat dan klinkt. Ik heb nog nooit zo'n concert meegemaakt van ook niet van Malko, maar überhaupt niet van een stadsbeheerder. Een heel concert.
3: Ook als je het ziet, joh.
2: Ja, maar waar ga je dan zitten of staan? Dat wil ik ook wel weten.
3: Ja,
2: waar kun je dan
3: het
2: beste een plekje vinden? Wat is het beste plekje om dat te horen?
3: Ja,
2: dan ben ik ook heel erg benieuwd. Nou, kortom, we gaan Malkosia zo meteen bellen. In Utrecht is wakker met nu muziek van de Tramps.

0: Zeg je Eros Ramazzotti, zeg je zomer, zeg je verliefd worden op deze Italiaanse zanger. Er zijn heel veel mensen die verliefd zijn op...
1: Ik snap het wel.
0: Ja, zie je, ik hoef het je niet te vragen.
1: Ik heb foto's gezien van vroeger.
0: Ja.
1: Nou, dat is een leuke man.
0: En volgens mij is het nog steeds een man met een goed uiterlijk, toch?
1: Zeker, het ziet er nog steeds hartstikke goed uit.
0: Eros Ramazzotti en Ma che bella questo amore. Het is 7:13, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, ze zijn weer begonnen, hè?
1: Ja, de jaarlijkse gratis zomeravondconcerten vanaf de Domtoren in Utrecht. Bayardiers van over de hele wereld komen naar Utrecht om op de Dom te spelen. We praten erover verder met de stadsbayardier van Utrecht, Mogo Shafibi. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mogo.
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Het was de eerste keer gisteravond weer in deze zomerreeks, volgens mij.
2: Dat klopt. We zijn weer begonnen met de eerste maandag van juli. Ja,
1: de kop is eraf.
2: Oh, het was prachtig. Prachtig, omdat het weer was prachtig. Dat speelt altijd mee, natuurlijk. Het is leuk als het warm en droog is voor ons. Ja. Maar voor dit jaar, voor de eerste concert, heb ik een collega uitgenodigd. Navras Altaki. Hij heeft op oud gespeeld in de Pandgolf. Gespeeld en gezongen. En ik heb aan het begin en aan het eind solo bij het concert gedaan.
0: En Mankosje, wat is een oud ook alweer?
2: Oud is een soort van gitaar. Ik weet, het is een instrument dat je op speelt, net als op een gitaar. Maar het is een ander instrument natuurlijk.
0: En hadden jullie ook geoefend voor die tijd om samen te spelen dan?
2: We hebben niet samen gespeeld. Hij heeft gewoon solo gespeeld. We hebben samen niet gedaan. Het is niet zo makkelijk om met de Bayard samen te spelen.
0: Nee. Dus
2: dit keer was het om en om, solo, allebei.
0: Maar je spreekt dan, neem ik aan, wel af welk lied je dan samen gaat vertolken, toch? Welk nummer bedoel ik dan?
2: Omdat we samen hebben niet gespeeld, hoefden we de afspraak niet te maken. Dus ik heb mijn programma voorbereid.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat was muziek van Händel en Telemann.
0: Oh,
2: en
0: mooi.
2: Hij heeft zijn muziek, zijn composities uitgevoerd.
0: Mm-hmm. En waar ligt jou voor? Je zegt Philip Telemann en Georg Friedrich Händel natuurlijk. Waar ligt jouw voorkeur? Welke componist?
2: Allebei, denk ik. En ik heb twee stukken gekozen die hebben te maken met water. Van Telemann heb ik een suite Wassermuziek gespeeld en van Händel Water Music Suite.
0: Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Watermuziek, ja, logisch, ja. Maar, het bespelen van die Dom, hè, als stadsbayardier in de zomermaand, die had het al even over het weer. Jullie zitten dan droog, neem ik aan, maar het publiek staat buiten of zit buiten, denk ik?
2: Dat klopt. Wij bayardiers, gastbayardiers komende maandagen. We zitten boven op 70 meter, lekker droog, met prachtig uitzicht op de stad. En het publiek zit in de Pandgolf. We mogen elk jaar het Pandgolf gebruiken als luisterplaats voor onze concerten. Het is daar lekker stil, het is prachtig omgeving, mooie planten. En het publiek komt, daar kunnen ze zitten of staan en naar de Bayard luisteren. We hebben ook een scherm, dus mensen kunnen ook kijken hoe een bayardier werkt, hoe het uitziet, hoe een klavier uitziet, hoe wij werken.
1: Leuk. We hebben het over een lange traditie, toch?
2: Klopt. De zomeravondconcerten worden georganiseerd door de Stichting Utrechtse Klokkenspelvrienden. En de stichting bestaat bijna 100 jaar, omdat die is opgericht in 1928.
1: Zo.
2: En sindsdien hebben ze heel veel klokkenprojecten in de stad gedaan. Onder andere de maandagavondconcerten. Dus de maandagavondconcerten, de traditie van de concerten is heel een lange traditie.
0: Je zegt dus eigenlijk al bijna 100 jaar worden de concerten gegeven.
2: Klopt.
0: Heel bijzonder.
2: Bijna 100.
0: En is daar nog iets in veranderd? Ik bedoel, is de traditie nog steeds dat de bayardier kiest welke stukken er gespeeld worden? Of is er zijn nog inmenging van het publiek geweest? Hoe gebeurt dat nu?
2: Dat klopt. Meestal de gastbayardiers kunnen hun eigen programma samenstellen. Soms vraag ik of vorige stadsbayardiers voor een bepaalde programma of thema of een stuk. Wat is misschien nieuws, maar dat is sinds ook sinds 20 jaar of 15 jaar, dat we af en toe een grotere concert organiseren, namelijk met Bayard en elektronica, of Bayard met andere instrumenten. Met, plaatsen we grote boxen, luidsprekers, op de toren, halverwege de toren. Oh. En dan speel ik afgelopen jaren met bijvoorbeeld met pianisten. En dit jaar op 24 augustus, dus de voorlaatste maandag van augustus, doen we ook zo'n groot concert. Ik speel dan met twee pianisten die bij mij daarboven zitten spelen.
0: Oh, gezellig, met elkaar.
2: Ja, we spelen niet op piano's, maar op keyboarden. Omdat de piano's, dat zou ons niet lukken om naar boven te trekken. Oh, en dan gaan we Canto Ostinato uitvoeren. Dat is niet de eerste keer dat we Canto Ostinato op de Domtoren doen. Dat wordt de vijfde keer. Maar dit jaar is een bijzondere jubileum, omdat de Canto Ostinato is 50 jaar geleden gecomponeerd.
0: Oh. Oh, ja.
2: Canto Ostinato van Simon ten Holt. Dus we dachten, dat is een mooie gelegenheid om dit weer te spelen op de Domtoren.
0: En dat is het voorlaatste weekend van augustus, hoorde ik je zeggen.
2: Voorlaatste maandag, dat is 24 augustus.
0: Kijk eens, helemaal uit het blote hoofd. Goed om te weten. We hebben veel van je gehoord.

0: Roos, ja, dit is natuurlijk niet van een zomeravondconcert. Hè. Dit is gewoon een... Nou ja, ik vind het wel knap, dus niet gewoon. Het is fantastisch dat jij dit kunt bespelen. En de dom zo laat klinken. Maar dit is een van de vele opnames die gemaakt zijn voor jou. Ja, die zomeravondconcerten. Hoe vaak kunnen we daar nog heen? Deze zomer?
1: Dus elke maandagavond tot en met 24 augustus. Dit jaar hebben wij gasten uiteraard uit andere landen dan Nederland. We hebben volgende week een Amerikaan, Alex Johnson. Hij heeft zeven jaar geleden een Bayard-wedstrijd gewonnen in Mechelen. Het is eigenlijk de meest belangrijke Bayard-wedstrijd in onze wereld. Dus als je deze wint, dan ben je echt top. Ja. Dan over twee weken hebben we een Belg, Koen van Assen, onder andere een Bayardier van Antwerpen. Daarna mijn collega uit Polen, uit Gdańsk, Monika Kaźmierczak.
0: Ja,
1: zij had wat Poolse muziek spelen en Litouwse muziek.
0: Oh, wat geweldig. Ja, weet je, we gaan gewoon elke maandag kunnen we gaan genieten van jullie allemaal, van de collega Bayardiers, ook die uit Polen vandaan zich al, Amerika, uit België vandaan. Kortom, elke maandagavond tot en met 24 augustus wordt het genieten in Utrecht van jullie klanken. En ik vind het heel mooi om daar over gehoord te hebben, Marcosia. Mm-hmm. Veel succes met de voorbereiding weer voor komende maandag. Dat duurt nog eventjes, maar gaat maar goed komen, denk ik. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag, dag.
0: Marcosia Fiebig, de stadsbeheerder van de Dom in Utrecht. Dit is Utrecht is wakker, met u Olivia Newton-John.

0: Somnieu in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan richting 7:30, richting het nieuws uit de regio.
1: En ik ga het hebben over een ernstig incident in Amersfoort en over de ontruiming van een Bilthovense flat.
0: Marjolein, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Het is bijna 7:30, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Steeds op het 6:30 het nieuws uit de regio. En Marjolein heeft het over het nieuws als eerste uit Amersfoort.
1: Ja, want er is vannacht geschoten. Dat gebeurde rond 4:30 in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij de woning aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht. Of er op de woning is geschoten of alleen in de buurt van het huis is volgens de politie onderdeel van het onderzoek. Tientallen bewoners van een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven stonden gisteravond op straat vanwege een brand. In een van de appartementen was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan, waarna het gebouw deels werd ontruimd. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er gewonden zijn, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk tegen een Amersfoorter. Hij hoeft van justitie niet de cel in, maar moet zich wel laten behandelen. De 27-jarige man heeft tijdens die jaarwisseling voor een ravage gezorgd in Amersfoort door met een gestolen auto winkelpuien te rammen. Hij deed meerdere gewelddadige pogingen om auto's en scooters te stelen. Ook drong hij een woning binnen en pleegde hij vernielingen in het pand waar hij een kamer huurde. De verdachte gebruikte in die tijd GHB. Omdat hij dat was vergeten, raakte hij in een psychose. Het natuurzwembad in Nieuwersluis heeft 10.000 euro gekregen van de ANWB om het bad en bijgebouw energie neutraal te maken. Zwemlust draait grotendeels op vrijwilligers en dus is het zwembad blij met de donatie om het ook weer toekomstbestendig te maken. Meer nieuws vind je op de app en op onze website en dat is rtvutrecht.nl. Dan nog even het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat vanmiddag wel een krachtig wind, maar ach, het wordt zo'n 25 graden.
0: Toch weer die zomerse waarden straks in Midden-Nederland. Goed om te weten alvast. Dankjewel Marjolein. Tot zo meteen weer.
1: Ja, tot zo weer.
0: Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met verkeersinformatie van de ANWB. Het is al een aardige lijst voor deze maandag. Op de A1 begin ik van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes. 5 minuten vertraging. Andere kant, Amersfoort Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest. 5 minuten en vandaar. Dat is op Knoopend Eemnes. Op een gegeven moment kun je niet verder, want de weg is dicht. Dat heeft te maken tussen de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Knoopend Eemnes en Naar de West. Dat duurt nog tot zo'n beetje 17 augustus. Je moet dan omrijden uiteraard. Uiteraard. Over de A2 of over de A27 en de A6 richting Amsterdam. Die A2 trouwens, Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Vinkeveen. Daar heb je vertraging, een minuut of 10. Er liggen voorwerpen op de weg, bandenresten zijn dat. De rechterrijst ook is dicht, 10 minuten extra. A12 vanuit Utrecht naar Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Een kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechterrijst ook dicht moest. En 5 minuten extra reistijd je daar hebt. A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Knoopend Everdingen. Vanwege de wegwerkzaamheden. Vanaf Knoopend Everdingen is de weg namelijk dicht tot aan Doordeloos. En dat geldt ook vanaf de andere kant. Je hebt daar 5 minuten extra voor nodig. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden. 5 à 10 minuten extra reistijd.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
20: Utrecht is wakker met Bob

0: overal aan. Waar het zonnetje niet overal schijnt, maar dat gaat nog wel gebeuren. Meer over het weer hoor je zometeen van Grieta Spannenburg in de Betuwe. Jawel, Marion Blom meldt dat. Een goede morgen, ik ben rustig aan het opstarten. Ik heb alles openstaan. 18 graden is de temperatuur. In de buurt van Waardenburg. We nemen dat maar even mee. Natuurlijk hier. En als je ook even je temperatuur wil doorgeven, de buitentemperatuur voor de duidelijkheid, dan horen we dat heel graag. Via de WhatsApp van RTV Utrecht, de RTV Utrecht app. En dat mag ook via Facebook, maar daar hebben we het meer over de katten. Toch, Anne?
1: Ja, waar we nu naartoe gaan, inderdaad.
0: Het is een bijna zomerse traditie geworden, maar dat is niet heel positief. De duizenden kittens die terechtkomen bij de dierenbescherming en bij de dierenasiels. Bijvoorbeeld bij Dierzorg Eemland in Soest, daar zitten ze bomvol naar het schijnt. Dus reden te meer voor verslaggever Robert-Jan Boy om daar vanmorgen naartoe te gaan. Hoe is het daar, Robert-Jan?
2: Ja, het is, als je hier binnenkomt, Bob en Anne, dan hoor je vooral de honden om te beginnen. Ja, dat moet je kunnen horen. Ik hoor ze op de achtergrond. Honden schijnen altijd wat opgewonden te zijn. 'S Ochtends zegt Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland Soest. En dat hoor je dan. Ja, we lopen nu dus in een gang rond eigenlijk. Een soort atrium is hier, een soort binnenplaatsje. Met een boom, wat struiken. Daaromheen hokjes. Ik heb verder nog niet rond kunnen kijken. Dus ik ben benieuwd hoe groot die hokjes zijn.
3: Goedemorgen.
2: We horen dus de honden. Hoeveel zitten hier eigenlijk?
3: Nou, als we echt helemaal vol zitten, hebben we een capaciteit van zo'n 60 tot 80 honden.
2: Ja.
3: Gelukkig zitten er op dit moment niet zoveel. En we hebben natuurlijk in de eerste plaats asielhonden.
2: Ja.
3: En ook logeerhonden, die komen hier logeren, gewoon pensiondieren.
2: Oh, wat betekent dat?
3: Dat is een hele harde bel. Dat betekent dat er iemand met zijn hond staat voor de dagopvang in dit geval.
2: Ah, dus dat gebeurt hier ook.
3: Vandaag. Ja, zeker. En dankzij dat soort logerende honden, om het zo maar te zeggen, kunnen wij de ontzettende hoge kosten voor alle asieldieren betalen. Want daarvoor ben je hier, hè, om te praten bijvoorbeeld over de katten die we hebben.
2: Ja.
3: Het is nu weer echt het seizoen waarbij jonge kittens, hè, dus ook moederpoezen met hun kittens, maar vaak ook verweesde kittens, in grote aantallen de asiels instromen.
2: Ja, en, dat is ook de reden dat we hier zijn, natuurlijk.
3: Ja.
2: Want het is een zomerstafereel. Het heeft te maken met de koolse poezen.
3: Nou ja, zoals vele dieren, hè, het voorjaar benutten om zich voor te planten, geldt dat natuurlijk ook voor de poezen. En dieren die, laten we zeggen, onbeheerd en ongecastreerd, of niet gesteriliseerd zoals we dat ook wel noemen, buiten lopen. Ja, die planten zich voort. Die krijgen jonge poesjes.
2: Ja.
3: Kittens noemen we die. En ons dierenasiel, wij bedienen een gebied wat zo groot is. Dat loopt van Eemnes tot Stroe op de Veluwe. Nou, uit het hele gebied komen al die half verwilderde kittens. Soms met moeder, soms zonder moeder.
2: Het zijn er duizenden.
3: Duizenden in heel Nederland, inderdaad.
2: Ja.
3: Bij ons zijn dit er op dit moment tientallen. We hebben ook nog een collega-opvang in Barneveld, waar er ook nog enkele tientallen zitten. Dus van dit soort jonge kittens.
2: We lopen hier naar een ruimte toe. Ik zie daar een briefje, gloorbak, staat met grote letters op.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: We kunnen niet naar binnen toe, hè?
3: Nee. Vanuit hygiëneoverwegingen gaan we de verzorgingsruimtes niet in.
2: Quarantaines,
3: verschillende quarantaines. Ja, dat komt omdat de dieren natuurlijk in het wild worden gevangen. Dus hun entingstatus is onbekend. Of in de regel weten we eigenlijk, ze zijn niet geënt. Dus ze zijn niet gevaccineerd tegen allerlei ziekten die onder katten kunnen rondgaan.
2: Gelukkig kunnen we wel naar binnen kijken.
3: Ja.
2: Even zeker kijken. Oh, wacht even, ik doe per ongeluk het raampje dicht van op een kriekje stond. Ik zie daar ijzeren hokken eigenlijk, met hele kleine poesjes inderdaad erin. Eén poesje, dat is een beetje klagelijk aan het miauwen richting de verslaggever.
3: Ja.
2: Ik zie daar een grotere kat. Even kijken. Nou ja, de ene is nog kleiner dan de andere inderdaad. Zitten er ook nog moeders bij?
3: Ja, bij die rechtse kun je de moeder zien, maar die zijn altijd heel schuw natuurlijk, hè? Want dat zijn dus inderdaad verwilderde kattenpopulaties.
2: En hoe lang blijven ze hier dan zitten?
3: Nou, wat we natuurlijk gaan doen is allereerst zorgen ervoor dat ze goed verzorgd worden. We gaan ze in quarantaine bekijken of ze geen ziektes hebben. Ze worden zodra dat kan geënt. Een aantal keren krijgen ze vaccinaties, waardoor ze natuurlijk wel beschermd zijn tegen verschillende ziektes. ziekten die onder katten voorkomen. Ja. En dan is het superbelangrijk dat vooral die kleine kittens, die kunnen we nog wat we noemen socialiseren. Dus zorgen dat ze gewoon gewend raken aan mensen. En dat we ze kunnen plaatsen als huiskatten. Want het is niet de bedoeling dat we ze weer terug in het wild gaan zetten.
0: Dat wou ik zeggen.
3: Kittens, die worden gesocialiseerd. Daar hebben we allerlei vrijwilligers voor. Die proberen ze ervoor te zorgen dat ze tam worden. En dan kunnen we ze plaatsen als huiskat.
0: Ja. Dus als je... Die kunnen opgehaald worden door mensen.
3: Nou, uiteindelijk kun je een kat adopteren inderdaad.
0: Adopteren? Ja, dus... Wordt het echt adopteren?
3: Gemaakt? Ja, dat noemen we graag adopteren. Hè? Omdat dat je een kat in, het midden op, in je midden opneemt.
0: Ja, ja,
3: maar die kittens die willen we in ieder geval gewoon tam krijgen. En niet zo schuw voor mensen.
0: Aha.
3: De ouderdieren, ja, die zijn vaak ontzettend schuw. En soms ook helemaal gewoon in het wild opgegroeid. En die proberen we ook, die worden uiteraard ook eerst geneutraliseerd. Hè, voordat we ze terugplaatsen.
0: Ja, ja. Ja. Goed, dit is één ruimte. Er zijn dus nog veel meer ruimtes, want dit zijn er enige tientallen. En zo dwalen wij. Oh, hier weer een quarantaineruimte. Nou, Bob en Anne, ik loop hier verder.
3: Hier hebben we er
0: eventjes. En zometeen.
3: Nog één, dit is ook een.
0: Kunnen wij eventueel even tussendoor, Peter van der Heijden, kunnen wij later deze uitzending wellicht met een pak aan even wat dichterbij komen nog?
3: Nou, ik kan ervoor even overleggen of je inderdaad wat dichterbij kan. Dan geef ik jou speciale kleding aan die je daarna. Uit kunt doen.
0: Zeg maar de corona-outfit.
3: Ja,
0: dan gaan we daar zo meteen eventjes aan beginnen. Eens kijken hoe ver we kunnen komen.

0: Mensen. Nee, dan kreeg ze afgelopen week, de week hiervoor zeg maar, nog de steun. Als steuntje in de rug met een nationale nieuwe die wij dat toekenden aan dit mooie nummer. 3, 2, 1. Ik telde af, maar zo heet het nummer natuurlijk ook. 3, 2, 1. Utrecht is wakker. Zometeen Grieta Spannenburg bij ons. Het weer voor in Midden-Nederland. Maar we maken je nog even attent. En we gaan nog even doorpraten over die katten. Want daar hebben we een vraag over.
1: Ja, komt jouw hond of kat uit een asiel? Willen we je vragen. En hoe bevalt dat? Er zijn al een aantal mensen die over gezellig met ons meepraten. Ook een aantal mensen die zeggen, ik heb geen huisdier.
0: Nee.
1: Ja, er zijn ook heel veel redenen waarom je geen huisdier zou. Misschien dat je dan misschien wat afhankelijkheid voelt. Of dat je altijd een oppas moet regelen. Of dat je allergisch bent.
0: Ja, dat is waar.
1: Kan allemaal natuurlijk. Maar ik heb hier Gerry die zegt, goedemorgen, mijn nichtje vangt kittens op voor het dierenasiel uit Zaltbommel. Ze plaatst er een filmpje bij. En ik geloof dat dat een heel schattig filmpje is. Oh, dat zijn de kittens in een mandje. En aan het spelen zijn met een balletje. Oh, wat Gerry, wat leuk dat je dit stuurt. Ja, oh, dit is recht in mijn hart. Heel erg schattig. Spelende kittens heeft ze geplaatst op onze Facebookpagina. Je begrijpt, ik ben nu helemaal van slag.
0: Dat hoor ik, hoor. Oh, okay. Iedereen hoort dat, ja. Zou je wel weer katten willen hebben dan?
1: Ja, lijkt me zo gezellig. Gisteren ook, ik liep door de stad en ik zag een hele dikke rode kater voorbij lopen. En die lag op een bankje en ik ben hem gaan aaien en ik stond daar 10 minuten.
0: Echt waar? Ja. Maar als je een kat zou hebben en je bent dan de hele dag weg, gaat dat goed voor de kat dan?
1: Ja, dat vind ik toch wel zielig. Ja. Ik denk dat ik een kat zou nemen als ik iets meer thuis zou zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is misschien een andere fase in het leven. Even kijken, we hebben ook nog mensen die een hond hebben. Gezellig. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een kat en een hond. Allebei een leuk gezelschapsdier. Even kijken, we hebben Jeroen die zegt, niet uit het asiel, maar wel huisdieren. Lang katten gehad. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken. Gerda zegt, goedemorgen. Ja, zij vindt het best zielig als je ziet hoe vol het asiel zit met lieve dieren.
0: Ja, dat is waar.
1: Er zijn ook al nog vooroordelen over asieldieren, dat er altijd iets mis mee zou moeten zijn. Dat is echt niet zo. We hebben vroeger wel eens een hond uit het asiel gehad. Jarenlang plezier van gehad met dat beestje. Ja, weet je, dat is ook altijd, ja, voor wel eens omdat die dieren dan een trauma zouden hebben of inderdaad beschadigd zouden zijn door hun baasjes, wat dan ook. Maar ja, uiteindelijk zijn het niet de dieren die daar goed schuldig aan zijn.
0: Nee, nou, we hebben er al veel over gehoord van Robert-Jan, ook natuurlijk, die in het asiel is in Soest. Dus die horen we zometeen nog weer in de uitzending.
1: Ja, zeker. En we praten er graag met jou over door. Dus heb jij een hond of een kat of wel ooit uit het asiel gehaald? En hoe bevalt dat nu? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En dan praten we er ook graag met je over door in het volgende uur. Utrecht is wakker en bij Dierenzorg Eemland in Soest. Daar is Robert-Jan Boy vanmorgen. Dit is Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Marvin Gaye. Ja, die is al lang niet meer bij ons. 1 april 1984 werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader.
1: Oh, wat heftig.

0: Horen altijd deze versie. En dat is ook hartstikke goed. Want dat was ook een groot succes voor Marvin Gaye in het jaar 1968. Waardoor ze deel was van Gladys Knight en de Pips. Maar we blijven in die Motown-hoek wat dat er gaat. 9 minuten voor 8 uur. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht bij ons. Gieter Spallenburg. Goedemorgen, Gieter.
1: Goedemorgen weer. Hoi, hoi, hoi.
0: Met wat regen in aantocht. Zo berichtte je dat vanmorgen om 6:30. En toen zei jij om 6:50. Nou, dat kunnen wel eens een beetje de laatste spettertjes zijn. Ja. Hoe is de kans op een wat gespetteren deze ochtend in Nederland?
1: Ik heb het ingetrokken. Goed zo. Ingeslikt. Terwijl we op zich best wel wat regen zouden kunnen gebruiken. Hè? Want als je kijkt naar de weerkaarten voor de komende 1,5 week zit er geen neerslag voor ons in het vat. En je ziet ook natuurlijk dat we langzaam wat droogteberichten krijgen. Ja. Nou is er altijd een neerslagtekort in de zomermaanden. Dat is gewoon standaard. Ja. Ja. Maar je ziet dat nu langzaam richting de 120 mm tekort gaan. En het westen, zeg maar meer Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland, die hebben afgelopen maand de minste neerslag gehad. En die hebben een groter tekort. Daar zit het tekort toch echt wel op 150 tot 180 millimeter. En gemiddeld is het tekort uiteindelijk in een zomer 120. Dus die lopen echt wel heel voor. Dus wat dat betreft zou een beetje neerslag wel welkom zijn eigenlijk. Ja, maar is niet in zicht.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en aan de andere kant zijn wij ook niet al te blij met heel veel regen bijvoorbeeld. Nee. Maar te veel is sowieso niet goed. Maar in dit geval, ja. Nou.
1: Ja, er mag een beetje bij. Mijn buren zeiden laatst ook al, ja, een ideale zomerdag is, weet je wel, stapelwolken zon, 23, 24 graden, niet te veel wind. En 's nachts die regenbui die zo belangrijk is. Maar ja, dat weertype is natuurlijk wel heel specifiek. En zo middle of the road krijgen we het niet. We krijgen wel gewoon hele mooie dagen, fraaie dagen. Nu ook, hè, het wolkendek breekt her en der al behoorlijk open. Wolkenvelden en zon. Strakjes krijg je meer stapelwolken en zon. Gisteren waren het niet eens veel stapelwolken. Dus eigenlijk heel vriendelijk weer. Met wel weer die opstekende wind. Hij is nu een beetje uit zuidwest nog zwak. Windkracht 2. Ik denk dat hij in de tweede ochtendhelft uit het westen, noordwesten gaat waaien. En dan windkracht 4. Vanmiddag misschien af en toe windkracht 5. Een beetje hetzelfde vlaagdige weertype als gisteren. Bij ongeveer dezelfde temperatuur. Ik heb hem een graadje lager gedaan dan gisteren. 25 graden. Dat is de zomerse waarde van 25 graden.
0: Oké, okay, en morgen een beetje vergelijkbaar met vandaag?
1: Beetje vergelijkbaar. Nog steeds Noordzeewolken die wel overschuiven, maar ook flink wat zonneschijn. Iets minder wind morgen, dat valt op. Temperatuur, nou, ook een graad of 25. En vanaf dan, hè, vanaf donderdag zie je dat die temperaturen hoger uitkomen. Ook donderdag denk ik trouwens eerst nog wel wolkenvelden. Nog steeds vanaf de Noordzee, nu met een noordelijk wind. Heel rustig. Dat is vanaf morgen eigenlijk, wordt het gewoon heel rustig. Die Noordzeewolken moeten echt nog worden weggeknaagd. En vrijdag en het weekend, ja, dat zijn dan de zonovergoten dagen en de warmste tot heetste dagen.
0: En ook geen enkele regen van betekenis. Voor überhaupt geen regen, denk ik.
1: Nee, ik zie het echt komende 1,5 week zie ik het nog niet in de kaarten. Laat onverlet dat de atmosfeer soms verrassingen in petto kan hebben. Maar het lijkt erop dat er weinig in de aanvoerrichting zit. Rivieren ook weer heel laag, hè. De Lek staat natuurlijk ook laag. De Rijn bij Lobith, die daar binnenkomt. Ja, die voert ook behoorlijk weinig water aan. Relatief weinig natuurlijk. En daar mag op zich wel wat bij.
0: Ja. Nou ja.
1: Maar is niet, nog niet in zicht. Nee.
0: Oké, dan weten we dat alvast. Wat voor weerspeuk heb je voor vandaag? Ook iets zonder nattigheid heb ik aan.
1: Zonder nattigheid, echt iets positiefs over juli. Slechts in juli gloed wordt de vrucht en de wijn echt goed.
0: Mooi hoor.
1: Ah. Goed voor de wijnboeren, volgens mij, die zon. Ja, de suikers die komen in rap tempo in de druiven.
0: Mooie weerspeuk, nog een keertje alsjeblieft.
1: Slechts in juli gloed wordt de vrucht en wijn echt goed.
0: Grieta, over een klein uurtje ben je weer bij ons, hè?
1: Gezellig, tot zo.

0: onderzoek dat. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en ga. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
5: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
4: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
6: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters... of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
4: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Radio M Utrecht. Na het nieuws uit binnen- en buitenland wordt het weer hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Amersfoort is vannacht geschoten in de wijk Vathorst. Rond 4:30 gebeurde dat volgens de politie. Het is niet bekend of er op een huis aan de Weteringkade is geschoten of alleen in de buurt. De politie heeft in elk geval een verdachte opgepakt. Een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven werd gisteravond deels ontruimd vanwege een brand. Hierdoor stonden tientallen bewoners op straat. Volgens getuigen was die brand ook tot ver in de omgeving goed te ruiken. En de zomervakantie staat voor veel mensen voor de deur. Dat betekent weer dat je je koffers moet pakken en dan vergeet je wel eens wat. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. De ANWB maakt in elk geval een top 10 van spullen die vakantiegangers wel eens vergeten.
7: En wat ben jij wel eens vergeten dan?
8: Nou, ik ben zelfs mijn paspoort wel eens vergeten. Ja, maar toen ben ik nog wel op tijd weer teruggegaan, heel stuk, en hem weer opgehaald.
7: Nou, dat is ook wat.
8: Stekkers, laders, wel eens vergeten.
7: Oh ja, maar die kun je altijd wel weer ergens
8: die
7: kopen.
8: Die kan je dan nog wel weer ergens kopen. Dat is dan het minste erge, inderdaad. Jij?
5: Nou,
7: oh, Bob, ik wil eerst een ander weten. Nou, vanmorgen ben ik mijn telefoon vergeten mee te nemen. Dat is ook super onhandig.
8: Dat is onhandig, ja.
7: Of ik voor de rest kan, in ons systeem heb mijn laptopje natuurlijk bij me. Maar ik anders met beveiligingscodes en zo die je toegestuurd krijgt. Ja. Heel veel dingen zijn dan niet meer toegankelijk. Klopt. Dus zeer onhandig bijvoorbeeld.
8: Voor je vakantie heb je dan dat niet nodig. Maar sowieso, je telefoon is wel prettig om bij je te hebben. Zo.
7: Exact. En in die 11 jaar dat ik hier naartoe ga, is dit de eerste keer dat ik mijn telefoon vergeten ben. Maar ik was al 20 minuten onderweg vanmorgen. Toen dacht ik mis iets. En die zat dus niet in mijn houder in de auto.
8: Dan ga je ook niet meer terug, hè?
7: Nee, dan ben je al bijna hier, dus vandaar. Dat dus, Anne, wat ben jij wel eens vergeten? Voor de biecht maar op dan.
5: Ik was een keer mijn strandhanddoek vergeten. Dat vond ik ook wel handig. Maar die heb ik daar ook weer gekocht. Ja. Dus dat is ook weer prima.
8: Ja, maar toch zijn er soms spullen die je heel graag bij je hebt.
5: Ja, gewoon lekker je eigen grote handdoek. Maar precies. Dan heb je dan weer zo'n winkel,
7: Wat is ergste dan? De paspoort, je handdoek of je telefoon?
8: Ja, ik denk bij heel veel dingen van... je hebt een... een bankpas of een creditcard, daar kan je dingen mee kopen. Maar een paspoort, dat wordt toch lastig. Of je rijbewijs of zo.
7: Nou, dan zijn we daaruit.
8: Ja, okay. Nou, hoef ook niet meer naar het nieuws te luisteren. Oh ja, toch wel.
7: Ja, zeker wel. Dit is het nieuws en nog veel meer uitgebreidere zaken. Hoor je om 9:30 bij Radio M Utrecht. Met nu verkeersinformatie van de Ede, hebben we weer de AWB. Amsterdam richting Amersfoort. Over de A1 heb ik het van Neidervesting tot knooppunt Eemnes. Heb je een kwartier extra nodig. Dan vanaf de andere kant is er vertraging vanaf Amersfoort-West tot afrit Soest. 10 minuten ongeveer. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Sterker nog, de afsluiting van de A1 vanaf knooppunt Eemnes tot aan Naarden. Dat duurt nog even vanwege de wegwerkzaamheden tot zeker half augustus. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Beest heb je 10 minuten extra reistijd nodig. En dan doorrijdend heb je nog vertraging tot een knooppunt Eveningen. Zo'n 5 minuten extra. A12 van Arnhem naar Den Haag. Langs Utrecht en dan gaat het goed. Tussen Driebergen en Houten ga je dan in de file 10 minuten extra. Breda-Utrecht van Hank tot aan Noorderloos. Vanwege de wegwerkzaamheden. De afsluiting ook van de A27 vanaf daar richting Utrecht. 25 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Ook die weg is natuurlijk dicht. Ook even daarvoor heb je wat vertraging tussen Houten en knooppunt Everdingen. 1 minuut of 5. Laatste melding voor u is van de A28 afkomstig. Het zijn er trouwens 2. Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 minuten. En doorrijdend richting Utrecht nog op de A28 tussen Afrit en Dolder en Utrecht zelf. De aansluiting met de A27, 10 minuten extra reistijd. Oké, de N201, die moeten we even meenemen. De provinciale weg van Hilversum richting Uithoorn. Je hebt vertraging tussen Afrit Nederhorst ten Berg en Loenersloot. Een kwartier extra dus.
9: Helpende hand uit de buurt nodig?
10: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
9: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En verslaggever Robert-Jan Boy is vanmorgen bij Dierenzorg Eemland in Soest om daar door te praten over de opvang van vele huisdieren. Jonge katjes, ook honden. Van alles en nog wat is daar te zien. Maar ja, ze moeten ook een nieuw plekje gaan krijgen natuurlijk. Robert-Jan, hoe is het daar?
3: Ja, ik ben even de operatiekamer aan het bekijken.
2: Oh,
3: dat zit hier ook aan vast. Peter van der Heijden van de dierenopvang in Soest, Eemland. Ja. Die ziet het als volkomen vanzelfsprekend. Gaat dat vandaag nog gebruikt worden?
4: Ja, ongetwijfeld. Onze dierenartsen gaan ook weer vandaag aan de slag. We hebben hier een dierenkliniek natuurlijk om alle dieren die hier binnenkomen te helpen.
3: Ja.
4: En goed de juiste zorg te kunnen bieden.
3: En de katjes te steriliseren?
4: Zeker, ja. De katertjes worden gecastreerd inderdaad. En de poesjes worden ook gecastreerd, maar we noemen het vaak steriliseren.
3: Ja, ja. Neem me niet kwalijk.
4: Ja.
3: Maar goed, ik zie er een behandeltafel, een grote lamp, allerlei apparatuur.
4: Zeker, volwaardige operatiekamer.
3: Een blauw operatiepak. Het ziet er al buitengewoon.
4: Het zijn röntgenschorten inderdaad.
3: En ja. die kittens, ja, ze komen in grote getalen binnen hier en elders. Het heeft met de zomerperiode te maken, hoorden we al. En men vindt dat er meer wettelijke maatregelen moeten worden genomen. En wat dat allemaal inhoudt, gaan we zometeen natuurlijk beluisteren. En ik ga een beetje zachtjes praten om de rust een beetje te bewaren. En hoor ik daar een klein miauwtje op de achtergrond?
5: Oh.
3: Ja, ik weet dat Anne het nou niet meer houdt.
5: Nee.
3: We gaan zo meteen dichterbij komen. En hou er een microfoontje bij.
2: Oké.
5: Ja. Oh, dat was ik.
2: Ja. Robert-Jan dus uitgebreid na 8:30 doorpraten ze hierover. En praat met ons mee. Heb je zelf al wel eens een kat, een jong katje of een wat oudere kat uit asiel gehaald? Of een ander huisdier, een hond bijvoorbeeld?
5: Ja.
2: Zijn we benieuwd naar.
5: Ja, hoe bevalt dat? Laat het weten aan ons in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
2: Zullen we zo even lekker aan barbecue? Wat dacht je daarvan?
5: Ja, nou, we hebben zo meteen een interview met een brandwondenarts. Want ja, die warme zomerdagen vragen ook om de barbecue bij veel mensen. En het kan zijn dat je dan risico loopt om een brandwond op te lopen. Maar hoe gebeurt dat meestal en wat doe je als het gebeurt? Dat kunnen ze meteen vragen aan een brandwondenarts.
2: Toch wel voorzichtigheid geboden dus. Daarover zometeen meer.
1: Utrecht is wakker.
2: Hier is Phil Collins.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.

0: the Doobies and Listen to the Music. Nou, meer muziek is onderweg. In Utrecht is wakker natuurlijk ook. Maar dit klinkt je ook als muziek in de oren. Er staan warme zomerdagen voor de deur. Ook zomeravonden. En dat betekent dat de barbecue bij heel veel mensen weer aan zal gaan.
1: Ja, dat is natuurlijk sfeervol en gezellig. Maar elk jaar belanden er ook mensen met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Vaak doordat het bij het aansteken toch nog spiritus, brandgel of andere brandbare vloeistoffen worden gebruikt. Ja, hoe groot is dat risico eigenlijk en wat moet je doen als het toch misgaat? Daarover praten we nu met brandwondenarts Annabel Snoeks van het Rode Kruis Ziekenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op welke manieren lopen mensen eigenlijk die brandwonden op tijdens het barbecuen?
2: Ja, dat kan eigenlijk op alle momenten van het barbecuen. Inderdaad, wat jullie net al noemden bij het aansteken.

0: vallen vaak. Of als je zelf aan het barbecuen bent en niet oplet en zelf tegen de barbecue aankomt natuurlijk. Of wat we ook wel eens zien is als de barbecue uit is, dat de kooltjes in het gras worden gegooid in een park bijvoorbeeld. En dat vervolgens iemand door die kooltjes heen loopt. En dat je de brandwonden onder de voeten kan oplopen.
1: Daarmee, oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Daar moet je ook bijna goed over nadenken wat je daarmee doet, hè, met die kooltjes.
0: Hm. Ja, dus eigenlijk echt op ieder moment kan er wel iets misgaan.
1: Terwijl ik het idee heb eigenlijk, want als die barbecue eenmaal aan is bij ons in de tuin of ze ergens zijn, van nou, dan heb je het ergste gevaar wel een beetje gehad. Maar dat is dus niet waar. Er zijn allerlei mogelijkheden om ja, dat gevaar op te lopen, zeg maar.
0: Gevaar ja, dus eigenlijk, moet je op ieder moment wel opletten als er een barbecue aanstaat, ja.
2: Hoe ernstig zijn deze brandwonden vaak?
0: Ja, dat kan enorm uiteenlopen van een heel klein wondje bijvoorbeeld door zo'n kooltje, dus onder een voet. Al is dat vaak wel een hele diepe brandwond. Maar soms als er inderdaad vloeistof is gebruikt en er is een grote vlam ontstaan, dan kan iemand echt wel zodanig verbrand zijn dat hij op de intensive care belandt.
1: Je meent het, man. Even terug naar het begin voor wat betreft de barbecue. Daar zit ik nog even aan te denken. Ja, je ziet veel mensen die gebruiken wel iets van spiritus of zo om te doen. Ik heb meestal van die blokjes, van die witte blokjes. En dan gaat het wel goed, het duurt al heel erg lang. Maar als je spiritus gebruikt, dan krijg je van die steekvlammen. Dat doen veel mensen. Is dat niet hartstikke link?
0: Zeker. En eigenlijk benoem je meteen waar het aan ligt. Bij de aanmaakblokjes duurt het inderdaad altijd eventjes voordat je de barbecue eindelijk op temperatuur hebt. Mensen zijn toch vaak wat ongeduldig. Die willen lekker eten. En die gaan dan vloeistof gebruiken om het proces iets te versnellen. Maar dat is inderdaad heel link. Ja.
2: Ja. Met de Veiligheidsregio Utrecht hadden we een gesprek over het aanwijzen van een barbecue Bob. Iemand die zich heel ontfermt over die barbecue en ook extra oplet, oogje in het cel houdt. Kan het een goed idee zijn ook volgens u? Waarom?
0: Ik vind het echt een grappig en heel leuk idee, eerlijk gezegd. Dat er gewoon één iemand wordt aangewezen, die moet opletten. Komt er niemand dichtbij de barbecue? Gaat alles nog goed? Ik denk dat je dat dan wel van tevoren heel goed moet afspreken. Want het is natuurlijk vaak een gezellig moment met een lekker borreltje erbij. Ik denk dat het dan dus niet alleen de barbecuebot moet zijn, maar überhaupt een bot moet zijn. Die wel echt zijn verantwoordelijkheid neemt. Zodat de rest dan, minder hoeft op te letten. Maar ik denk dat iedereen gewoon wel alert moet blijven. Maar ik denk dat het goed is om iemand aan te wijzen, zeker.
1: Als ik het maar niet ben, want mijn naam is Bob. Dan bedoel ik moet door rijden en ik mag niet drinken. Logisch natuurlijk. Ja. Maar dan mag ik ook heel voorzichtig met barbecue zijn.
0: Nee,
1: maar goed, dat is even een geintje op zich. Je moet toch altijd goed opletten. En met elkaar goed opletten, dus begrijpen we, Annabel.
0: Precies, het is natuurlijk vaak een moment dat je met meer mensen bent dan normaal met het eten. Veel gezelligheid, een grote groep waar vaak ook veel kinderen bij zijn. En dan ben je toch wat minder oplettend. Dat weten we gewoon van alle soorten verbrandingen.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat het vooral een stukje bewustwording is in wat er allemaal kan misgaan. Je kan bijvoorbeeld ook een hekje om je barbecue heen zetten. Dat er geen kinderen in ieder geval bij kunnen komen. Ja. En inderdaad gewoon de middelen gebruiken die je zou moeten gebruiken om een barbecue aan te steken. En dat kan soms even lang duren, maar het is zo zonde als iemand brandwonden oploopt, omdat jij ongeduldig bent geweest omdat de barbecue niet snel genoeg aanging. Dat kan je jezelf dan nooit vergeven.
2: Ja.
0: Dus ik raad echt aan om gewoon te gebruiken waar je de barbecue mee zou moeten aansteken.
2: Ja, en stel er doet zich toch een situatie voor tijdens het barbecue waarbij iemand dus een brandwond oploopt. Wat doe je dan als eerst?
0: Altijd eerst om je eigen veiligheid denken. En als iemand echt nog in vlammen staat, dat proberen te doven op een manier. En dat ligt natuurlijk een beetje aan waar je bent. Een persoon rollen over de grond kan een goede zijn. Maar als je een branddeken hebt die om diegene heen slaan. Of als er water in de buurt is, snel in het water springen.
1: Ja, en onder de douche stappen dan ook?
0: Dat is dan de volgende stap. Dus eerst de vlammen doven. En dan inderdaad koelen. En het liefst doe je dat onder lauwstromend water. 10 à 20 minuten. En dan afhankelijk van de ernst 112 bellen als nodig is. Ja.
2: En dan lauw water specifiek, hè? Niet koud water.
0: Ja, inderdaad. Lauw water. Want als je te koud water gebruikt, dan raak je ten eerste onderkoeld. En wat er ook gebeurt, is dat dan eigenlijk je bloedvaten samenknijpen, waardoor de brandwond juist dieper kan worden. Dus het moet inderdaad lauw water zijn.
1: Ja, en dan heb je het over, je zei net volgens mij als iemand helemaal in vuur en vlam staat door die barbecue. Maar als je nou een klein brandwondje hebt, dan doe je dat ook onder de kraan, onder lauw water, toch?
0: Neem ik aan. Zeker. Bij alle soorten brandwonden doe je dat.
1: Ja.
2: Ja, en wat doe je vooral niet in zo'n situatie?
0: En je moet proberen om niet in paniek te raken. Maar ja, dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.

0: En ik zou zeker als je zelf merkt van ik heb de controle niet meer, hulp vragen. En dus niet ijsblokjes erop doen, want dat kan het juist alleen maar verergeren.
1: Belangrijk om te onthouden.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal heel leuk, letterlijk en vrolijk ijskoud. Dat moet je dus niet doen.
0: Nee.
2: Nou, veel tips van je gekregen. Gezellig met elkaar gaan barbecuen, maar hou alles in de gaten. En wat je ook duidelijk hebt vermeld, hou de kinderen ook in de gaten. Want ja, die zijn misschien wat onstuimiger of onvoorzichtiger, wil ik niet zeggen. Maar die letten daar misschien minder op. En jij als volwassene moet daar wel op letten natuurlijk.
0: Precies, ik kan kinderen waarschuwen, maar ja, dat gaat vaak de ene oor in, de andere oor uit. En ze zijn zo snel, het gaat echt binnen een seconde mis. In een moment staan ze bij de voordeur en op het andere moment staan ze opeens bij de barbecue. Dus inderdaad, ja, de kinderen moet je echt als volwassene in de gaten houden.
1: Ja, brandwondarts Annabel Snoeks van het Rode Kruis Ziekenhuis. Dankjewel voor de toelichting.
0: Dankjewel.
2: Een fijne werkdag. Dag, Annabel. Dankjewel.

0: Guus, met die G, geef mij je angst. Utrecht is wakker radio en Utrecht is er bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein.
1: In Amersfoort is vannacht geschoten in de wijk Vathorst. En de zomervakantie komt eraan. En wat vergeten we nou het vaakst? Ook dat hoor je zo.
0: Over een paar minuutjes.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: 8:31, Radio M Utrecht. En luister je naar voor het nieuws uit de regio. Zeker ook door Marjolein. Marjolein, wat was er nou gisteravond aan de hand in Bilthoven?
1: Ja, tientallen mensen, bewoners, die stonden op straat. En dat had te maken met brand in een flat aan de Planetenbaan in Bilthoven. In een van de appartementen was door nog onbekende oorzaak brand ontstaan. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Wat er in brand stond in dat huis, dat is nog niet duidelijk. Ook niet of er iemand gewond is geraakt. In Amersfoort is vannacht rond 4:30 geschoten in de wijk Vathorst. De politie heeft vlakbij de woning aan de Weteringkade een verdachte aangehouden. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht. Of er op de woning is geschoten of in de buurt van het huis, dat is volgens de politie onderdeel van het onderzoek. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens een seksdate en kregen een relatie. Ze zou stoppen met dat werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man dus het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet de man €1.000 betalen, aldus de rechter. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat we weer de koffers gaan pakken. En hoe goed je dat ook doet, volgens de ANWB is de kans groot dat je wel eens iets vergeet. Ze maakten een top 10 van spullen die vakantiegangers niet meenemen. En het varieert nogal. Niet alleen slippers en een tandenborstel, ook reisstekkers, een paspoort, oordopjes of het rijbewijs blijft regelmatig thuis.
0: En medicijnen, komen die ook in die top 10 voor? Nee, volgens
1: mij
0: niet.
1: Die staan vast ook wel in die top 10.
0: Ja. Dat is ook wat, als je hoofdpijnpilletjes vergeten bent, kun je ze nog halen. Maar heb je grote medicijnen die wat minder snel voorhanden
1: zijn. Ja, dan moet je misschien toch nog even weer hopelijk dat je er op tijd achterkomt dat je er weer even terug kan om ze op te halen.
0: Ja, vaak
1: dat soort dingen leg je nog wel klaar van dat moet echt mee.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Bij mij gaat het meer mis met de dingen die ik dan in mijn hoofd heb. Van, oh ja, ik moet nog even een snorkel pakken. Of ik moet nog even inderdaad mijn lader meenemen.
0: Ja.
1: En die zitten dan nog gewoon.
0: Maar jij maakt ook geen lijstje, heb je al verklapt.
1: Nee, ik doe alles een soort vanuit mijn hoofd. Ja. Ik denk dat ik dat wel kan, maar elk jaar blijkt dat het helemaal niet zo is.
0: Dat is allemaal wat. Ja. Goed, dus een hele top 10 heeft de ANWB samengesteld van de meest vergeten spullen als je op vakantie gaat.
1: Ja, dus misschien even een reminder om goed na te denken voor je gaat vertrekken.
0: Lijkt me wel.
1: Het weer dan nog even. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat vanmiddag wel een krachtige wind. En het wordt zo'n 25 graden.
0: Knijpers, neem je dat ook wel eens mee op vakantie?
1: Nee.
0: Nou, zoiets. Ja, Anna, als je vakantie
1: gaat. Kamperen wel.
0: Oh, ja, zie je wel. Een lijn,
1: ja, dan is het wel handig.
0: Of je neemt wel je knijpers mee, maar je vergeet zo'n lijntje waar je dan je was even kan ophangen of zo. Ook niet handig.
1: Ook niet,
0: maar goed,
1: nee.
0: Dat soort dingen is allemaal wat te krijgen op vakantie natuurlijk.
1: Als je je pas maar bij hebt, hè? Die moet je niet vergeten.
0: Dat is heel erg belangrijk. Of je telefoon moet je ook niet aan denken. Die vergeet. Maar goed, dat terzijde. Marjolein, tot over een klein uurtje. Half tien de BNB hier op de zender. In het programma met de Hollandse hits. Zo heet het ook, de hits uit Holland. Verkeersinformatie. Nou, ga er even voor zitten. En misschien zit je er ook wel in. In de file op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf Naarden-West zelfs tot knooppunt Eemnes. 20 minuten extra reistijd. Ook vanaf de andere kant is er vertraging tot aan knooppunt Eemnes. En daarna is de weg dicht vanwege de wegwerkzaamheden in de richting van Amsterdam. Je hebt vertraging van Amersfoort-West tot afrit Soest ongeveer 5 à 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Pardon, Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. En dan is de weg dicht, A27. Dat is omdat er ook weer gewerkt wordt aan de weg. Gaat nog wel even duren, 10 minuten extra. Richting Amsterdam heb je vertraging tussen Breukelen en Ouderkerk aan de Amstel, zo'n 10 minuten. Dan de A2 Utrecht en richting het zuiden, de regio uit met Van Beest tot Waardenburg, nog altijd weer 10 minuten extra. Kom je vanuit Den Haag naar Utrecht, dan heb je vertraging tot aan Harmelen, vanaf Nieuwebrug, zo'n 10 minuten extra. En de A12 vanuit Arnhem, ook richting Den Haag, onder Utrecht langs, tussen Maren en Nieuwegein, een kwartier vertraging. Op de A27, daar vertraagt het vanuit Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en knooppunt Eemnes, 5 minuten. Heeft ook te maken met die wegwerkzaamheden, want je kunt de A1 richting Amsterdam dus niet op. En dan Almere richting Utrecht, vanaf Almere Haven tot knooppunt Eemnes, 5 minuten vertraging. En daarna is je reis in principe gewoon lekker doorrijden. Goede reis naar Bezons, Radio M Utrecht, 6:30.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Utrecht is wakker met

0: join together.
1: Gilbert O'Sullivan en Matt Ramone in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:30 inmiddels geworden. Katten, honden, andere dieren uit het asiel halen. Veel mensen hebben dat gedaan. Of via bijvoorbeeld een asiel in Nederland toch weer dat een hondje uit Spanje hebben laten overkomen. Wat is je ervaring? Dat willen we graag weten.
2: Ja, dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Praten we graag met je over door.
1: En het heeft alles te maken met dat bij Dierenzorg Eemland in Soest best wel veel kittens zitten. Jonge katjes dus. En dat geldt trouwens sowieso in Midden-Nederland. Bij veel asiels zijn heel veel jonge dieren te vinden. Robert-Jan Boy is vanmorgen in Soest bij Dierenzorg Eemland om daarover door te praten.
3: Ja, inderdaad, met Peter van der Heijden, die net uitlegt tijdens jouw inleiding, Bob. Ik hoorde dat we het over volwassen katten en kittens. We gaan trouwens een deur door om weer bij de ruimtes te komen. We zouden even wat dichterbij de kittens kunnen komen, want hier kijken we weer door het raampje.
4: Ja, dit is weer zo'n quarantaineruimte je de kittens ziet. En deze kittens hebben zelfs gelukkig hun moeder ook nog erbij. Het zijn wel verwilderde kittens ook weer.
3: Ja.
4: Zolang ze niet voldoende geënt zijn en in quarantaine zitten, kunnen we die ruimtes niet in. We gaan zo ook wel kijken.
3: We kunnen ruimte waar we wel in kunnen.
4: Zeker. Dat zijn de katten, de meer volwassen katten in
3: volwassen
4: dit geval. Klaar zijn voor plaatsing. Want wat doen we nou met die kittens? Ja. Zodra de kittens uit quarantaine mogen, plaatsen ze bij pleeggezinnen. En die zorgen ervoor dat het leuke, gesocialiseerde huiskatten worden. En dat we ze kunnen plaatsen als huiskatten.
3: Er zijn er tientallen. Inmiddels hier opgenomen in bij de Dierenzorg Eemland Soest. Honden, ja, die maken ook deel uit van de collectie. En nu horen wij hier een katachtige. Oh ja, volop. Nou ja, deze zijn inderdaad wat groter. Deze hebben een kindertje geworpen, als het ware.
4: Nou, dat hoeft niet per se het geval te zijn. Maar dit zijn in ieder geval wel volwassen katten die wachten eigenlijk op plaatsing. Hè. Dus ik roep natuurlijk altijd mensen op. Kijk vooral even op onze website, dierenzorgeemland.nl. Want daar kun je al die leuke adoptiedieren zien.
3: Ja.
4: Maar de grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben. Hè, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn. Half verwilderd. Hè. Ja. Die wonen soms op recreatieparken. Soms in de buurt van boerderijen.
3: Ga zomaar door, want het is de tijd om kleine katjes te krijgen. En dan heb je dat. Maar jullie pleiten voor wettelijke maatregelen. Wat moet er nou precies gaan gebeuren?
4: Nou, de wetgever moet nou eindelijk eens even haast maken met de invoering van de chipplicht voor katten. He, zodat we geen ongeregistreerde katten buiten hebben rondlopen die alsmaar meer nieuwe katten maken. Want katten in het voorjaar, net als andere dieren, gaan zich voortplanten.
3: Maar dan kun je ze vinden. En met name toename, laat maar zeggen.
4: Ja, precies.
3: En dan kun je de eigenaar aanspreken.
4: Chipplicht is heel belangrijk. Ja.
3: Ja.
4: Het zwerfkattenprobleem en het probleem van verwilderde kattenpopulaties en dus al die jonge kittens die de asiels instromen elk voorjaar weer, dat heb je in België veel minder.
3: Hoe kan dat dan?
4: Daar is een chipplicht. Dus je bent verplicht om je kat te chippen.
3: Dat is één.
4: En je mag je kat niet naar buiten laten onbeheerd als die niet gesteriliseerd of gecastreerd is.
3: Aha.
4: Dus dat zorgt ervoor dat je ook niet steeds aanwas van al die nieuwe kittens hebt.
3: Want het gaat natuurlijk maar door.
4: Dat gaat elke keer weer door. Ja,
3: dus neem je
4: zeker.
3: Een kat meteen steriliseren of castreren?
4: Ja,
3: dat
4: zeker.
3: Een wettelijke plicht
4: als je dat niet wilt, dan moet je je kat binnenhouden, zodat hij niet onbedoeld, laten we zeggen, zich kan voortplanten in het wild. Dat
3: ja, mensen
4: belangrijk.
3: Zeggen dat is zielig voor de kat als je kat binnenhoudt natuurlijk.
4: Ja, als je je kat dus wel vrij wil laten buiten, dan moet je ervoor zorgen dat hij gesteriliseerd of gecastreerd is. Hè?
3: Ja.
4: En bovendien dat hij geregistreerd is. Doe er een chip in en registreer je chip. Ja. Dat we ook weten van wie is die kat.
3: Kost dat veel geld?
4: Nee, dat is helemaal niet duur. Heel veel asiels hebben vaak ook chipacties. Juni is toevallig nu voorbij. Is eigenlijk de landelijke chipmaand.
3: Ja.
4: Chippen kost echt niet zoveel.
3: Steriliseren, castreren.
4: Ja, dat is veel duurder als je daarvoor naar de dierenarts gaat. Maar ook dat is belangrijk natuurlijk. Want het voorkomt dat je onverwachts ineens met een zwangere moederpoes te maken krijgt.
3: Ja, dan zeggen mensen, dat kost mij veel te veel.
4: Ja, maar
3: mensen kunnen het misschien moeilijk betalen, et cetera. Dus daar zou ook nog extra geld voor moeten komen.
4: Maar dan moet je toch, daar zijn echt wel regelingen voor. Zowel bij gemeentes, informeer dan bij je plaatselijke dierenasiel of bij de dierenambulance.
3: Ja.
4: Als je de sterilisatie of castratie van je kat niet kan betalen.
3: Ja, en er zijn ook nog vangkooien.
4: Ja, ook dat gebeurt. Dat zijn de vangacties waarbij je de verwilderde populaties van katten die in het wild leven, vaak is dat wel nabij de bewoonde wereld natuurlijk, die worden gevangen op een zo vriendelijk mogelijke manier. Vervolgens worden ze, zoals je kan zien in onze dierenkliniek, bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd.
3: De operatiekamer die we hebben kunnen bekijken.
4: Dus de katers worden dan gecastreerd natuurlijk en de poezen die worden ook gecastreerd.
3: Ja.
4: En vervolgens worden die dieren weer teruggeplaatst. Maar dan kunnen ze in ieder geval niet elk voorjaar weer meer nieuwe kittens voortbrengen.
3: Want er zijn eigenlijk al veel en veel te veel katten, hè?
4: Ja, vooral katten die in het wild leven. Ja, dat is niet de bedoeling.
3: Voor de vogeltjes, et cetera.
4: Is een huisdier. Dat zijn fijne dieren. Ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
3: Nou, het is allemaal gezegd. Ik kijk hier nog ook. Kijk, die kat van zojuist is een beetje rustig. Zichzelf aan het likken. Die is helemaal op het gemakje gesteld.
4: Ja, die wachten natuurlijk op een baasje. Net als onze vele kittens, hè, die allemaal nu weer binnen zijn gekomen. Ja, die worden uiteindelijk ook weer geadopteerd, zodat ze niet in het wild weer terechtkomen.
3: We wachten af op deze oproep effect gaat hebben. Vooralsnog blijft het hier druk.
4: Zeker.
3: Bij dierenzorgeenbland.nl. In Soest.
4: In Soest.
3: Prettige zomer gewenst.

0: Een zingende hitmachine is het eigenlijk. Taylor Swift, van de ene naar de andere komt eruit van haar. En ja, er zijn zoveel fans all over the world.
1: Swifties, ja.
0: Allemaal, ja, Swifties worden die genoemd. Die het allemaal geweldig vinden natuurlijk. Ja. I knew it, I knew you. Zometeen Gita bij ons. Sterker nog, ze is er al. Gita.
2: Zeker, van de partij.
0: We gaan het namelijk hebben over de katten, dus daar moet je ook even bij komen.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel kittens in de asiels. Daar hebben we veel over gehoord net al. Vanuit Dierenzorg Eemland in Soest, waar Robert-Jan vanmorgen was intussen. Hij gaat de deur uit, komt weer deze kant op. Ja, er zijn veel mensen die hebben katjes uit een asiel gehaald. Waar komen die katten van jou vandaan?
2: Eén katje vanuit een boerderij die dat een nestje had. Via via ontdekte ik dat.
0: Ja?
2: En andere kat die zat ooit, ja, die is nu 14, maar die zat ooit bij een soort proefcentrum waar ze volgens mij dingetjes op katten uitprobeerden. En daarna, als ze dan de katten waren, die werden wel daar ook gesocialiseerd en dan worden ze uitgezet.
0: Ja.
2: Naar andere mensen. Die waren nog vrij jong. Was volgens mij een half jaar of een jaar.
0: Maar die kat heeft geen trauma erin opgelopen?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, en ze werden ook gesocialiseerd. Maar. Dus ze kwamen prima. Alleen je merkte wel, want het waren er eerst twee. En dat ze minder resistent waren tegen ziektes of zo. Bij de eerste, de beste griep, soort kattengriep, werden ze wel gelijk ziek. Maar die kat doet het nog prima. Oh, ja.
0: Gelukkig. En al 14.
2: Dus die is opgevangen. Ja, ja. En 14. Ja.
0: En hoe oud?
2: Die andere is 7.
0: Ja, precies, die andere is 14 en 7.
2: Ja.
0: En die gaan goed samen met elkaar. Die liggen ook heel veel te slapen. Fantastisch, fantastisch leven hebben ze bij jou ook.
2: Oh, maar ze zijn zo leuk samen. We hebben nog niet eerder katten gehad die zo het leuk vinden om met elkaar te knuffelen.
1: Oh, wat gezellig.
2: Ook vechten af en toe, maar vooral knuffelen.
0: En dan wil ik als laatste even weten, hoe heten ze ook alweer?
2: Dat is Kaatje en Lien. We hadden op een gegeven moment ook een Ro, dat was een rode kat. Carolien was het, maar ja, Ro is helaas overleden. Dus we hebben K en Lien. Ja.
0: Oh, wat leuk om te horen. Nou, mensen zijn weer helemaal op de hoogte. En zometeen nog even het weer gaan we het daarover hebben. Ja. Want we kijken nog even naar veel reacties die we hebben gehad vandaag. Hartstikke leuk onderwerp natuurlijk. Heb je wel eens een hond of een kat of een ander dier uit een asiel gehaald?
1: Ja, zijn er mensen die, bijvoorbeeld Marieke, die zegt, wij hebben nu geen katten, maar wel twee keer een asielkat gehad. Ja, ze zegt, onze meiden die hebben gekozen op basis van het feit dat ze naar hun toe kwamen om te kroelen.
0: Oh ja.
1: De een was 3, de andere was 1. En beide keren gingen ze prima om met elkaar. Nooit spijt van gehad, zegt Marieke. Nou, superleuk hoor. Even kijken. Ja, er komt zoveel binnen. Oh ja, hier van Margreet. Die zegt, wij hebben twee katten, Yada en Bruce. Komen alle twee uit het dierenthuis Zeist, dus dierenasiel. Ja, sinds 2017 is Yada bij ons. Nu is ze 10 jaar en Bruce is sinds 2022 erbij. Ze heeft een foto geplaatst van haar katten. Die zitten allebei op een bedje, lekker opgerold zo. Weet je wat ik ook dat schattig vind als een kat in een boot zit? Weet je dan wat ik bedoel, Gita?
2: Ja, dat weet ik.
1: Die pootjes zo binnenboord, een soort van bread. Hoe zeg je dat? Een soort brood lijken ze dan. En die pootjes zijn dan onzichtbaar.
2: Ja, dat ja. Zo, ja. Ja.
0: En een hond in een boot, is toch ook leuk of niet? Vind ik wel.
2: Ook leuk. Het is sowieso leuk als je met je kat natuurlijk op pad gaat. Dat lukt met mijn katten niet. Die, ja, bedoel, maar er zijn mijn kat van mijn broer bijvoorbeeld, die loopt met die kat wel op straat om uit te laten. En mijn broer is best wel een beer van een man. En die loopt met zo'n pluizige kat aan zo'n touwtje.
0: Aan een riempje inderdaad ook. Ja?
2: Ja,
0: dat vind ik wel een goede zaak eigenlijk. Hè? Honden moeten ook aan de riem. Dus moet de kat ook aan de riem.
2: Ja, zeker.
0: Dan heb je er veel minder. Maar ja, of een kat dat echt. Of alle katten, laat ik dat zo. Ik scheer ze over één kam. Of één kat scheer ik ze.
2: Als je ze het van vroeg aan meegeeft. Want zij kunnen ook gewoon met die kat in de auto. Tuurlijk zit hij dan ook wel aan een draadje.
0: Mm-hmm.
2: Maar die ligt gewoon rustig op schoot van de bijrijder.
1: Zo,
2: het is bij mijn kat, die als hij de auto ziet, dan raken ze al totaal in paniek.
0: Ja,
1: dan weten ze dat de dierenarts eraan komt zeker.
2: Daarom, ja.
1: Dat hokje in en dat die koor, hoe zeg je dat?
0: Ja. Dames, jullie hebben ontzettend veel ervaring met katten ook. Ik niet zelf, maar we komen ontzettend veel foto's ook tegen. Er zijn ontzettend veel kattenliefhebbers die luisteren naar Radio Emmuten. In de WhatsApp ook allemaal foto's. Roland stuurt een foto van zijn kat mee. Nou, ik moet je zeggen, ik heb dan geen huisdieren. Komt ook niet uit qua tijd en zo om dat te doen. Maar zo'n kat lijkt mij ook wel leuk, moet ik je zeggen. Ria zegt foto's. Ja, helaas. Het is een herinnering nu. Dus ja, die katten zijn er niet meer. Maar gelukkig hebben we die foto's nog. En ik zie ook Rudolf die stuurt. En dat is weer koren op mijn molen van honden die hij heeft geadopteerd. Ik zie hier één hond die zit op de hoek van de bank. Heel parmant te zitten, zeg maar, naar buiten te kijken.
1: Oh,
0: en die twee honden zijn geadopteerd uit het buitenland komen ook uit een asiel. Leuk om dat met ons te delen, vinden we fijn. Doe dat ook, hè?
1: Ja, vandaag. Dan gaan we over verder in aan tafel en Utrecht komt thuis vandaag.
0: Nou, even kort het weer dan maar.
2: Ja, ja. Nou, we hebben het
0: weer. En trouwens, een Engelse uitdrukking, it's raining cats and dogs.
2: Nee, ook niet, hè? Maar zou wel lekker zijn, zo'n buitje.
0: Ja, precies, ja. Het is hondenweer, zeggen wij. Nee, it's raining cats and dogs is Engels dan, zeg maar. Nou, hondenweer is het zeker niet. Ja, voor de hond om eruit te gaan, denk ik dan. Maar voor de rest is het wel droog, toch?
2: Ja, het is droog de komende tijd. Het is heel vriendelijk weer, over het algemeen. Er is ook nog wat te beleven in de lucht. Dus af en toe wat wolkenvelden of wat van die stapelwolken. Ik denk dat het eigenlijk prima zomerweer is voor de meeste mensen. Blijft ook droog. Wel, de wind die is aan het opsteken. Draait wat bij van zuidwest naar west. Draait vanmiddag door wat meer naar het noordwesten. En gaandeweg de ochtend en zeker vanmiddag, dan trekt hij wat aan. Wordt af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Net zo vlagerig als gisteren. En temperaturen, ja, zo rond de 25 graden. Wat ook een beetje de temperatuur is voor morgen. En qua weerbeeld scheelt het ook allemaal niet zoveel.
0: Oké, okay, nou mag je morgen vrij nemen. Dan hoeven we je morgen niet te horen.
2: Ga ik uitslapen.
0: Dat klopt ook wel. Want morgen is maar goder, hè,
2: ja,
0: volgens
2: klopt.
0: Mij. Ja. Oké. Okay. Griet, maar voor de rest, hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen
2: zeker.
0: Vandaag voor Midden-Nederland natuurlijk. Dus we horen je aan tafel bij Connie en bij Aart natuurlijk ook een paar keer in Utrecht komt thuis. Dank voor vanochtend. Hè.
2: Jullie ook, hè. Tot de volgende.
0: En geef de kat een knuffel van ons, zeg maar. Tot zover deze Utrecht is wakker. Morgen zetten we de wekker weer om 6:00. Nou, dan zijn we hier al, hè. Dus ja. Ietsje eerder, zeg maar. En dan maken we samen weer radio. Met jullie erbij, dus via de RTV Utrecht app of via Facebook hebben we weer een hele andere vraag voor je. Vinden we het leuk als je meedoet. Dus tot dan en zometeen de hits uit Holland. Doe ik nog even iets anders, iets Engelstalig. Ban Me, Shape Me van American Breed, 4 voor 9. Tot zover deze Utrecht is wakker.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig. Voordelig en dichtbij.
10: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
13: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
14: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
13: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt de economieverslaggever Aida Brands.
15: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
13: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vanmiddag vrij zonnig. Het wordt vanmiddag 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Maar werkzaamheden en ongelukken veroorzaken nog wel veel vertraging. Zoals nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Naar de West en knooppunt Eemnes, een half uur. Door wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is daar dicht. Dan ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 20 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en de Meren, ook zo'n 20 minuten. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En dan ook nog deze provinciale weg, dat is de N201 Hilversum naar Uithoren, tussen de afrit Nederhorst en Bergen Loenersloot. Daar heb je ook zo'n 20 minuten vertraging. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo meteen met Toontje Lager.
17: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
19: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
20: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
22: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

En de stiekemert was hier Erik Meijsie, hè? 7 januari was het in deze tekst. Nou, we zijn precies een half jaar verder vandaag. 7 juli. En meteen even een eerbetoon aan Gerard de Braconier, de gitarist van de groep. Het begin van de dag. Met een dansje ook, maar dat mag ook best stiekem. Het is tijd voor het Nederlandse lied. Ik hoop dat je het leuk vindt. Hits uit Holland.

0: Dit is uit Holland. Van stiekem tot dromendans. Vincent was dat.
1: In zee met...
0: En meteen maar weer even een frisse duik in het muzikale verleden. Vandaag hebben we een jarige Jet. Je hoort een zangeres die 70 kaarsjes uitblaast, maar liefst. En we hoorden haar al heel lang geleden als tiener nog op haar eerste plaatjes. Nou, wie is die stem tussen de geluidsgolven door? Luister goed. En als jij herkent en zin hebt in een cadeautje uit onze winkel, dan ben je van harte welkom in de app van RTV Utrecht. Rechtsboven staat app ons, dan ben je het snelste hier in de studio. Of mail even naar studio@rtvutrecht.nl, dat kan ook. We hebben onder meer een koeltas, een schort, een notitieboek, een puzzelboek en een shopper. Daar mag je dan uit kiezen. Succes!
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
3: Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

wijsheid van weleer en altijd actueel. Simplistisch Verbond van Cote & The Bee en die mattenklopper die zij gebruikten destijds in hun televisieprogramma komt hier ook goed van pas bij de radio met het ontstoffen van al die muziek, omdat we ze zo graag nog een keer horen. En dat geldt ook zeker voor Sugar Lee Hooper.

0: Ook zeker nog niet voorbij, slechts halverwege. Zometeen nog Douwe Bob bijvoorbeeld. Herman Berkie nog even vanuit Utrecht zelfs. En ik zal dat fragment nog een keer laten horen van ons zeespelletje. De jarige stem dus die we vandaag zoeken. Eerst is het tijd voor het nieuws. Marjolein is er direct. Daarin meer over de strafeis tegen een man uit Amersfoort. En ook over een mooi bedrag voor een zwembad in de regio. Ja, ook daar nemen we even een duikje zometeen. Je hoort direct waar het geld naartoe gaat.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
5: Aan tafel.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Begin even in de lucht, hè, want provincies die willen veel geld uitgeven voor de grutto.
9: Ja, er zijn steeds minder van deze weidevogels. 7 provincies gaan zich inzetten voor de grutto, waaronder de provincie Utrecht. Het aantal is de laatste jaren flink afgenomen en dus moet het leefgebied van de weidevogel worden verbeterd en beschermd. De grutto leeft in grote open gebied met een hoog waterpeil en weinig verstoringen. De provincies, natuurbeheerders en waterschappen die gaan samenwerken om graslanden te verbeteren, natuurvriendelijke oevers aan te leggen en ook voor agrarisch natuurbeheer. Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk tegen een Amersfoorter. Hij hoeft van justitie niet de cel in, maar moet zich wel laten behandelen. De 27-jarige man heeft tijdens de jaarwisseling voor een ravage gezorgd in Amersfoort door met een gestolen auto winkelpuien te rammen. Hij deed meerdere gewelddadige pogingen om auto's en scooters te stelen. Ook drong hij een woning binnen en pleegde hij vernielingen in het pand waar hij een kamer huurde. De verdachte gebruikte in die tijd GHB. Omdat hij dat was vergeten, raakte hij in een psychose. Vijf Eerlanden gaat maatregelen nemen tegen het sluipverkeer door de werkzaamheden op de A27. De gemeente spreekt zelfs van een maatregelenpakket. Verkeer wordt bij knooppunt Hooipolder omgeleid en niet bij knooppunt Gorkum. En ook komen er maatregelen tegen vrachtverkeer in Leerdam en in Meerkerk. En daarnaast komen er verkeersregelaars op de motor. De gemeente heeft contact opgenomen met Google Maps, omdat het navigatiebedrijf als alternatieve route nog altijd de binnenwegen aangeven. Het natuurzwembad in Nieuwersluis heeft 10.000 euro gekregen van de ANWB om het bad en het bijgebouw energie-neutraal te maken. Zwemlust draait grotendeels op vrijwilligers en dus is het zwembad blij met de donatie om het weer toekomstbestendig te maken. Het weer dan, het is de komende dagen ook wel weer voor een frisse duik. Vandaag afwisselend zon en wolken en het wordt 25 graden.
0: En zometeen weer onze muziekzee met het spelletje, ook altijd wel fijn. Dankjewel Marjolein, tot straks weer.
9: Tot straks.
0: Nog even naar de weg, de files lossen geleidelijk op, meldt aan ANWB. Maar werkzaamheden en ongelukken veroorzaken wel nog vertragingen op een aantal wegen. Zoals nu op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de West en knooppunt Eemnes. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A2 van Den Bosch naar naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen ook zo'n 15 minuten. En ook op de A2, maar dan richting Amsterdam tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel. Daar heb je ook zo'n 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug ook zo'n 10 minuten. Ongeluk gebeurt daar, maar de weg is wel weer vrij. En de laatste, dat is nog een provinciale weg, de N11 van Leiden naar Bodegraven tussen Bodegravencentrum en aansluiting met de A12. Ongeveer een kwartier.
6: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op Fokking Interieur.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En net als Willeke Alberti de vraag, blijf maar bij mij eigenlijk hier. Douwe Bob en Mo waren dat samen. Nou, de zangeres die wij vandaag zoeken in ons zeespelletje was ook lange tijd een blijvertje. En vandaag is ze 70 geworden. En de vraag is, hoe heet ze ook alweer? Daar komt ze. Dus niet Marga Bult kwam ik tegen in de app bij de antwoorden. Ook niet Cordy Konings. Ja, die is wel warm hoor, Cordy Konings. Maar nee, het is net even anders. Dus als je nog mee wil doen, kan dat de komende minuten. Geef daarna maar even door in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl voor een leuke prijs. Hè? En nu een leuk vakantieplaatje uit de jaren 80. Herman Bekkien.

0: 1966. The Summer of 66. Vanmiddag weer veel meer uit die tijd. En ook komende zaterdag overigens in het Gouden Weekend.
1: In zee met...
0: Een bijzonder moment, want ik heb de koning aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Rick de Koning. Welkom.
2: Ja.
0: Ja, jij bent aan het werk op dit moment in Weesp.
2: Ja. Nog steeds.
0: Ja, ik had je al een keer eerder aan de lijn een tijdje geleden. En toen was je druk bezig met huizen bouwen.
2: Ja.
0: Dat is alweer even geleden. Vertel nog even, dat zijn ook bijzondere huizen.
2: Zeker, dat zijn biobased huizen. Dus het staat allemaal aan hout. CO2-neutraal.
0: Ja. Houten huisjes.
2: Helemaal voor deze tijd.
0: Ja, houten huizen. Is dat ook heel erg in trek tegenwoordig?
2: Komt steeds meer in trek.
0: En dat zijn dan de mensen die daarvoor kiezen om in zo'n woning te gaan zitten?
2: Ja, mensen die toch een beetje voor de natuur staan.
0: Ja, niet onbelangrijk.
2: Nee, want ja, alles is weer te hergebruiken ook, hè. En hout is een eindeloos product.
0: Ja, en hoe lang, wat is het verschil als je dat zo'n huis bouwt met een gewoon huis? Is dat sneller klaar bijvoorbeeld?
2: Het zou sneller klaar kunnen zijn. Maar dan moet je wel alles op tijd krijgen.
0: Dan moet je wel je hout op tijd hebben, uiteraard.
2: Juist, ja.
0: En dat kan een probleem zijn, begrijp ik dus. Net als met de gebouwde huizen.
2: Ja, want het meeste hout komt uit Finland.
0: Oké. Okay. Ja, wat voor hout is dat wat je gebruikt ervoor?
2: Dat is gewoon vuren.
0: Oké. Okay.
2: Maar omdat het uit Finland vandaan komt en het is bewerkt, is het wel eens lastig.
0: Goed. Nou, dus lekker bezig. Wanneer heb je vakantie?
2: September.
0: Dus jij moet nog even...
2: Ik moet nog even, ja.
0: En met welke collega's ben je nu aan het werk?
2: Ik ga met een hoofd. De keuken zit vol, dus...
0: Oké, nou gezellig. Jullie hebben nu even pauze.
2: Ja.
0: Dat is ook een mooi moment. Dat je dacht, we gaan even lekker meedoen met het spelletje. De stem die we dus hebben is vandaag jarig. Hè? 70 is ze geworden, 70 lentes. We gaan even luisteren nog een keer. En nu zonder de golven, dus nu herken je hem misschien nog wat makkelijker.
2: Ja, niet, hè.
0: Maar je had er geen moeite mee, hè?
2: Nee.
0: Annie. Begon ooit bij de Rekels in de jaren 70 als opvolgster van Corrie Konings. Die naam kwam ook voorbij. Maar dit was dus Annie, inderdaad. En daarna had ze nog een heleboel liedjes. En ze kreeg vaak de hulp van Pierre Carden, vader Abraham, die haar liedjes toen produceerde. Je weet het allemaal gewoon al, hè, volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: Heel goed. Nou, we sturen een shopper naar je toe, want dat wilde je graag hebben.
2: Een schort was het.
0: Een schort. Gaat meteen veranderen.
2: Oh, dankjewel,
0: dus dat
2: Edwin.
0: Is geregeld. En ik wens je een fijne werkdag vandaag. En de groeten aan al je collega's daar in Weesp.
2: Ja, zal ik doen in een fijne uitzending.
0: Groeten.

En nog eentje. Over de liefde. Een oude nationale, nieuwe René Vroeger en Waylon waren dat. De nieuwe hebben we ook al gehoord van Yves Berendsen vanmorgen. En zometeen ook weer van buiten de grenzen. En bij de koffie, Pieter is er direct. Hij begint vandaag in Spanje. Waar ze denk ik wel een fijne ochtend hebben zo na het voetballen. Connie aan tafel en vanmiddag ben ik graag weer bij je terug. Met een uurtje jaren 60 en Studio 60 tussen 2 en 3. Fijne dag.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Kleine vertraging op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en het knooppunt Eemnes. 5 minuutjes en het komt door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
9: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
13: Boek nu via piepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.

En de zomer vier je bij ons. En wij zijn Radio Amateur. Gezellig dat je erbij bent. Het is 6:10. Goedemorgen, ik ben Pieter. En dan zitten we op 7 juli 2026. Nou, wat de dag ook voor je gaat betekenen, laat de radio lekker aanstaan. We zorgen voor de hits. De hits die uitstekend passen bij het weer van vandaag. Want wat is het lekker, hè, buiten. Geniet ervan. Zometeen bijvoorbeeld André Hazes. De koffiekeuze, je mag weer gaan stemmen. En natuurlijk ook puzzelen, want we gaan beginnen met de eerste ronde woordpower. En ja, zal ik er gelijk even een aanwijzing bij doen. Het zijn 11 letters. En ja, we gaan voor de oplossing alvast naar volgende week. En dat is dan 14 juli. En daar moet je het bij doen. 11 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. 2 keer de S van Simon, de I van Isaac, de A van Anton, de N van Nico, een O van Otto, de R van Richard, de E van Eduard en de T van Tinus. Dan de J van Joris en de C van Cornelis. Na te lezen in de app van RTV Utrecht. Stuur een appje naar de studio binnen nu en een uurtje en dan maak je kans op wat leuks uit onze mooie prijzenkast. Wat dacht je bijvoorbeeld van dat fantastische schort? Maak de blitz in de keuken met het keukenschort van Radio M Utrecht. Of een leuke koeltas. Andere leuke spullen. En denk bij het vinden van de oplossing dus aan volgende week 14 juli. Succes!

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

meezingen mag, hè? Ja, Radio M Utrecht en Dre. Nou, woordbouwer, we zijn net begonnen. We hebben vandaag 11 letters en de aanwijzing volgende week. Dinsdag 14 juli. Dat moet toch wel lukken. Dus tweet, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Kun je gelijk stemmen voor de koffiekeuze, want dat gaan we zo doen. 10 over 10:30 en de meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1.

Welke vind je leuk? Welke zou je graag willen horen? 10 over half 11, de koffiekeuze. Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Of Rod McEwen. En Soldiers Who Wanna Be Heroes. Keuze 1 of keuze 2. Je mag appen naar de studio. En dank je wel voor het meedoen. Zometeen ABBA. En dit is The Weeknd.

minuten de koffiekeuze met Monty Python of Rod McEwen. En wat is het weer spannend. Leuk dat je reageert. Je kan nog heel even stemmen, hè? Geef gewoon even door met een appje of een mailtje welke je graag helemaal zou willen horen. Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Of Rod McEwen en Soldiers Who Wanna Be Heroes. Laatste nieuws komt er zo aan met Marjolein. Dat gaat over de gutto. Gaat niet goed met de gutto. En daarom is er een plan om er iets aan te doen. We horen zometeen wie er betrokken zijn bij het project en meer natuurlijk. Laatste nieuws uit de buurt onderweg.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is... soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En dan is het alweer tijd voor het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Ja, tientallen mensen stonden gisteravond in Bilthoven op straat.
11: Ja, dat waren bewoners van een flat. Er was brand uitgebroken in een van de appartementen, veroorzaakt door een accu. Door die brand stonden gisteravond dus tientallen mensen van die flat aan de Planetenbaan op straat. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er iemand gewond is geraakt, dat is niet duidelijk. Nog een brand. De brandweer is zojuist uitgerukt voor een woningbrand in Leusden. Aan de Heiligenbergenweg slaan de vlammen uit het dak van een huis. Hier is nog niks te zeggen over de oorzaak. De politie heeft vannacht een man opgepakt voor betrokkenheid bij een schietpartij in Amersfoort. Rond 4:30 werd in de wijk Vathorst geschoten. De politie onderzoekt of er op een woning aan de Weteringkade is geschoten of alleen in de buurt daarvan. Een buurman zegt harde knallen te hebben gehoord en zag ook iemand wegrennen. Een Utrechter van 56 heeft zijn ex-vriendin gechanteerd. Volgens de rechtbank moest zij hem €20.000 betalen. Anders zou hij bekendmaken dat ze in de prostitutie werkte. De twee leerden elkaar kennen tijdens haar werk en kregen een relatie. Ze zou stoppen met dat werk in de prostitutie, maar hield zich daar niet aan. En toen de twee uit elkaar gingen, eiste de man het geld. Als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout ingaat, dan moet hij €1.000 betalen, aldus de rechter. 7 provincies gaan zich inzetten voor de grutto, waaronder de provincie Utrecht. Het aantal is de laatste jaren flink afgenomen en dus moet het leefgebied van de weidevogel worden verbeterd en beschermd. De grutto leeft in groot open gebied met een hoog waterpeil en weinig verstoringen. De provincies, maar ook natuurbeheerders en waterschappen die gaan samenwerken en gaan graslanden verbeteren, natuurvriendelijke oevers aanleggen en zorgen voor agrarisch natuurbeheer. Meer nieuws vind je op de app en onze website. Dan het weer zon en wolken vandaag. En het wordt vanmiddag zo'n 25 graden.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: En bij de koffie met Pieter Vooruit.

0: emotie. Hè? Suzy Quatro. Natuurlijk bij ons, Radio M Utrecht. Over een minuutje of tien, dan ga ik natuurlijk weer even grabbelen in onze mooie hoge hoed. Zorg ervoor dat je erin zit, want als je eruit komt, dan gaat de prijzenkast voor je open. En dan mag je wat kiezen. Bijvoorbeeld die handige koeltas van Radio M Utrecht of dat leuke keukenschort. Ja, de letters, woordbouwer, je vindt ze in de app. Het zijn er dit uur, eens even kijken, 11 in totaal. Ja, met die 11 letters mag je een woord maken. Denk daarbij aan het land Frankrijk en dan komt het helemaal goed. Ja. Koffie. Lekker dat momentje pakken. Het is 10:50. De koffiepauze met de koffiekeuze. Dankjewel voor het stemmen. Monty Python, dat was keuze 1. Always look on the bright side of life. En daartegenover Rod McEwen. Of niet tenminste, Soldiers Who Wanna Be Heroes. 1981 of 1971. Wie gaat er winnen? Nou, dankjewel voor het reageren, zeg ik onder andere tegen Hans en tegen Gerda. Rita, Peggy, Dilia, Karen Heijlen, dankjewel. Trudy, bedankt. Ook jouw berichtje is ontvangen en je ligt op het stapeltje van Rod McEwen. Klasina, dankjewel. Paul, Simon, Jeroen, Anton, Ellen, Gina Klaver zie ik staan. Gerard, Anne, Winnie, ook jij, dankjewel voor je appje. En dan kan ik zeggen dat de stemmen zijn geteld. Beide voetjes weer even op de vloer. Monty Python.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: Rutger van Barneveld. Hoor je ook bij ons en zijn zwoele zomernachten hier bij Radio M Utrecht. Sylvia, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom bij Radio M Utrecht. En jij zit in Woerden.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, en hoe is het in Woerden vandaag daar bij jou?
1: Ja, gezellig. En lekker temperatuurtje.
0: Ja, het is heerlijk, hè? Er staat ook een windje en de zon schijnt. En we moeten er maar met z'n allen van genieten. Wat is je plan voor vandaag? Heb je daar tijd voor?
1: Ja, daar heb ik wel tijd voor, hoor. Ik ben eigenlijk nu stiekem aan het werk. Maar ik mocht eventjes bij mijn cliënten, want die doen altijd dit spelletje. En dan zitten we samen altijd te woordbouweren. En toen zeg ik met een gekke dek, zal ik eens meedoen?
0: Oh, wat leuk. En dan word je zomaar uit je hoge hoed gehaald hier.
1: Ja, ja. Nou, wat dan?
0: Hè? Nou, dan zeg ik welkom bij de Puzzelclub, Sylvia. Wat is er nu uitgekomen met die 11 letters? Wat heb je gevonden?
1: Croissantje.
0: Een croissantje. Had je mijn aanwijzing nog meegekregen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Wat hoor ik op de achtergrond?
1: Dat zijn mijn cliënten. Die zitten altijd samen mee te puzzelen.
0: Ja.
1: En hun schrijven hem dan altijd op. En dan hebben we woordrummy cup. En dan leggen we de letters neer. En zo kwamen we erop.
0: Ja, dat gaat heel makkelijk, hè, met die rummy cup stukjes. Dat hoor ik al vaker.
1: Ja. De tip van Jip.
0: Ja. Nou, hartstikke goed. Ik had het nog even over die aanwijzing. Volgende week, dinsdag, dan is het 14 juli, dan hebben we hier onze Franse dag. En dan draaien we de hele dag heerlijke Franse muziek van toen en van nu. Dus dat wordt ook genieten. En vandaar dat we nu alvast heel even een klein vooruitblikje doen met het croissantje natuurlijk, want dat hoort erbij. Hè. Dus dat was de aanwijzing, Sylvia. Ja, jullie met z'n allen uit Hoge Hoed gekomen. Dus de prijzenkast gaat open. En dat betekent dat er wat gekozen mag worden. Ik zal eens even kijken wat ik heb vandaag. Ik heb een mooie shopper, een puzzelboek, een notitieboek, de koeltas of het keukenschort. Waar kan ik jullie blij mee maken daar?
1: Notitieboekje.
0: Een handig notitieboek.
1: Ja, die schrijft, die blijft, hè?
0: Zo is dat. Nou, dan ga ik hem heel mooi naar jullie toesturen daar. Doe ze de groetjes.
1: Gaan we doen.
0: En dank je wel voor het meedoen.
1: Ja, nee, jullie ook bedankt. En, ik vond het echt hartstikke leuk. Ik ben helemaal flabbergast, als ze dat mooi noemen.
0: Ik hoor het een beetje aan je, maar hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. En nou, veel plezier daar. Vandaag werkt ze nog. En wie weet, tot een andere keer weer, Sylvia.
1: Is helemaal goed. Tot de volgende keer.
0: Goedjes. Hoi, hoi.

0: Dire Straits, Radio M Utrecht. Elvis is onderweg.
1: Star, don't shine on me, flame star. Flame star, keep behind me, flame star.
0: Blijf erbij, Radio M Utrecht. Het is bijna kwart over Elvis. Zometeen ook de tweede ronde Woordbouwer. En we beginnen met Paul Simon. Tot zo.

0: linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens een kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank ook schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank wel door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie, de A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. 7 minuten en het komt door wegwerkzaamheden.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

late zomeravonden die zitten er weer aan te komen. De volgende hittegolf staat te wachten. Late in the evening, Paul Simon bij Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons en dan is het alweer 7 over 11. Goedemorgen. Klaar voor de volgende ronde woordbouwer. Die spelen we met 14 letters. Ja, 14 letters. En de oplossing heeft inderdaad te maken met het weer. En met de hittegolf die eraan zit te komen. Ik hoop dat het gaat lukken. 3 keer de E van Eduard, de K van Karel, de I van Isaac. 2 keer de G van Gerard, de R van Richard en de H van Hendrik. De U van Utrecht, een B van Bernard. 2 keer de D van Dirk en de O van Otto. En natuurlijk vind je die letters weer in de app van RTV Utrecht. Dus kom maar door. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje naar de studio en win iets leuks uit onze mooie prijzenkast hier. Succes!

0: De komende jaren nog heel veel van horen. Son Mieu en Multicolor hier bij Radio M Utrecht natuurlijk. Het is kwart over.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ja, natuurlijk kwart over Elvis. Waar hoor je hem elke dag? Nou, natuurlijk bij ons, Radio M Utrecht. Elke dag rond deze tijd een lekkere meezinger van The King natuurlijk. En vandaag gaan we naar 1961, Elvis Presley over zijn Flaming Star.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

meer van dit soort heerlijke tranentrekkers. Vanavond weer, 10 uur, de Love Songs met Evelien natuurlijk. Bijna 11:30, dit is Radio M Utrecht. De zomer vier je bij ons. Dat doen we zo met Al Stewart. Die komt eraan. Leuke nieuwe muziek van Bruno Mars en de Beatles in dubbelgoud. Dus blijf erbij. Ook het laatste nieuws, dat krijgen we van Marjolein. Dat gaat over een verdachte die is in Amersfoort is aangehouden vanwege een schietpartij. Het gaat ook over dierenasiels. Ja, die puilen uit. En meer nieuws uit de buurt onderweg. Dus blijf luisteren. En dan ben je weer bij.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Het laatste nieuws, het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Veel brandweer in Leusden vanmorgen.
8: Ja, dat kwam vanwege een woningbrand. Zojuist is duidelijk geworden dat die brand onder controle is. Er was vanmorgen brand ontstaan in het dak van een huis aan de Heiligenbergerweg. Meerdere wagens van de brandweer gingen daar naartoe om te blussen. Nu is de brand dus onder controle en wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De brandweer laat weten dat er geen gewonden zijn. De bewoners waren niet thuis. In Amersfoort is vannacht geschoten aan de Weteringkade. Er kwamen rond 3:45 meldingen binnen over een man op de fiets vanuit de wijk Vathorst. En na een korte zoektocht kon de politie een 18-jarige Amersfoorter aanhouden. Er is ook een wapen in beslag genomen. Niemand is gewond geraakt, laat de politie weten. Wie getuige is geweest of camerabeelden heeft, kan zich melden. De politie is nu druk met het onderzoek. Vijf Heerenlanden gaat maatregelen nemen tegen het sluipverkeer door de werkzaamheden op de A27. De gemeente noemt het een maatregelenpakket. Verkeer wordt bij knooppunt Hooipolder al omgeleid en niet bij knooppunt Gorkum. Ook komen er maatregelen tegen vrachtverkeer in Leerdam en in Meerkerk. De gemeente baalt dat via Google Maps binnenwegen worden aangegeven als alternatief en daarom is contact opgenomen met dat bedrijf. Dierenasiel zit overvol met jonge kittens. Ook Dierenzorg Eemland zit bomvol. En daar pleiten ze voor een chipplicht, zodat er geen ongeregistreerde katten buiten lopen. De overheid moet meer doen om het probleem met zwerfkatten op te lossen, vinden ze. En ook willen ze een verplichting voor castratie of sterilisatie van katten die buiten komen. Dierenzorg Eemland die verwijst verder naar hun website, waar alle adoptiedieren op staan. Dan het weer, zon en wolken vandaag. Vanmiddag wordt het 25 graden. De wind is vrij krachtig, maar neemt vanavond weer af.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra eurovoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangogh-en-rembrandt-in-amsterdam.nl.
13: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: nieuwe muziek van Bruno Mars zometeen. En dubbel goud met de Beatles. Maar eerst eventjes naar wat gaat komen zometeen na 12 uur met Corny. Goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: En dan hebben we het natuurlijk over Aan Tafel, het lunchprogramma. Nou, vertel het maar, wat staat er op het programma vandaag, Corny?
1: Ik krijg aan tafel Michael Varenkamp. Hij is een bekend jazztrompetist, componist, zanger. Heeft vaak opgetreden in New York als het gaat over blues en over jazz. Hij kan Louis Armstrong fantastisch zingen. Hij heeft ook echt die rauwe stem. Oh ja. Nou heeft hij een boek uitgebracht over die muziekstroming in New York. Hoe dat toch in de verledenheid allemaal mooi ontstaan is daar. Zijn idool Louis Armstrong, die leeft niet meer. Maar hij mocht wel ooit op zijn trompet spelen.
0: Nou ja.
1: En dat vind ik dan bijzonder.
0: Hoe dat is heel bijzonder.
1: Hoe is dat? Wel met een eigen mondstuk trouwens. Dus het is allemaal heel hygiënisch. Ja. Maar hoe is dat dan om daarop te spelen? Dus we duiken eventjes in de geschiedenis van de jazz en de blues. Hoe dat allemaal ontstaan is. Je had natuurlijk de Cotton Club. Dat was eigenlijk bizar, want er waren wel donkere spelers, maar er mochten geen donkere mensen komen kijken naar de muziek. Dat waren dan alleen weer blanken. Hmm. Nou, gelukkig is dat nu allemaal anders, dus daar gaan we het over hebben. En vandaag een hele bijzondere dag voor de tennisliefhebbers. Ik weet niet of jij het je nog kunt herinneren, 30 jaar geleden, Krajicek.
0: Ja, jawel hoor, zeker. Ja.
1: Dat was toch bijzonder. 7 juli 1996, Krajicek won Wimbledon en zijn toenmalige vriendin, ze waren nog niet getrouwd, Daphne Dekkers, die zat in het publiek. Wat was het spannend. Laten we even een klein stukje luisteren naar het commentaar van toen.
2: Daphne Dekkers, lady friend of Richard Krajicek. 2 points from victory.
3: Full team up.
2: 4 service games in this third set, and Krajicek has relinquished a total of 2 points.
3: Thank you.
2: 29 aces.
3: Game set and match.
2: The Netherlands cheer their second man to the Wimbledon semifinals, the match of his life. Knocks out the defending champion, the number one player in the world, and just played magnificently. No question. Krajicek the better man in this match. We'll have a new champion of Wimbledon, 1996.
0: Ja.
1: Gaaf was dat toch, hè?
0: Zo lang geleden.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Maar ik kan het me nog zo goed herinneren.
0: Ja,
1: en er was ook zo'n streaker op het veld. Weet je dat nog?
0: Ja, dat
1: er ineens een naakte man.
0: Ja.
1: En dan moesten ze allebei, die Washington waar die tegen moest spelen, ze moesten daar gelukkig wel om lachen. En Daphne Dekkers die vertelde, ja, dat haalde ook wel even de spanning eruit. Want dat was natuurlijk een superspannende partij.
0: Zeker.
1: We gaan even met haar bellen, met Daphne. En ze

0: Kleine opmaat naar vanmiddag. Studio 60's, hè, vanaf 2 uur met Edwin. Dubbel goud. Ronald, een hele goede morgen.
1: Hallo. Ja, goedemorgen.
0: Ja, Nieuwegein. Alles fijn in Nieuwegein, Ronald?
1: Nou, zeker. De zon schijnt en het is lekker weer. En wat willen we eens nog meer?
0: Ja, nou, ja, niet zoveel. Ga je nog op vakantie deze zomer?
1: Nou, dat is nog niet helemaal zeker. Ik zit nog wel te kijken van dat zouden we eventueel gaan doen. Maar misschien gewoon dagjes hierheen, een dagje daarheen, dat soort dingen.
0: Ja. Je blijft in eigen land dan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, voor het echte Spaanse weer hoef je tegenwoordig ook niet meer naar het buitenland. Hè? Want dat zit er ook weer aan te komen. De volgende hittegolf staat alweer klaar. Ben je daar een liefhebber van?
1: Nou, het hoeft voor mij niet zo heel heet te zijn, hoor. Dus als het zo vochtig, drukkend warm is, nee, daar ben ik niet zo liefhebber van.
0: Nee, nee, nee, er staat gelukkig wel een windje nu. Dus laten we hopen dat dat zo blijft, dat snap ik.
1: Dat scheelt, dat scheelt.
0: Ja, Ronald, je snapt waar ik naartoe wil. Hoe komt dat nu, dat het weer warmer wordt?
1: Ja, het weer, hè. Dus nou wordt er een hoge drukgebied wat hier de boel de lucht helder houdt en de zonnewarmte toelaat, zullen we maar zeggen.
0: Exact, exact. Dat hoge drukgebied, hè. Daar waren we naar op zoek, toch? De afgelopen uur, ja.
1: Ja.
0: En dan heb je keurig gedaan met de 14 letters allemaal in de juiste volgorde gezet. Je had hem snel gevonden, begreep ik?
1: Ja, inderdaad. Ik zat eerst de letters te kijken. Op het moment dat je zei het heeft met het weer te maken, nou, toen zag ik hem gelijk.
0: Oh jee, daar heb ik het weer te makkelijk gemaakt. Heb ik het weer te makkelijk gemaakt. Maar goed. Nou, je bent de winnaar en je mag wat kiezen uit de prijzenkast natuurlijk. Ik heb voor je bijvoorbeeld een mooie shopper of een puzzelboek, een notitieboek, een handige koeltas voor de hittegolf die eraan zit te komen, of het keukenschort. Wat vind je leuk?
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper van Radio Emmet.
1: Altijd wel handig, zo'n ding.
0: Zeker weten. Het is zo'n grote, stevige. Gaat heel lang mee. En ik wens je er alvast heel veel plezier mee.
1: Dankjewel.
0: Nou, geniet van het mooie weer daar. Dankjewel voor het meedoen. En een leuke dag nog, Ronald.
1: Ja, bedankt. En succes met het programma.
0: Dankjewel. Dag. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Tot hoi. Hoi.
0: Dankjewel voor het meedoen. En het reageren. En dat was hem dus. Een hoge drukgebied. Nou, niet te druk maken. Even rustig aan met Sharp.

0: FM Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of

0: bij ons. Radio M Utrecht hoor je de beste nieuwe muziek en de lekkerste gouden ouwe. Van de linker draaitafel. Gilbert O'Sullivan. Vanmiddag 2 uur Studio 60's met Edwin. Goedemiddag met Jos en Utrecht komt thuis met Aard. En zometeen vanaf 12 uur, de tafel is al gedekt. Aan tafel met Connie. Gaat onder andere over de winst van Richard Krajicek. 30 jaar geleden, Wimbledon natuurlijk. De stem van M, herken je de stem? Je hoort hem zo ook weer om 12:50. Dan maak je kans op een handige portable radio. Blijf er gezellig bij en een mooie middag.
1: In de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: eBoekhouden.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 12 uur nog. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij die aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. Via een speciale

0: Speciaal fonds komen 34 internationale wetenschappers naar Nederland. Dat Tulpfonds is vorig jaar opgericht en bedoeld om topwetenschappers van buiten de EU naar Nederland te halen. Zo moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt en kunnen de wetenschappers zelf hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Ze zullen onder meer onderzoek doen naar kunstmatige intelligentie, kanker, kernenergie en het klimaat. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Daarbij raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens hun kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Shara. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. En de komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Het weer, zonnige periode, met in het noorden meer bewolking, een plaatselijke kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Connie. De Amersfoortse politie zoekt getuigen van een schietincident in de wijk Vathorst. Er is geschoten aan de Weteringkade vannacht. En een korte tijd later werd een 18-jarige man opgepakt. Niemand raakte gewond. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keolie verlagen het maximale tarief naar 5 euro. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie en staat los van de problemen met het busvervoer in Utrecht. En als je nog een schattige kitten zoekt, nou dan heb ik goed nieuws voor je. Die zijn er genoeg. En hoe dat zit, hoor je straks.
1: Dankjewel.
3: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: jaren 80. Hè. Gino Vanelli was dat op Radio M Utrecht. Wild Horses. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je er weer bij bent. Het lunchprogramma Aan tafel op dinsdag 7 juli met de fijnste muziek. Hè? Want je weet het, de zomer vier je bij ons. Verderop 14 juli, de Franse dag. Dan hoor je de mooiste Franstalige muziek. Allemaal in het teken van de vakantie natuurlijk. Eens even kijken wat we vandaag gaan doen. Michael Varenkamp is mijn gast tussen 1 en half 2. Hij is jazz-trompetist, muzikant. En hij heeft een mooi boek geschreven, De Kracht van Muziek. Het gaat eigenlijk over New York, de wereldhoofdstad waar er zoveel clubs zijn, theaterzalen. Van een paar honderd tot duizenden stoelen waar je naartoe kunt gaan met allemaal optredens. Hij heeft er zelf ook opgetreden. En hij speelde ook in dezelfde clubs waar zijn grote helden speelden. Denk aan Louis Armstrong en Miles Davis, die muziek. En sterker nog, hij heeft ooit op het instrument van zijn idool mogen spelen. De trompet dus van Louis Armstrong. Nou, daar gaan we het over hebben. Een stukje geschiedenis, hè, over de blues en de jazzmuziek in Aan tafel. En vandaag een bijzondere dag. Het is namelijk 30 jaar geleden op de dag af dat Richard Krajicek Wimbledon won. Wat bijzonder. Ik heb vanmorgen die beelden weer zitten kijken. En dan zie je dus ook zijn toenmalige vriendin Daphne Dekkers in het publiek zitten. Die gaat ook helemaal uit het dak. En zij is op Wimbledon. Want ja, je mag er dan elk jaar naartoe. Wij zijn zo benieuwd, omdat zij ook al een paar keer te gasten in Aan tafel is geweest, hoe het voor haar was om die dag daar op die tribune te zitten. En hoe kwam haar man of haar vriend toen van de tribune? Nou, zometeen eens eventjes bellen met haar. Want hoe blikt zij terug op 30 jaar geleden, de finale van Wimbledon?

0: Shawn Mendes op Radio M Utrecht. Goedemiddag, 11:15 is het. Dit is de tune van Wimbledon. Nou, misschien weet je dat nog wel als tennisliefhebber. Ja, als de dag van gisteren. Hij was de eerste Nederlander die het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon won met enkel tennis. Richard Krajicek. Dat was op 7 juli 1996. Dat is vandaag op de dag af, dus 30 jaar geleden. En nog steeds is hij de enige Nederlander die de Grand Slam titel op zijn naam heeft staan. Nou, wie die dag ook nagelbijtend op de tribune zat, ze was ook veelvuldig in beeld, dat was natuurlijk zijn toenmalige vriendin en inmiddels al jarenlang zijn vrouw, actrice, presentatrice en schrijfster Daphne Dekkers. Richard die staat zelf op de baan, dus we zijn hartstikke blij dat we jou aan de lijn hebben. Daphne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Hallo, jij bent nu op Wimbledon, toch?
1: Ja, ik ben op Wimbledon inderdaad. Ja, Richard gaat over 10 minuutjes op baan 18 gaat hij senioren spelen.
0: Ah.
1: Dus ik vind het nog altijd heel erg leuk om hem in het witte op het gras te zien.
0: Nou, wat zal je trots zijn toch weer?
1: Ja, het is iedere keer weer heel bijzonder om hier ieder jaar terug te komen. Maar ik moet zeggen, nu 30 jaar geleden is het echt wel een beetje een 30 love jubileum hebben we nu. Ja. Het voelt wel echt als een mijlpaal. En het is ook nog onze trouwdag vandaag.
0: Ach,
1: dus
0: nou,
1: het is echt wel, het voelt echt al thuiskomen hier.
0: Ja, dat snap ik. Heb je al aardbeien op?
1: Ik heb nog geen aardbeien op. Ik ben gisteravond ben ik aangekomen. Toen had Richard nog een interview bij de Last Eetclub. Toen zijn we s'avonds aan het diner geweest. Dit is eigenlijk mijn eerste dag weer op Wimbledon.
0: Ja.
1: Dus Richard speelt vandaag, morgen en overmorgen senioren.
0: Wat leuk.
1: Dus, dus daar komen ook nog aardbeien aan te pas.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat kan jij je nog herinneren van die dag 30 jaar geleden?
1: Ja, eigenlijk alles. Door Richard was al eerder naar de baan gegaan. We hadden s'avonds naar Braveheart zitten kijken, naar die film. En 's ochtends heeft Richard de speech van William Wallace nog een keer gekeken. Dat soort details weet ik gewoon allemaal nog. Dus ik ging bij eentje naar de baan toe en kwam langs zo'n webkantoor. En dan stond zo'n grote poster buiten bij dat webkantoor. Who will win Wimbledon this year? En ik dacht gewoon, nou, dat gaat Richard worden. Maar ja, toen ik eenmaal langs de baan zat, was ik veel minder zeker ervan. Want ja, het is natuurlijk zo ongelooflijk spannend.
0: Ja.
1: Hij had van voormalig Wimbledon kampioen Stieg gewonnen. Hij had van regerend Wimbledon kampioen Sambers had hij gewonnen om in de finale te komen.
0: Ja.
1: Maar ja, als je daar dan eenmaal staat, dan moet je natuurlijk dan nog winnen.
0: Ja, tegen Washington moest hij. We hebben nog even een fragment en dat is heel leuk, want het commentaar, dat ging ook over jou. Want jij was veelvuldig in beeld, soms met pet zonder en soms zonder pet. Laten we maar even luisteren. Ze hebben het ook een beetje over jou en dan pakken we even de laatste twee punten mee van die wedstrijd.
2: Daphne Dekkers, lady friend of Richard Krajicek. 2 points from victory.
3: Full team up.
2: 4 service games in this third set, and Krajicek has relinquished a total of 2 points.
3: Thank you.
2: 29 Thank you. Aces.
3: Game set and match.
2: The Netherlands cheer their second man to the Wimbledon semifinals, the match of his life. Knocks out the defending champion, the number one player in the world, and just played magnificently, no question. Krajicek the better man in this match. We'll have a new champion of Wimbledon 1996.
0: Gaaf om dit weer te horen, hè, Daphne?
1: Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Ik heb vanmorgen nog de beelden gekeken dat die streaker ineens over het veld liep.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, het ging echt heel erg snel. Dus toen we zaten te kijken, zaten we nog even te praten. Het hadden de streaker bijna gemist.
0: Ja.
1: En Richard en Marcel natuurlijk ook. Iedereen is natuurlijk altijd heel gespannen voor zo'n groot finale. Dus wat dat betreft was het wel fijn dat het meisje erbij kwam hupsen.
0: Ja.
1: Maar die streaker inderdaad. Ja. Maar ook Cliff Richard, die heeft het zingen in de regen. Al die regelbreaks die we hebben gehad. En Richard had natuurlijk op alle Grand Slams al een keer de halve finale gehaald. En ook op Wimbledon en kwartfinales. En iedere keer zat het er tegenaan dat hij een keer in de finale zou komen. Nou, uiteindelijk met al zijn blessures heeft hij 1 Grand Slam finale mogen halen. En die ook gewonnen. Dus 1-1 vind ik eigenlijk wel een leuk score.
0: Ja, dat is het absoluut. Hoe laat begint senior over een paar minuten?
1: Ja, half begint de senioren. En dan, dat is natuurlijk niet echt heel competitief. Het is meer voor de leuk, zeg maar. Ja. Maar iedere keer, mijn dochter is er ook bij. Onze zoon speelt op dit moment het toernooi in Zuid-Afrika. Dus die kan er niet bij zijn. Maar onze dochter met haar vriend, die is er. En we zitten nog in de Royal Box deze week. En we gaan dit jaar ook naar het Wimbledon diner. Okay. Want ieder jaar na de finale is er een diner. Nou, de laatste keer dat we zijn geweest, dat is 30 jaar geleden. Jee. Dus we dachten, weet je wat, laten we dit jaar maar gewoon het aanschuiven.
0: Ja, nou, een bijzondere reden. En ook omdat jullie zoveel jaar getrouwd zijn.
1: Ja.
0: Nog één laatste vraag. Heeft hij wel eens een woedeuitbarsting gehad op de baan?
1: Richard?
0: Ja.
1: Niet zo heel erg vaak. Die is het altijd wel redelijk beheerd. Maar ik kan me nog één keer herinneren op het gasttoernooi van Rosmalen. Daar hadden ze een aantal jaren zeg maar een fitrestaurant. Dat was zeg maar aan de baan gebouwd. Ja. Dus iedereen zat daar te drinken en te proosten en te klinken met zijn glazen en te hakken met wat bestek op die borden. Toen heeft Richard wel een keer is hij gestopt met spelen en heeft hij dus naar boven geroepen. Zeg, als ik jullie stoor bij het lunch, dan kan ik zo meteen wel terugkomen.
0: Wat een goede grap.
1: Ja, dat werkt.

0: Cat Stevens op Radio M Utrecht. Ben Appelkers was dat. Zometeen na het nieuws spelen wij weer de eerste ronde van de Stem van M. En in het nieuws, de oorzaak van de flatbrand in Bilthoven van gisteravond is bekend. En als je een jong katje zoekt, dan is dit het moment. Meer daarover zometeen.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. De politie in Amersfoort zoekt getuigen van een schietpartij daar.
10: Dat gebeurde vannacht in de wijk Vathorst. De Amersfoortse politie zoekt getuigen dus. Er werd geschoten op de Weteringkade. Er kwam rond 3:45 meldingen kwamen er binnen over een man op de fiets. Na een korte zoektocht kon de politie een 18-jarige Amersfoorter aanhouden. Ook werd een wapen in beslag genomen. Niemand is gewond geraakt, laat de politie weten. Wie getuige is geweest of camerabeelden heeft, kan zich melden. De politie is druk met het onderzoek. De brand van gisteravond in een flat in Bilthoven werd veroorzaakt door een accu. Door de brand in een appartement gingen tientallen bewoners naar buiten bij de flat aan de Planetenbaan. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Strandstef en Keoli verlagen het maximale tarief naar €5 in bussen en trams. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor de mensen die betalen met een OV-pas of betaalpas. Het staat dan weer los van eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht en de regio. En mocht je nog een schattige kitten zoeken, dan is nu je kans. Want de dierenasiels zitten er echt vol mee. Elke dierenzorg Eemland zit bomvol. Daarom pleiten ze voor een chipplicht, zodat er geen ongeregistreerde katten meer buiten rondlopen. De overheid moet hier iets aan doen, vindt het asiel.
11: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben, dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn, half verwilderd. Ja. Die wonen soms op recreatieparken, soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren, ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
10: Ja, je hoorde ze al op de achtergrond. Ook willen ze een verplichting voor castratie en sterilisatie van katten die naar buiten gaan. Dierenzorg Eemland verwijst naar de site waar dan alle adoptiedieren op staan. Mocht je nu denken, nou, ik wil wel een kitten of een kat. Ik zat net even op de site te kijken. Er staan volgens mij alleen katten. Dus de kittens staan er nog niet op, maar die zijn er dus wel.
0: Oké.
10: Ja, het weer dan. Ja, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt toch een aangename 25 graden. Er staat wel een harde wind. Vanavond koelt het wat af. En morgen een vergelijkbare dag. En aan het einde van de week, ja, dan wordt het wel echt lekker warm.
0: Ja, dan wordt het warmer inderdaad. Dankjewel Kees en tot over 1/2 uur.
10: Yes.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Nou, dat is nou toch weer leuk, hè? Cliff Richard, ik had net Daphne Dekkers aan de telefoon. Het is vandaag op de dag af, 30 jaar geleden, dat haar man Richard Krajicek Wimbledon won. En dat was legendarisch. De eerste en nog steeds de enige Nederlander die Wimbledon won. Zij is nu dus op Wimbledon, omdat haar man Richard, die staat te spelen. Namelijk senioren, die spelen gewoon lekker mee. En die doen daar ook allemaal partijen op Wimbledon. En we hadden het net nog over Cliff Richard. Want dat was ook het jaar met al die regenpauzes. Misschien weet je dat nog wel. Dat Cliff Richard gewoon opstond en begon ineens Living Doll daar a cappella te zingen om het publiek een beetje te vermaken. Cliff Richard dus nu, dit is uit 1969. En vandaag op de dag af, 30 jaar geleden zo'n beetje, stond hij daar te zingen op een nat Wimbledon. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij de eerste ronde van de Stem van M. Dit is een 5-nummer hoor. Wolter Kroes met zijn nieuwe single Route du Soleil. 14 juli, hè? Dan hebben we hier Franse Dag op Radio M Utrecht.

0: Nou, de zomer vier bij ons, hè. En Wolter, die kan er ook wat van. Route du Soleil.
1: De stem van M.
0: Het bekende spelletje wat zo makkelijk meedoet, hè. Gewoon raden wie jij hoort. En als je het antwoord weet, mag je dat meteen gaan doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak je kans op de portable radio. Die gaan we donderdag weggeven. Zet hem een tikkie harder. Let goed op. Dit is de opgave.
1: Wat houdt het in? Wat betekent het? De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen het uitgebreide weerbericht.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: helaas niet meer onder ons is. De zangeres-toetsenist van Fleetwood Mac. As Long As You Follow. Het is 12:12. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Vandaag weer een stralende dag.
1: Ja.
0: Moeten we ons gaan opmaken voor die hittegolf of valt het allemaal een beetje mee?
1: Nou, ik denk dat de hitte die eraan zit te komen van een ander kaliber is, zo lijkt het althans, dan de hitte van anderhalve week geleden. Het was echt 35 plus met een enorm hoge luchtvochtigheid. Dat lijkt allemaal wat anders uit te pakken. De pieken lijken nou zondag tot en met volgende week woensdag ongeveer te zitten. En als het mee zit, dan is 30 graden een beetje het maximum met een lagere luchtvochtigheid. Dus
0: Ja,
1: dan heb je wel veel zon, er is ook veel verdamping. Dus dat is ook voor de natuur niet helemaal handig. Maar ja, dan komen we dat heftige scenario, dat blijft dan in ieder geval buiten onze landsgrenzen.
0: Oké, want laten we even bij vandaag beginnen. Ja? Hoe gaat het deze week?
1: Ja, er komen geregeld wolkenvelden vanaf de Noordzee over het land heen. Ze trekken vooral over de noordelijke provincies. En we hebben er soms in de ochtenden mee te maken. En dan vervolgens dan die straffe julizon. Ja, die verdampt eigenlijk die bewolking grotendeels. Vandaag ook. Het is vooral zonnig. Vanmiddag ook. Er drijft wat hoge bewolking voorbij. Er kan eens wat stapelbewolking. Een paar ontstaan. Vliegtuigstrepen zien we ook veel. En vooral een straffe wind uit het westen. West-noordwesten. Het is op de meeste plekken al 25 graden. 26 graden is zo'n beetje het maximum. En het is denk ik een prachtig weertje. Met wel die vlagerige wind die vanavond, net als gisteravond, langzaam weer gaat afnemen.
0: Oké, en de dagen daarna?
1: Dagen daarna wind draaien langzaam via noordwest naar noord naar noordoost. Dat is eigenlijk wel redelijk gunstig. Want daarmee krijgen we toch niet superhitte bij ons. Het gaat ook langzaam, maar zeker wat omhoog. Morgenochtend zou het eventjes tamelijk bewolkt kunnen zijn. Noordzeebewolking. Maar de julizon weet dat ook weer weg te knagen. Hebben we zon en stapelwolken met 25 graden en iets minder wind dan vandaag. En ook donderdag, ja, wolkenvelden, maar vooral ook flink wat zon bij 26 graden. Waarna op vrijdag eigenlijk de Noordzeebewolking ook helemaal in de ochtenden en nachten verdwijnt. Ja, en dan gaan die temperaturen verder omhoog. Ik denk op veel plaatsen naar 8, 29 graden.
0: Zo, oké. En kun je al iets over het weekend zeggen?
1: Ja, ik denk dat dat een heel rustig weekend is. Een licht noordoostelijk windje. Het hoge drukgebied zelf ligt zo'n beetje boven de Britse eilanden. Dus een noordoostelijk windje. Veel zon. De nachten denk ik goed slaapbaar. Met minimumtemperaturen van 15 tot 16 graden. En overdag, dagtemperaturen van 29 of 30 graden. Daaromtrent ongeveer en veel zonneschijn.
0: Nou, de cirkel is weer rond.
1: Ja, hè?
0: Ja, heel goed. We doen het ermee, Gita. Dankjewel voor nu.
1: Alsjeblieft.
0: En tot vanavond bij Aarten.
1: Tot straks. Doei.
0: Okay.
1: Doei.

De zomer vier je bij ons met zomersmuziek. 10cc Dreadlock Holiday op Radio M Utrecht. We gaan het zo meteen hebben over New York. Wordt ook wel de wereldhoofdstad van live muziek genoemd. Nergens vind je zoveel clubs, theaters en zalen van een paar stoelen tot duizend stoelen waar je lekker naar muziek kunt luisteren. Michael Varenkamp, hij is jazztrompetist, componist, zanger. Hij heeft er zelf ook wel regelmatig opgetreden en speelde in dezelfde clubs waar zijn grote helden ooit ook speelden. Noem ze maar Louis Armstrong en Miles Davis. Sterker nog, hij mocht een keertje spelen op de trompet van Louis Armstrong. Hoe is dat dan? Wat voor geluid komt daaruit? Ja, dat zijn natuurlijk wel mooie verhalen. Samen met Amerika-kenner Willem Post en grafisch ontwerper fotograaf Tom Wienbelt schreef hij het boek De Kracht van Muziek, waarin ze alle hoeken van de stad uitpluizen op zoek naar de geschiedenis van de muziek. En dan denk je aan jazz, blues, gospel, Latin, zelfs hip-hop. Michael Varenkamp zometeen te gast hier. En dan duiken wij in de geschiedenis van deze mooie muziekstromen. Dat en nog veel meer. Lekker zomerse muziek. We spelen ook natuurlijk de tweede ronde van de Stem van M. Kortom, blijf lekker luisteren. Tot zo.

0: wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Eén uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers wel zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag van vorige week. Bij die aanslag raakte een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en een kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht, omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond door de ontploffing, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharaa. Door noodweer in China zijn zeker 11 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort. Duizenden gebouwen zijn beschadigd. Een man die voor 200.000 euro aan sneakers had gestolen krijgt een taakstraf van 160 uur. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. De man uit Den Bosch had een vrachtwagen gehuurd en zich voorgedaan als postbedrijf. Zo kreeg hij 12 pallets schoenen van een bedrijf in Veldhoven mee. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Maar toch krijgt hij geen straf, omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd, en daarmee moeten de borden beter worden afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking. Plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
13: Goedemiddag, Connie. Bij een anti-AZC-demonstratie in IJsselstein is gisteravond een man van 21 aangehouden. Hij wordt volgens de politie verdacht van vernieling. De noodopvang voor vluchtelingen is op een van de velden van voetbalclub IFC in IJsselstein neergezet. Daar kwam een groep tegenstanders gisteravond naartoe. Een ontplofte fatbike-accu blijkt de schuldige van de brand in een flat in Bilthoven gisteravond. Het appartement waarin dat gebeurde is voorlopig onbewoonbaar, zegt een woordvoerder van woningcorporatie Woongroen. En een pikante voetbaltransfer met een club uit de regio gaat toch niet door. Het verhaal heeft namelijk een opvallende wending gekregen. Nou, hoe dat zit hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur. En kan je niet wachten, dan kan je naar rtvutrecht.nl of naar onze app gaan.
12: Dankjewel, zometeen hier aan tafel Michael Varenkamp. Hij is jazz-trompetist, componist en zanger en heeft ook vaak opgetreden in de clubs waar zijn grote helden vroeger in New York ook optraden. Dat hoor je zometeen.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: De midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.

0: De zomer vier je bij ons. Clarence Clemens en Jackson Browne was dat op Radio M Utrecht. Het is 9 over 1.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag. We gaan het hebben over New York. Wordt ook wel de wereldhoofdstad van de live muziek genoemd. Nergens vind je zoveel clubs, theaters en zalen van een paar tot een paar duizend stoelen waar het publiek naar allerlei soorten optredens kan luisteren. Michael Varenkamp, hij is jazz-trompetist, componist en zanger. Heeft er zelf ook regelmatig opgetreden en speelde ook in de clubs waar zijn grote helden van weleer hebben gespeeld. Noem Louis Armstrong en Miles Davis. En dan nog iets leuks. Hij heeft ooit gespeeld op de trompet van Louis Armstrong. Nou, daar willen we meer van weten. Samen met Amerika-kenner Willem Post en grafisch ontwerper-fotograaf Ton Wienbelt schreef hij het boek De Kracht van Muziek, waarin ze alle hoeken van de stad New York uitpluizen op zoek naar de geschiedenis van jazz, blues en andere muziekstromingen. Michael, wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Van harte welkom.
2: Hoi.
0: Het boek, ik heb het nog niet gelezen. Het kwam vanmorgen pas met de post, dus ik heb er nog even ingekeken. Maar eerst even naar die trompet van jouw held. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, dat was geweldig. Dat is alsof je in een jongensboek zit eigenlijk.
0: Ja, hoe kwam dat zo?
2: Je hebt de Louis Armstrong House Museum. Dat is in Queens, in New York. Dat heet het museum, maar dit is eigenlijk gewoon het huis waar hij heel lang gewoond heeft, een jaar of 30.
0: Ja?
2: En er zijn ook de spullen van zijn band in zijn werkkamer. En daar liggen drie van zijn trompetten. En die mensen die dat museum beheerden, die vertelden, ja, Louis die liet altijd, als iemand op zijn trompet wilde spelen, dan mocht dat ook.
0: Zo?
2: Want Louis die had eigenlijk altijd na afloop van een concert, dan had hij altijd een soort lokale afterparty in zijn kleedkamer. En wat zo mooi is aan hem, dat die muziek die verbond heel erg. En zelf was het eigenlijk een straatjongen.
0: Ja.
2: Eigenlijk van krantenjongen tot miljonair. Dus er was van allerlei soorten pluimage te vinden in zijn kleedkamer. Van straatschoffies tot de burgemeester of prinsen. Dus altijd was het, mag ik op je trompet spelen? Ja, dat mag. Dus toen dachten die mensen die dat museum uiteindelijk begonnen en gingen beheren, die dachten, ja, wie zijn wij dan om te zeggen, nee, dat mag niet. Als hij het zelf had zo deed. Dus je krijgt wel witte handschoentjes. En je wordt wel geacht om natuurlijk een beetje te kunnen. En je moet je eigen mondstuk bij je
0: hebben. Ja, dat was mijn vraag. Je eigen mondstuk toch wel?
2: Je eigen mondstuk en dan mag je iets spelen.
0: Om nou de spiegel van hem in je mond te hebben, dat gaat ook zo ver inderdaad.
2: En als je dan die muziek kent en je weet ook, ja, dat is toch wel, ik zeg altijd, alsof je de jazzgeschiedenis een kus geeft.
0: Oh, dat is mooi gezegd inderdaad. Ik mocht ooit op een vleugel spelen waar Kate Bush op heeft gespeeld. In een studio in Dublin. Dat vond ik ook heel bijzonder.
2: Ja, dat is het ook.
0: Iets heel bijzonders.
2: Ja.
0: Hey, over welke muziekstromingen gaat dit boek eigenlijk? De kracht van muziek?
2: Ja, het is eigenlijk heel breed. Het gaat natuurlijk over jazz. Ik ben zelf jazzmuzikus. Maar het gaat ook over blues en over Latin en een beetje hip-hop en gospel. En het gaat eigenlijk over alle, ja, laten we zeggen, etnische muziekstijlen die toch wel zo'n invloed hebben gehad op die ontwikkeling van die Amerikaanse muziek, waarbij dan eigenlijk de jazz een soort van de leidraad is.
0: Ja. New York speelde dus een belangrijke rol in die jazzgeschiedenis.
2: Zeker.
0: Vanuit New Orleans ging het naar het noorden, toch?
2: Ja, want daar kwam eigenlijk, het zou al in de eind jaren 20, eigenlijk vanaf de Harlem Renaissance, zouden daar allerlei dingen samenkomen. En de Harlem Renaissance was een groot bloei van emancipatie voor de zwarte gemeenschap in de jaren 20 in Haarlem.
0: Ja.
2: Dus vanaf dat moment was het een beetje de place to be en kreeg je dat mensen uit New Orleans en uit Chicago en Kansas City, die trokken eigenlijk meer en meer naar New York. Als je echt iets wilde, dan moest je daar zijn. Precies, daar was het te doen. En dat leverde eigenlijk enorme energie en een enorme smeltkroes op. Eigenlijk tot op de dag van vandaag.
0: En smeltkroes betekent dat er vanuit de jazz weer heel veel andere stijlen zijn ontstaan.
2: Ja, omdat dat is misschien wel de essentie van de jazz, is dat die eigenlijk nooit af is. Dus mensen vragen ook heel vaak, ja, wat is nou jazz? Of is dat nou ook nog jazz? Ja. Maar het zit in de DNA van de jazz om eigenlijk te mengen met de muziek die er omheen zit. De jazz zelf, die kwam maar voort uit blues en uit marsmuziek en uit klezmer en uit fanfaremuziek.
0: Zo, dat zijn heel veel verschillende stijlen. Hoe zat het met die drooglegging? Dat was toch ook nog belangrijk? Qua ontwikkeling?
2: Ja, dat was zeker belangrijk. Op zich was de drooglegging niet eens zo'n gekke gedachte. Want de drooglegging die ontstond vanuit een vrouwenbeweging. Zo ergens in de jaren 10 al. Om om het feit tegen te gaan dat heel veel arme, hardwerkende mannen... Mm-hmm. Ik zeg het even zo, omdat de wereld destijds zo verdeeld was. Die kregen hun geld op vrijdag en dan gingen ze naar het café. En dan was de helft was dan al op.
0: Ja, ja.
2: Voordat ze thuis kwamen.
0: Ja.
2: En soms nog meer. En dus mensen hadden wel in de gaten, ja, dat gaat zo niet langer. Dus toen kreeg het voor elkaar dat er een drooglegging zou komen. Dus alcohol werd verboden.
0: Ja.
2: Maar dat had als effect dat er... dat is eigenlijk vergelijkbaar met de war on drugs nou. Dat... Ja, de mens is toch gewoon de mens. Dus dat soort van leven ging gewoon door. Dus je kreeg allerlei geheime barretjes. Ondergronds, ja.
0: Maar daar werd fantastische muziek gemaakt.
2: Er werd fantastische muziek gemaakt. Want ja, dat was gewoon 24/7 entertainment. Want het was immers toch onzichtbaar.
0: Ja.
2: En wat als bijvangst had, was dat... dat de dames ook begonnen te drinken. Want die kwamen voorheen kwamen ze niet in het café, want dat was nat dan. Maar ja, omdat het toch stiekem was...
0: Kon het wel, inderdaad.
2: Kon het wel, ja.
0: We gaan zo meteen praten over de Cotton Club en nog meer over je boek. Ik wil toch even één stukje ook van jou laten horen, als je het goed vindt. Ik weet dat je er niet op zit te wachten als iedereen jou de Nederlandse Louis Armstrong noemt. Maar je hebt vaker opgetreden hier in aan tafel. Laten we even een stukje luisteren hoe jij dan klinkt.

0: die stem die is opmerkelijk natuurlijk van jou. Straks laten we een stukje van je horen dat je ook trompet speelt. Ik heb klaarstaan, ook op jouw verzoek, Billie Holiday, Strange Fruit. Dat is eigenlijk een heel belangrijk lied geweest. Hè? Als je het hebt over rassenscheiding, discriminatie. Het is een metafoor voor de mensen die werden opgehangen aan bomen.
1: Ja.
0: Een oud lied, geloof ik, 1939.
1: Ja, heeft dat... 1945 voor het eerst, dacht ik. Ja, dat heeft een bijzondere waarde voor die muziekgeschiedenis. Wat er eigenlijk gebeurde, dat die... dat zwarte deel van Amerika werd natuurlijk heel lang onderdrukt. Tot ver in de jaren 60. En het is overigens eigenlijk best wel weer terug aan het komen. Vanwege die lynchings was het natuurlijk heel gevaarlijk om je uit te spreken. Dus wat mensen deden is dat ze een boodschap van verzet in songs stopten. Zoals Black and Blue van Fats Waller. Mm-hmm. Dat is er ook zo een. Dat is al uit eind jaren 20. Maar daar zit de zin in: the only sin is in my skin. Dus er was al, op die manier werden er al boodschappen uitgesproken. En Billie Holiday die maakte echt heel openlijk dat protestlied eigenlijk. Wat ze ook live speelde in Café Society in New York.
0: Bijzonder hoor, laten we even luisteren naar het lied.

0: Strange Fruit, Billie Holiday. Geen makkelijke dame, was het?
1: Nee, ja. Zo'n zwaar leven.
0: Ja.
1: Als kind al. Mishandeld, misbruikt. En is ook niet zo oud geworden.
0: Hoe oud is ze geworden?
1: Ja, volgens mij 48, daaromtrent.
0: Ja.
1: Maar ja, ze heeft wel prachtige muziek gemaakt. En het is ook mooi toch hoe die pijn dan omgezet kan worden in iets creatiefs.
0: Dat is het, want het gaat inderdaad over de donkere mensen die gelyncht werden. Ja. Met opgang aan de Hoogse Bomen. Ja. Het gaat de kracht van muziek, daar praten we het over. Boek wat je hebt gemaakt samen met Amerika-deskundige Willem Post en grafisch vormgever Ton Wienbelt. Even kijken hoor, nog even over die Cotton Club. Dat wilde ik nog even vragen, want dat was natuurlijk ook belangrijk. Er waren wel donkere mensen, zwarte mensen die speelden. Witte mensen mochten er alleen maar naar kijken. Je mocht niet als toeschouwer dan naar binnen.
1: Dat zou ook nog lang duren voordat het zou veranderen. Pas eind jaren 30 kreeg je eerst Benny Goodman. Die zei van, nou, ik speel met een gemengde band. Dat was al een hele stap.
0: Ja.
1: En later kreeg je nog, dat was al eigenlijk in de jaren 50... Dat Louis Armstrong en Ray Charles zeiden van, ja, we gaan niet spelen. En dat was dan nog vooral in het zuiden van de Verenigde Staten. We gaan niet spelen als er geen zwarte mensen naar binnen mogen.
0: Ja, dus dat waren de vaandeldragers zo'n beetje misschien.
1: Ja, nou ja, met z'n allen zorgden ze toch dat er zoveel druk was. En met de politiek natuurlijk. En met Martin Luther King en Malcolm X. En dat is allemaal uit die tijd.
0: Ja, ja.
1: Dat het uiteindelijk toch zou veranderen.
0: Ja. Wat is de rolverdeling eigenlijk? Want Willem Post die weet natuurlijk veel over Amerika. Jij bent een muzikant. Hoe zit dat in het boek?
1: Ja, we kwamen elkaar tegen een paar jaar geleden. Toevallig zaten we aan tafel bij elkaar. Tijdens een diner, een groot stadsdiner. En we kenden elkaar wel, maar een beetje op afstand. En toen raakten we aan de praat en toen bedachten we dat het heel leuk zou zijn om samen iets te gaan maken.

0: film, die staat er ook in met 4 verhalen. En die doet het er net andersom.
1: Wat bedoel
0: dus
1: je andersom?
0: Die schetst eigenlijk een beeld van de maatschappij in een bepaalde tijd.
1: Ja, ja.
0: Van waaruit die muziek voort kon vloeien.
1: Leuk. We hadden het net over jouw idolen. Jij hebt ook in die clubs gespeeld, hè, waar zij ooit hebben gespeeld.
0: Ja, in Birdland bijvoorbeeld. En Jazz at Lincoln Center, dat is dan van later. Maar Birdland is echt zo'n oude club. Ja, waar, ja. Ja.
1: Heb je ook in Apollo gespeeld?
0: Nee, ik ben wel... dat ging niet, maar ik ben er wel geweest. Daar heb ik een rondleiding mee gepikt. En toen moest ik even naar de toilet onderweg.
1: Ja.
0: En toen ik terugkwam, toen was mijn groep weg. Maar dat was heel leuk. Want
1: dan kon je in je eentje lekker verder.
0: Heb ik in mijn eentje kon ik 3 kwartier door het Apollo Theater ronddwalen. Dat was heel leuk.
1: Wat goed. Je bent er bezig bij. Je hebt ook nog een album uitgebracht. Met liedjes van Miles Davis.
0: Ja, eigenlijk met eigen stukken, maar ja. Opgedragen aan Miles Davis.
1: Portraits of Miles.
0: Precies.
1: Even een fragment daarvan. Dat heet The Lover.

0: Voor wie is dit boek bedoeld, vind jij, Michael, wat jullie gemaakt hebben?
1: Nou, voor iedereen natuurlijk. Mensen die geïnteresseerd zijn in mensen. Mensen die geïnteresseerd zijn in muziek van die mensen. Mensen die geïnteresseerd zijn in Amerika.
0: In New York.
1: Of in New York. Of in, ja, in sociale samenhang. Of de combinatie tussen maatschappij en cultuur.
0: Ja. Ga je nog optreden?
1: Jazeker, ja.
0: Dan moeten de mensen even op je site kijken.
1: Ja, op de site. En ik speel aanstaande donderdag in Rotterdam. North Sea Round Town. North Sea Jazz komt er weer aan. En aanstaande zondag in Doetinchem.
0: Kijk.
1: Volgende week zondag nog één keer in het museum in Den Haag. En dan is het even vakantie.
0: Vakantie. En
1: ook voor
0: Okay, nou ja, dat heb je verdiend. En voor alle andere informatie, kijk even op jouw site. Michaelvarenkamp.nl. NL. Ik vond het leuk dat je hier aan tafel was. Dank je wel daarvoor.
1: Leuk te zijn.
0: En dank voor de les in deze mooie geschiedenis van de muziek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Aan tafel. Bonnie Kraaijeveld.

0: Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Nou vergeet ik toch helemaal dat mooie boek van Michael Varenkamp aan jou weg te geven. We mogen er eentje weggeven, gesigneerd en al. De kracht van muziek in het voetspoor van Michael door New York City over de geschiedenis van alle muziekstijlen daar. Stuur maar even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl, maar onderbouw ook eventjes waarom jij vindt dat je het boek verdient. Dus even een mail sturen naar aantafel@rtvutrecht.nl. We gaan op naar het nieuws.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Kees. Bij een anti-AZC-demonstratie in IJsselstein is gisteravond een man van 21 aangehouden.
9: Hij wordt volgens de politie verdacht van vernieling. De noodopvang voor vluchtelingen is op één van de velden van voetbalclub IFC neergezet. Daar kwam een groep tegenstanders gisteravond naartoe. Er werden vernielingen gepleegd en brand gesticht. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er een kleine club demonstranten aanwezig, zo'n 15 à 20 mensen. Nou, gisteren kwamen de eerste 50 vluchtelingen aan. Er kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden tot het einde van het jaar. Een ontplofte fatbike-accu blijkt de schuldige van de brand in de flat in Bilthoven gisteravond. En het appartement waarin dat gebeurde is vervolgens onbewoonbaar verklaard, zegt een woordvoerder van woningcorporatie Woongroen. Door de brand is in dat appartement moesten tientallen bewoners buiten bij de flat aan de planetenbaan wachten. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk. De 21 activisten van Extinction Rebellion die zaterdag de A12 blokkeerden, zijn weer vrijgelaten. Ze moesten op een later moment voor de rechter verschijnen, zegt een politiewoordvoerder. In totaal werden zaterdag 271 mensen opgepakt, maar 250 mochten direct naar huis. De 21 die vastzaten, die hadden de weg met een voertuig geblokkeerd. Dat is in beslag genomen. De demonstratie was verboden. Er was wel plek voor de demonstratie op het Domplein, maar dat wilden de demonstranten niet. En een pikante voetbaltransfer in onze regio heeft tot een opvallende wending geleid. Voetballer Azzedine de Kikak kondigde in februari dit jaar aan in de zomer over te stappen van IJsselmeervogels naar aartsrivaal Spakenburg. Terwijl er een herenakkoord is tussen de clubs dat ze elkaar spelers niet wegkapen. Nou, dat leverde een ruzie op tussen de clubs en de Kikak werd ook tijdelijk geschorst. Maar uiteindelijk was de kou uit de lucht en kon die gaan. Maar wat blijkt nu, hij gaat niet naar Spakenburg. Hij heeft toch een profcontract getekend bij RKC Waalwijk in de Eredivisie. Hij wil nog een stapje hoger. Hij heeft voor 2 seizoenen getekend. En opvallend, ondanks dat hij het shirt van Spakenburg dus niet heeft gedragen, krijgt de club nog wel een transfervergoeding voor hem. Het weer. Ja, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 25 graden. Er staat wel een stevige wind. En vanavond koelt het af tot een graadje of 16.
0: Dankjewel, Kees. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 8 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Muziek is onderweg van Kate Bush.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ik denk dat Dave Gilmour van Pink Floyd nooit spijt heeft gehad dat hij dacht van deze zangeres, toen ze nog heel jong was, daar moeten we wat mee. Ik spek haar een beetje met geld, dan kan zij een album opnemen. En zo is de carrière van Kate Bush begonnen uit 1978, Wuthering Heights. Wij spelen zo meteen hier in Aan Tafel de tweede ronde van De Stem van M.
1: Aan Tafel.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
3: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.
3: Je

0: Nationale Nieuwe van Yves Berendsen. Het is 2:50.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar een bekende meneer. Als je weet wie het is, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan win jij misschien donderdag wel onze portable radio. Een tip is, zet hem een tikkie harder. Dit is de opgave.
2: Dat moet ik allemaal kunnen. Wie moet ik kennen?
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Paul McCartney heeft ooit gezegd over dit liedje: dit is echt het mooiste liefdesliedje wat ooit geschreven is. En het past ook bij het weer. The Beach Boys, God

0: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Tracy Chapman op Radio M Utrecht. Goedemiddag. Het is 2:10. We gaan even naar de dagvraag. De vraag die te zien is op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Komt jouw hond of kat uit een asiel en hoe bevalt dat? Bij Dierenzorg Eemland zit het weer bomvol kittens. En onze verslaggever Robert-Jan Boy die was daar vanmorgen.
1: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben. Dat zijn echt de kittens die eigenlijk in het wild geboren zijn. Half verwilderd. Die wonen soms op recreatieparken. Soms in de buurt van boerderijen. Fijne dieren. Ze zijn ook hartstikke nuttig natuurlijk. Maar de bedoeling is echt dat we dat zwerfkattenprobleem onder controle krijgen.
0: Nou, er wordt heel veel gereageerd. Dank daarvoor. En ook voor alle leuke, lieve foto's natuurlijk van jullie bloedjes. Die komen allemaal binnen bij ons. Dat is leuk. Rianne die zegt, ja, wij hebben op dit moment maar liefst 6 katten. Maar van alle katten die we hebben gehad, zijn er toch wel een paar uit het asiel. We hebben ook zwervers van stichtingen die katten opvangen. En dat gaat hartstikke goed. Het zijn beestjes met een heerlijk eigenwijs karakter. En dat maakt hen speciaal. Ja, zo is het ook. Gerda die zegt, goedemorgen, goedemiddag. Onze kat komt niet uit het asiel. Het is best zielig als je ziet, ja, hoe vol dat asiel zit met lieve dieren. Ook zijn er nog vooroordelen over asieldieren, dat er altijd iets mis mee is. Nou, dat is echt niet zo. Want wij hebben vroeger een hond gehad uit het asiel. Jarenlang plezier van gehad. En dan ook een hele lieve foto erbij. Else die zegt, nee, ik heb alleen iets met honden. Geen katten, jaren zelf Yorkshire Terriers. En nu ik wat ouder ben, ben ik hondenoppaster. Haalden ze nooit uit het asiel, maar bij de fokkers vandaan. Dat kan ook natuurlijk. En Henny die zegt, hondje Rico komt van een fokker. Is een claim terrier, een came terrier, als ik het goed uitspreek. 15 jaar oud, mijn steun en toeverlaat nu ik zelf alleen ben. Ik heb hier 2 mannen aan tafel, die hebben allebei een kat. Egbert Technicus, hoe heet jouw kat?
2: Mijn poes, die heet Meid, met E-M-E, lange I-T.
0: Meid.
2: Meid. Ja.
0: Meid.
2: Meid.
3: Een meid. Echte meid.
0: Echte meid. Komt hij uit het asiel? Komt ze uit het asiel?
2: Nee, ze komt bij een boer vandaan. Die had een schuur vol kittens. En die wilde er vanaf. En zij was de eerste die naar ons toe kwam. Ja, en dan ben je verkocht, hè. Van, ik wil wel met jou mee. Nou, oké, kom dan maar mee.
0: Ja. Wat lief. Ja. Edwin, jij hebt ook een hele lieve kat.
3: Dat is wel een kat, ja.
0: Maar die heeft een beetje problemen.
3: Hij is momenteel ziek inderdaad, dus dat heeft een hoop geld al gekost. Hè? Ja. En je wilt toch het beste voor je beest, dus je hebt het ervoor over. Maar die komt ook uit een asiel, maar dat is al heel wat jaren geleden. De eerste 7 jaar is het allemaal perfect met hem gegaan. En een vriendin van mij, haar dochter, die werkte in een asiel. En ik had al eens aangegeven, we willen een leuke kat. En toen vrij snel kreeg ik dat te horen, we hebben een leuke. Dus daar ben ik er naartoe gegaan en die kwam ook meteen naar me toe rennen en zo.
0: Maar hoe heet die?
3: Zilver.
0: Zilver?
3: Ja.
0: Ah,
3: met een zet.
0: Wat een mooi.
3: Prima beest ook en hartstikke lief. Dus, nu dus wat zorgen.
0: Ja, precies. Nou, ik hoop dat het snel beter met hem gaat.
3: Ik heb nu 2 katers. De rekening vooral.
2: En heb jij een kat of poes, Connie?
0: Nee, ik had er wel eentje. Benny, maar die woont niet meer bij mij. En dat was meer een boerderijkatje. Dat was ook een schatje. Is nog steeds een schatje. Heb jij ook een verhaal? Laat het eventjes weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of doe even een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Edwin, wat ga jij doen?
3: Ja, nou, de kat van oma Willem die ging naar Parijs, hè, ooit. Wij hebben hier ook weer de krant van toen. En daarin gaat het uiteraard ook over de Tour de France. Want die werd in de jaren 60 ook in deze week verreden. En succesvol gaat Jan Jansen. Nou, we duiken straks even ook in het nieuws van die 7e juli ergens in de jaren 60. Ook met wat regioberichtjes. De Beatles zijn er weer. Ringo Starr is vandaag jarig. Weet je hoe oud hij geworden is?
0: Nee.
3: 86.
0: Bouw.
3: Ja, dat is een krasse knar inmiddels.
0: Dat is een krasse knar.
3: Daar is straks een liedje van de Beatles waarop hij vooral te horen is als de zanger. En ook deze gaan we draaien. Dat is nog eens een krachtige binnenkomer. Zo meteen de eerste na 2 van Dave Clark 5. Dus we hebben de Fab 4 en Dave Clark 5 straks. En ook nog een jukebox vandaag met 2 keuzes van Manfred Mann.
0: Lekker middagje, lekker luisteren. Heel veel plezier zo.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek van vandaag nog je tickets.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
10: Dit was een uittip.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: En dat noem je nog eens met de deur in huis vallen. Dave Clark 5 en Bits and Pieces.
1: Studio 60's.
0: En welkom op deze zevende van de zevende. Zo zei je dat vooral nog in de jaren 60. Maar dit is toch wel het uur met de zes, of liever gezegd 60. Even tussen de bedrijven door, de muziek die nog steeds goed werkt. Met de krasse knarren ook weer op mijn lijstje vandaag. Ik noem een Stevie Wonder, een Tom Jones en ook Ringo Starr. Want hij is vandaag zelfs ook jarig. En zometeen ook een bijdrage van de Beatles, vooral met zijn stem. En als ik de krant van deze 7 juli ergens in de jaren 60 erbij pak, dan zie ik ook nog een leuk Beatle-berichtje straks wat ik even mee zal nemen. En vooral het goede nieuws wat we daar altijd uit vissen. Na 2:30 ook weer de jukebox met vandaag speciale aandacht voor Manfred Mann. En ook de Honeybus is al onderweg naar de studio.
2: She flies like a bird and I wish that she was mine.
0: Bird hoorde ik.
2: Hey.

Nog niet zo lang geleden werd hij 86. En dat geldt ook voor Ringo Starr vandaag. Nou, die horen we dus zometeen met de Beatles. Dan eerst eventjes naar de krant, zo na Tom Jones. 7 juli 1964. Die krant heb ik hier voor me. Toen was het ook een dinsdag overigens. Utrechts Nieuwsblad schrijft onder meer over de Haringvlietbrug. Want die wordt 20 juli geopend. Door de minister van Verkeer en Waterstaat, meester Van Aartsen. En voor het passeren van deze brug door motorvoertuigen is een bruggeld verschuldigd van 3,50 gulden. Dus je kunt er niet zomaar overheen rijden. En nog meer bruggennieuws uit eigen regio. Want 's lands langste spoorbrug is over 18 maanden klaar. 1,5 jaar dus. Het is de bedoeling dat begin 1966 de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in de lijn Utrecht-Amsterdam in dienst wordt gesteld. Met 172 meter heeft hij de grootste vrije overspanning van alle spoorbruggen in Nederland op dit moment. Even wat baldadigheid. 80 pakjes sigaretten met gezamenlijke waarde van 100 gulden zijn op 3 en 4 juli weggenomen uit een automaat aan de Columbuslaan 371 in Utrecht. Aangifte van de diefstal is gedaan door de eigenaar van de 48-jarige winkelier P.C. Verbeek. Bernadottelaan 33 te Utrecht. 80 pakjes dus. En dan een bijzonder moment voor meester Luns. Want hij is de eerste Nederlandse minister in de geschiedenis die een officieel bezoek aan het Kremlin zal brengen in Moskou. Het lijkt hem ook zeer interessant, het land. Het zij vluchtig ook te leren kennen. En vooral ook leuk dat mijn vrouw ook meegaat, zei hij vlak voor vertrek van Schiphol op weg naar premier Gorbachev dus. En drukte op Piccadilly Circus in het Londense West End. Vanwege namelijk 10.000 Beatles-fans die daar naartoe kwamen. Sinds het einde van de oorlog, 19 jaar geleden, is dat niet meer vertoond. De drukte daar. Gisteravond de première van de eerste Beatles-film, A Hard Day's Night. 20.000 krijzende fans die waren naar de bioscoop gestroomd waar de première plaatsvond. 200 man politie bewaakte het geheel, maar kon er niet voorkomen dat er toch 85 gewonden vielen nog. En ook nog wat sport. De bekende wielrenner Jan Frantzen uit Halfweg heeft gisteravond in de eerste etappe van de wielervierdaagse in het Amersfoortse Leusdenkwartier met een snelle eindsprint de gele trui bemachtigd. En er zijn meer ronden de komende dagen, waaronder ook in de Meren. En aanstaande zaterdag de ronde van Utrecht in het Willeminepark. Ja, en van Jan Frantzen dan even naar Jan Janssen. Die druk aan het fietsen is ook, maar dan in de Tour de France. En die reed in de groene trui. Dan moest hem na 11 dagen afstaan na een val bij het binnenrijden in het wielerstadion in Toulouse ten gunste van de Belg Wart Sels. Dat waren zomaar wat berichtjes uit de krant van vandaag, 62 jaar geleden. En dan kijk ik even in de Amerikaanse hipparade, want ik ben op zoek naar een leuk zomershitje. Nou, kwam ik bij The Beach Boys, maar ook

0: En in dit uurtje Studio 60's is Stevie Wonder altijd even een tiener, hè? En toen ook al volop van de partij. Dit was For Once in My Life.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Ik zei het al even, vandaag is Ringo Starr jarig. En daarom hij dus ook even in de hoofdrol. En dat kwam niet zo heel vaak voor. We horen hem zometeen op Yellow Submarine. Eerst even een klein stukje van de demoversie uit het archief van Koop Geersing. Proefopname, maar dan vooral met John Lennon.

0: de heren van de beurs.
1: Geven we graag ook alle ruimte. Mr. Spaceman was dat. En zometeen nog een half uurtje Studio 60's. Met onder andere straks, zoals aangekondigd, de Honeybus. We hebben Sunny en Cher. En speciale aandacht vandaag voor Manfred Mann in onze jukebox. Zometeen eerst het regionieuws. Er is mogelijk vogelgriep aangetroffen in Leerdam. En je moet straks via een park naar het ziekenhuis. Ook dat hoor je zometeen. We hebben nog even tijd voor deze korte Bobby V.

0: In vaste landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Het nieuws van 14:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
6: Goedemiddag Edwin.
5: Ik lees over zorg in Leerdam vanwege dode vogels.
6: Ja, want die zouden mogelijk besmet zijn met vogelgriep. Volgens de gemeente Vijfheerenlanden lagen ze in een natuurstrook aan de Koendersweg. En het advies aan inwoners: houd afstand, want ook andere dieren kunnen besmet raken. Vogelgriepen wordt onder meer via trekvogels verspreid. De coördinator van de dierenambulance Vianen zegt dan weer op basis van de symptomen bij de dode vogels te weten dat het om vogelgriep gaat. De 21 activisten van Extinction Rebellion die zaterdag op de A12 gearresteerd zijn, zijn weer vrijgelaten. Ze moeten op een later moment voor de rechter verschijnen, zegt een politiewoordvoerder. In totaal werden zaterdag 271 mensen opgepakt, maar 250 mochten direct weer naar huis. De 21 die vastzaten hadden de weg met een voertuig geblokkeerd. En dat voertuig is ook in beslag genomen. De demonstratie was verboden, er was plek voor ze op het Domplein, maar dat wilden de demonstranten niet. Busreizigers zijn vanaf volgende week goedkoper uit in de provincie. Vervoerders Transdev en Keoli verlagen het maximale tarief naar €5 in bussen en trams. Het is een tijdelijke actie tijdens de zomervakantie voor mensen die betalen met een OV-pas of met een betaalpas. Het staat los van de eventuele compensatie voor reizigers die last hebben van de aanhoudende problemen met het busvervoer in Utrecht. Daar vertel ik je over een uur hier op Radio M Utrecht meer over. En als het aan de gemeente Utrecht ligt, ga je straks via een park naar het ziekenhuis. Want in de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks via een groot groen gebied verbonden. En dan gaat het om de gebouwen van het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De hoofdingang van het UMC wordt ook van het zuiden naar het noorden verplaatst. En er komt ook een nieuw groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis, zodat er meer plek is ook voor ouders. Er komt ook een nieuwe parkeergarage aan de noordkant. De plannen zijn nu naar de gemeenteraad gestuurd ter goedkeuring. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 25 graden. Er staat wel een stevig windje. En vanavond koelt het af tot een graad of 16.
5: Goed. Nou, lekker zomers weer dus. Dankjewel Kees. Over een uurtje dan hoor ik je graag dan met meer nieuws.
6: Yes.
5: Ja. Heb ik ook nog even wat te melden over de weg. Want de ANWB meldt diverse vertragingen. Deze haal ik er even uit. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere. De linkerrijstrook dicht. Zo'n 10 minuten vertraging nu. En ook de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen door de wegwerkzaamheden.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: De Brandstof, geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

Sonny en Cher waren dat. En de muziek gaat altijd door bij Radio in Utrecht. The beat goes on. En we hebben ook een mooie jukebox. En daarin stoppen we altijd de plaatjes die we niet zo vaak meer horen. En twee daarvan dus. En dan mag je bepalen welke we gaan draaien. Even afgestoft vandaag. Manfred Mann. Want het is de zevende van de zevende. En zij waren ook met z'n zevende. Dit is keuze 1. Nog met zanger Paul Jones.

Aanvankelijk was dat Mr. Jones. Maar ja, Paul Jones was toen net weg, dus hebben ze er maar James van gemaakt. Welke van deze twee kunnen we nog even helemaal voor je draaien straks? Dat is dus de vraag van deze groep Manfred Mann. Laat het maar weten in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Alvast dankjewel. En dan schaduweert hoor, de Honeybus.

Die andere meneer Presley. Want hij noemde zich Reg Presley, hè? Vernoemd naar Elvis. Eigenlijk Reg Ball. Met zijn krachtige stemgeluid, hij had volgens mij niet eens een microfoon nodig als je het zo hoort. I can't control myself. Nou, ook Manfred Mann, zeker pittig. Allebei de liedjes waar je vandaag uit mag kiezen. Shalalalala. En semi-detached suburban Mr. James. Die laatste heeft op dit moment wat voorsprong. Dat zou nog kunnen veranderen, je kunt je stem nog even uitbrengen. En dit is Petula Clark, Downtown.

0: Uit een staartje van de 60s, I'm a Gambler.
1: De benen van de vloer aan het sporen naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Hey! En vandaag dus in onze mooie jukebox tweemaal Manfred Mann, Shalala en Samy the Suburban Mr. James. Een groep bestaande uit 7 personen en dat vonden we voor de 7e van de 7e wel een mooie aanleiding. Wel met diverse bezettingen, hè. Eerst met zanger Paul Jones en later Mike Debo. Dus Shalalala en Samy the Suburban Mr. James hebben allebei een beetje ander geluid. Dank voor het reageren, onder meer Gerard de Vries. Nee, Van Schie. Gerard de Vries was iemand anders. Ruud, Mario, Jan en toevallig ook een Manfred die zijn stem uitbracht. Shalalala heeft jouw voorkeur. Maar Manfred, je bent wel een van de weinigen, want de meesten zijn toch echt voor nummer 2. Ook Anne van Horsen, die kwam daarmee. Anja, ook nog bedankt. En Arjan van Vliet. Dus dit is hem geworden. 70%.

En Martin die schreef nog dat het aanvankelijk dus de bedoeling was om er Mr. Jones van te maken. Maar het lag wat gevoelig, want de eerdere zanger Paul Jones was toen net weg. Dus werd het Mr. James. Nou, die heeft dus vandaag ook de meeste voorkeur gekregen. En nog even helemaal gedraaid, afgestoft in onze jukebox. En dan is een uurtje Studio 60's alweer helemaal rond. Ik blijf nog even zitten deze tijd, zometeen na drieën. En vandaag gaan we het vooral hebben in het programma van Jos over Spanje. Want ze hebben natuurlijk de volgende ronde bereikt in het WK. Maar we vonden het ook wel een beetje leuk om het te combineren met de zomervakantie. Want de kans is klein dat je nog niet geweest bent ooit. En welke plaat zou ik uit die gebieden, dat Spaanse taalgebied, nog eens voor je draaien ze meteen na drieën. Volgende week de Franse dag. Vandaag dus een mini Spaanse middag. Laat het maar weten in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Vers aan tafel.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 3 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. En dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Hij was vermoedelijk het doelwit van de aanslag omdat hij zaken deed met de door Rusland geannexeerde Krim. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode. Bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, de vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB met veel wegwerkzaamheden en dus ook vertraging. Ik pik deze er even uit. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen, die is 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechterrijst ook dicht. Ook daar heb je zo'n 10 minuten vertraging op dit moment. En de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Everdingen door die wegwerkzaamheden nu ongeveer een kwartier. Zometeen gaan we het hebben over Spanje onder andere, maar ook ABBA hebben we direct en Wham.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch.
10: En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: De brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Met blijheid, met de muziek van Radio M Utrecht en ook blije gezichten in Spanje. En de Spaanse gemeenschap hier in Nederland en de rest van Europa na de overwinning op Portugal gisteren op het WK voetbal. Wel leuk misschien om het even te combineren, dachten wij zo, met je eigen herinneringen aan je reizen naar dit land. Waarschijnlijk ben je er wel eens geweest. Of heb je erover gehoord? Zelf ook een aantal keren naartoe gegaan. Zelfs met de auto, nog zonder airco. Dat was al een hele tour op zich. Alweer even geleden overigens. Nou, met welke Spaanse muziek kan ik je vanmiddag een plezier doen? Even een paar voorzetjes geven om in voetbaltermen te blijven. Een leuke uit de jaren 70, bijvoorbeeld van Peret. Maar dit is van wat later. Voor vader zo. Julio heb ik al gehoord, maar Enrique Iglesias zou ook zomaar kunnen. Of deze ode aan het land van Imca Marina, dan blijven we gewoon op eigen bodem.
1: Na die mooie warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles, ik denk alleen nog Spaans.
0: Dus volgende week hebben we dan de Franse dag en vanmiddag een mini Spaanse middag, zeg maar. Welke kan ik voor je draaien? Genoeg keuze, denk ik. Laat het maar even weten in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En je kunt ook nog een reactie achterlaten uiteraard op Facebook.

0: Want de kracht zit hem vaak in de herhaling. Zo dacht Elvis er ook over. Suspicious Minds was dat. In het vorige uur had ik Reg Presley van The Trucks. Die vernoemde zich naar Elvis. Maar hier was de echte King nog even te horen.
1: Esta es la semana de vacaciones en Radio M Utrecht.
0: Ja, want vanmiddag dus een kleine knipoog naar Spanje. Met vooral wat muzikale bijdragen. Aan de telefoon heb ik Nico Snoek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Edwin.
0: Nou, welkom. De vraag was dus eigenlijk, ben je wel eens in Spanje geweest? Heb je leuke herinneringen aan vakanties in Spanje? En jij bent op Mallorca geweest, hè?
2: Ja, we zijn een paar keer op Mallorca geweest. En verschillende locaties. En daar hadden we meestal een hotelletje met alles erop en eraan. En dat was gewoon onlekker voor een weekje.
0: Ja, oh, kort maar, een weekje.
2: Ja.
0: Maar dus niet op het Spaanse vasteland, zeg maar.
2: Nee. Ik kijk eventjes naar de temperatuur van Spanje momenteel. Maar
0: ik zou het ook nu niet zo gauw doen, hè?
2: Nee, want het is daar 35 tot 40 graden. Ja. Dus dat is, lijkt mij niet echt prettig.
0: We hebben hier ook onlangs natuurlijk hele hoge temperaturen gehad. Maar toen was het daar ook weer nog een fractie hoger. Dus
2: ja,
0: het is afzien. Ze zijn daar wel iets meer gewend. En de lucht is vaak ook wat droger. Hè? Dat hoorden we gisteren ook nog van iemand die in de uitzending was. Dat het toch wat beter te verdragen is. Maar het is warm in ieder geval. En volg je het voetbal ondertussen ook nog?
2: Nou, heel eerlijk gezegd ben ik niet zo'n voetbalvolger, zeg maar. En Nederland is er natuurlijk, die ligt er nu uit. En nu staat Spanje, die staat er goed voor.
0: Ja, omdat ze gisteren dus gewonnen hadden, dachten we, daar gaan we een mooie combi van maken vanmiddag. Er zijn vast, ook al ben je nog nooit in Spanje geweest, wel leuke liedjes waar je goede herinneringen aan hebt.

0: ja. Bella Italia, maar Viva España was iets eerder. Wat zijn overigens nog landen waar je wat wel wat vaker geweest bent?
1: Nou, we gingen regelmatig, of tenminste toen ook wel naar Duitsland, naar Sauerland en zo. En ik ben toch een beetje, toch ook wel andere Europese landen. Maar voor de rest meestal niet zo heel ver.
0: Nou ja, wat staat er voor dit jaar nog op het programma, voor vakantie?
1: Nou, eigenlijk nog niet. Waarschijnlijk als we weggaan, dan wordt het misschien per dag nog naar Duitsland.
0: Ja.
1: En we hebben vrienden die zijn pas verhuisd naar Holte in Overijssel. En dan willen we daar ook eventjes op bezoek gaan.
0: Ja, dat is in de buurt.
1: Ja.
0: Als je toch die kant op gaat, dat je daar even een bakje gaat halen, hè?
1: Ja, precies. We maken er een mooie combi van.
0: Ja. Goed, ik ga Imca Marina uiteraard even voor je draaien. Als leuke Spaanse hit met een Nederlands jasje. En ik wens jou een fijne dag. Dank je voor het reageren, Nico.
1: Ja, nou, graag gedaan, Edwin. En tot een volgende keer maar weer, hè.
0: En dat zul je er hebben, hoor.
1: Ja, ik hoor het. Oké, joh. Doeg.

0: Kamer in. Nou, leuk is dat. Nou, we gaan zo meteen een spelletje doen. 3 voor 4. Raad de rode draad van vandaag. Ook dus een beetje met een knipoog naar Spanje met die kleur. Maar eerst is het tijd voor het regionieuws. De compensatie voor de busreizigers in onze provincie is bekend. En je hoort zometeen ook welke mooie gebouwen je kan bekijken tijdens de Open Monumentendag.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Kees Dorrestein met het nieuws van 3:30. Goedemiddag weer.
11: Goedemiddag Edwin.
0: Bus- en tramreizigers mee even mee beginnen in de provincie. Die worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden.
11: Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober wel tijdelijk omlaag. En rond de kerstvakantie wordt het OV veel goedkoper en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Vervoerders Transdev en Keolie zijn ook beboet. Transdev moet 1,7 miljoen euro boete betalen en Keolie 950.000 euro. Het geld dat ermee wordt opgehaald wordt gebruikt om reizigers te compenseren. De rechtbank Utrecht heeft een moeder en een vriendin van die moeder veroordeeld tot celstraffen vanwege ernstige kindermishandeling. De moeder had haar kinderen van toen 6 en 9 jaar oud een jaar lang stelselmatig mishandeld. De vriendin adviseerde haar over de opvoeding. De kinderen zijn geschopt en geslagen en kregen soms een dag lang geen eten of drinken. En ze werden ook opgesloten op hun kamer en mochten dan ook niet naar de wc, waardoor ze in hun eigen urine op de grond zaten. De moeder krijgt 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. De vriendin krijgt 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De brand in de flat in Bilthoven gisteravond is veroorzaakt door een ontplofte vetpike-accu. Het appartement waarin dat gebeurde is voorlopig ook onbewoonbaar, zegt een woordvoerder van woningcorporatie Woongroen. Vanwege de brand werd de flat korte tijd ontruimd. Volgens getuigen was de brandlucht tot ver in de omgeving te ruiken. Of er iemand gewond is geraakt, is niet duidelijk. En 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september weer de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers voor het eerst die dus de deuren openen. Kijken of je ze kent, Edwin. Hmm. Ja, nieuwe deelnemers zijn onder andere Stadskasteel Oudaan aan de Oude Gracht in Utrecht. De HTMU-loods, dat is een oude treinloods, is dat. Daar zit volgens mij...
0: Wel bekender.
11: Ja, er zit tegenwoordig volgens mij een pingpongclub zit daarin. Het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg. Nou, en neem dan eventjes een knijpertje mee. Ik woon er in de buurt en als de wind verkeerd staat, nou, dan ruik je het. Ja. Maar ik weet niet of hij aanstaat dan. Hè. Dus en het Wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort horen er ook bij. Er zijn nog meer nieuwe gebouwen die meedoen. En ook een paar standaard gebouwen die de afgelopen jaren ook de deuren hebben geopend. Die kan je allemaal bekijken op de site van de Open Monumentendag. Waar elk jaar dus duizenden bezoekers op afkomen. Dus ja, wees wel op tijd. Want bij sommigen, daar ben ik ook tegenaan gelopen, moet je een afspraak maken voor een rondleiding. Dus dan moet je eventjes wachten. Dus als je dat dan niet hebt gedaan, ja, dan kan je wel langs. Maar dan kan je alsnog het gebouw niet bekijken.
0: Goeie tip is dat. In ieder geval nieuws aan luchtjaar zit, als ik je zo hoor.
11: Ja, heel goed. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. 25 graden. Er staat nog wel een stevig windje. Vanavond koelt het af tot een graad of 16.
0: Goed, nou dankjewel. Dan heb ik nog even wat verkeersinformatie. De A2, daar is op dit moment flinke vertraging van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Utrecht, Oude Rijn, of Leidse Rijn moet ik zeggen. En afrit Everdingen, daar heb je ongeveer een half uur vertraging bijna. De A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, een kwartier. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. 20 minuten daar nu. En ook de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen afrit De Bilt en Everdingen. Zo'n 20 minuten vertraging. Gaan we zo meteen een spelletje doen. Eerst Douwe Bob.
7: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Helpende hand uit de buurt nodig?
13: Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
12: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Goedemiddag met Edwin Meerman.

Is net van die. Nou, een spelletje is dat meestal ook wel. En zeker als er ook nog wat mee te verdienen valt. 3 voor 4, dat doen we altijd in de middag op Radio M Utrecht. Welke gemene deler hebben de nu volgende 3 hits? Dat is de vraag. Let goed op titels en uitvoerende. En wie weet ben je zo in de uitzending. Dit is de eerste.

Alsof er een scheidsrechter mee fluit. Het gaat vandaag over Spanje deze middag. Dit is ook een verwijzing naar zonnige en warme orde. En tevens dus ook aanwijzing 1 in ons spelletje 3 voor 4. En dan volgt hier nummer 2. Als je het nu al weet, mag je het laten weten in onze app of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Oh, he treats me.

Dat was nummer 2 in 3 voor 4. En als je het misschien niet helemaal zeker weet of je oplossing ook oké is, dan kun je uiteraard altijd een gokje wagen. Want wie niet waagt, wie niet wint, luidt een wijsheid van weleer. Geldt ook zeker voor dit spel. App maar even of mail naar studio@rtvutrecht.nl. En mocht je het nog niet helemaal zeker zijn, dan zie je nog een derde aanwijzing tot besluit.

0: dan zit dit rondje er weer op. Maar de goede antwoorden kwamen al heel snel, merkte ik.
1: Ja, dat is Frans.
0: Aanwijzing 3 was niet eens nodig. Frans Eggemond, als het goed is, hè?
1: Heel goed.
0: Met Edwin spreek je, Radio en Utrecht, Frans.
1: Hoi.
0: Wat was je ondertussen aan het doen, naast radio luisteren?
1: Nou, wij zitten in de auto. Wij zijn op weg van Zutphen naar Nunspeet.
0: Gaat dat allemaal voorspoedig, zonder files?
1: We zijn... Nog wel. We zijn net vertrokken, dus...
0: Ik heb hier een groot scherm voor mij waar altijd de updates staan. Hè? Alle files die er op dit moment staan. Nou, het is weer een behoorlijk rijtje al. Dus ik hoop dat je een beetje snel van A naar B komt.
1: Nou, we hebben de A1 en de A50.
0: Ja, die heb ik niet zo allemaal... Ik heb ze niet allemaal paraat hierom. We doen één in de regio, hè. Maar ja, goed. Je kan zelf even kijken, uiteraard.
1: Tussen Deventer en van Apeldoorn gaan we richting Zwolle.
0: Oké. Okay. Nou, lekker de radio aangezet ondertussen.
1: Ja.
0: Ja, we hebben het over Spanje ook nog vandaag. Dan kan ik me meteen wel even aan je vragen. Heb je daar herinnering aan vakanties al daar?
1: Ik ben 1 keer in Spanje geweest. En toen zat ik met een vriendin in Zuid-Frankrijk. En toen kregen we een tip om naar Figueres te gaan. Dat is namelijk de geboorteplaats van Salvador Dalí. En ze hebben daar dus het Salvador Dalí-huis. Daar zijn we dus geweest. En dat is echt waar de moeite waard. Als je in de buurt bent, ga daar kijken. Je weet niet wat je ziet. Het is ongelooflijk.
0: Ja. Ja. En waar moet je dan vooral op letten?
1: Het is absurdistisch en het blijft absurdistisch. Ze hebben echt, echt alles. Als je binnenkomt, zie je een grote Rolls Royce staan. Het is echt zo absurdistisch als wat.
0: Ja, we hebben natuurlijk veel over absurdisme gehoord onlangs bij het overlijden van Wim T. Schippers, hè?
1: Ja.
0: Met zijn absurdistische kunstuitingen. Ja, nee. Hoe doe ik daar zoiets bij voorstellen?
1: Nou, nee, dit zijn toch meer schilderijen. Zoek hem maar eens op Salvador Dalí, maar het is beroemd om zijn snor.
0: Ja.
1: Het is begin, tenminste halverwege vorige eeuw, zeg maar. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Goede tip, want er zijn heleboel mensen die altijd nog richting Zuid-Europa gaan als je in de buurt bent. Ja. Dat dus zeker even doen.
1: En we zijn dus ten noorden van Barcelona.
0: Oké. Okay. En tegenwoordig een belangrijke vraag. Hebben ze airco? Ik denk het wel, hè?
1: Ik heb geen idee.
0: Goed. Maar wel in de auto waarschijnlijk, Frans?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dus lekker ontspannen luisteren. Nou, we hadden 3 liedjes. En er zat een overeenkomst in. Wat heb je kunnen horen?
1: Nou, ik hoorde bij de eerste 2 hoorde ik Ellen of Allen. Maar die derde kan ik daar niet uitbrengen.
0: Ja, nou ja, Ellen hoorde je niet in de titels.
1: Nee, de artiesten.
0: Ja, de artiesten. Ja, Peter Allen, Lily Allen en de laatste was Donna Allen.
1: Oh, dat stond bij mij niet.
0: Een beetje vergeten. Wat stond er bij jou dan?
1: Wat stond er bij ons? Dan moet ik gaan kijken op mijn telefoon. En ik heb... Nee, dat was dus... Donna Allen stond er in ieder geval niet.
0: Nou, in ieder geval misschien een foutje bij AI. Dat zou kunnen, hè?
1: Dat zou kunnen.
0: Moet je altijd goed in de gaten houden.
1: Ja, Soundhound was het. Dus,
0: Oh ja, nou goed. In ieder geval, het was wel echt Donna Allen, hoor. Dus zoek maar op.
1: Oké. Okay.
0: Dus Serious, ja. Alle 3 dus. Deze, dat was de overeenkomst. En dan mag je een prijsje kiezen uit ons winkeltje. Het is maar een bescheiden winkeltje, hoor. Dus een schort in een etalage, koeltas.
1: Komt
0: uit. Puzzelboek. Wat wil je hebben?
1: Wat had je? De koeltas, puzzelboek?
0: De shop heb ik ook nog liggen hier.
1: Ja, doe maar een koeltas.
0: Koeltas?
1: Ja.
0: Dat is lekker voor de zomer. Die ga ik naar je toe sturen.
1: Oké. Okay.
0: Ik blijf nog even aan de lijn, Frans, want ik moet nog even controleren of ik al je gegevens goed genoteerd heb.
1: Dat is prima.
0: En een goede reis, hè, ondertussen.
1: Dankjewel en veel plezier nog in de uitzending.
0: Dank je.
1: Joe.
0: Nu even wat romantiek in de muziek. Joshua Caddison.

Jesse, was dat Joshua Carrasson op Radio M Utrecht. In het volgende uur gaan we ook nog even verder kletsen over Spanje en vooral ook de muziek daar vandaan draaien. En ook op Facebook werd er op gereageerd de afgelopen uren. Dus wat zijn je herinneringen aan je reizen naar Spanje, je vakanties? En ik kwam ook een berichtje tegen van Peter Kok. En die noemt eigenlijk Un canto a Galicia van Julio Iglesias, maar die is pas gedraaid. Doe ik deze even voor je, ik hoop dat je die ook mooi vindt. Vast wel.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: e-boekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: De ANWB meldt dat het al flink druk is. Lange files ook bij ons in Utrecht en omgeving. Allerlei werkzaamheden uiteraard. En andere vertragingen. Nou, ik begin even met de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. De A2 ook van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Dan de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Een half uur vertraging. De A12 richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Lunetten. Daar ongeveer een kwartier. En dan langste file op dit moment die staat op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Bilthoven en Eemnes. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. 3 kwartier vertraging daar ongeveer. En ook nog op de 27 richting Gorkum, tussen Utrecht Noord en Knooppunt Everdingen, ongeveer 1/2 uur vertraging. En deze provinciale weg ook nog even meenemen. De N230 van Utrecht naar Maarsen, tussen de aansluiting met de A27 en Maarseveen. En die is ongeveer 20 minuten.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: De Midgetgolftuinen Lagevuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel!

0: En een heel kinderklasje erbij ook nog. En de boodschap aan de wereld van lang geleden. Altijd actueel. Give a little love was dat. Spanje is dus door naar de volgende ronde van het WK voetbal. En welke vakantieherinnering heb je zelf? Welke plaat hoort daarbij? Of gewoon zomaar? Want ja, Nederlanders die gaan er nou helemaal graag naartoe, hè?
1: En we gaan naar Spanje toe. En we wensen een paar nog het allerbeste toe. En we zijn dus weg. Houd toe.
0: Ad en Karin die zijn alvast gegaan en ze maakten ook indruk op het Eurovisie Songfestival lang geleden. Welke zij er nog aan toe willen voegen? En er is toe aan willen voegen? Nou, laat het maar horen in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. En niet vergeten even je nummer erbij te zetten.
2: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Perón.
1: Vanuit Zweden, First Aid Kit was dat.
2: Son las vacaciones en Radio M Utrecht.
1: Dan gaan we van Scandinavië door weer naar Spanje, waar we het vanmiddag een beetje over hebben. Want ze hebben dus de volgende ronde bereikt in het WK voetbal. En we zijn ook op zoek een beetje naar leuke vakantieherinneringen aan Spanje. En ik heb aan de lijn, als het goed is, nu Christian.
3: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag Christian, en je zit in België, toch?
3: Ja, het is Brussel en Antwerpen.
1: Want die hebben het ook goed gedaan op het WK overigens, hè? Laten we dat niet vergeten.
3: Ja, ik heb het vanmorgen gehoord. Ik heb gisteravond een stukje Spanje voetbal gekeken. Maar toen ben ik gaan slapen. Ik hoorde inderdaad de radio vanmorgen.
1: Oké, merk je iets van het feestgedruis in België toevallig?
3: Nee, ik ben net een uurtje België geweest.
1: Oh.
3: Nee, ik zit gewoon te snel weg.
1: Maar misschien wat vlaggetjes of zo op auto's?
3: Nee, die zijn wat minder impulsief als wij, denk ik.
1: Ja, dat doen wij meer inderdaad. Ja, wij hebben geen reden meer om dat te doen nu. Spanje, daar hebben we het dus over. Je bent vrachtwagenchauffeur?
3: Ja, klopt. Ik heb in het verleden ook regelmatig in Spanje gereden.
1: Ja.
3: En wat ik je stuurde, Jorette Mar. Ik ben in mijn jonge jaren een keer op vakantie geweest.
1: Jorette Mar ben je geweest, ja?
3: Ja, en later ook wel voor het werk ook Barcelona en Madrid. Twee keer in het zuiden. Dus richting Torremolinos en zo. Kijk, het waren mooie plekken natuurlijk.
1: Ja, Torremolinos, ja, dat is ook zo'n oord, hè, waar ik zelf ook nog wel eens geweest ben. Waar je dus lekker kunt vertoeven, lekker drinken, eten vooral en mooi weer.
3: Ja, inderdaad. Dat klopt.
1: Ja, dus dat is wel een plek waar je geweest bent. En verder nog gebieden in Spanje die je zou willen aanraden aan mensen die nog op zoek zijn naar een leuke vakantie?
3: Ja, ik ben een keer in Ibiza geweest. Dat is natuurlijk ook aan te raden. En even kijken, we zijn ook een keer op Canarische eilanden. Ja, het is allemaal mooi daar.
1: Ja, in Mallorca hebben we het vorige uur eventjes over gehad, toch? En Canarische eilanden natuurlijk, allemaal Spaans, hè?
3: Ja, inderdaad, ja. Allemaal goed vertoeven daar.
1: Ja, en als je dan lekker gaat eten, wat denk je dan aan met Spanje?
3: Ja, de tapas natuurlijk en dat soort dingen. En ze hebben een hele lekkere ham daar en meloen, dat is lekker met die warme dagen, weet je.
1: Ja, heb je nog plannen om weer terug te gaan?
3: Nee, dit jaar niet. We zijn in april een week naar Noorwegen geweest. Dus ik heb de andere kant op.
1: Ja.
3: Dus ik heb nog geen plannen eigenlijk dit jaar. Moet even kijken hoe we dat gaan oplossen.
1: Want het is daar toch wel een stukje koeler, hè, Noorwegen. Maar er zijn nog heel veel mensen die nu vaker die kant liever opgaan omdat het beter uit te houden is.
3: Ja, dat klopt. Wij zaten in april lag nog sneeuw op de toppen zelfs.
1: Ja, ja. Nou, goed, in ieder geval in Spanje is het ook de komende dagen weer pittig warm. Dus je moet er wel tegenop gewassen zijn.
3: Ik zeg altijd, je moet je aanpassen aan wat de mensen daar doen. Maar dat is tikken wij Nederlanders.
1: Ja, ja, siesta bijvoorbeeld. Even lekker een paar uurtjes tussen de middag even onderuit. Gaat een beetje lastig als vrachtwagenchauffeur, hè?
3: Ja, nu in een uurtje van, je kon wel zeggen dat we net een pauze houden.
1: Ja.
3: Ik moet het twee naar de kant zetten.
1: En waar ga je nu naartoe?
3: Antwerpen.
1: Oké. Okay. Dus je bent bijna bij je bestemming?
3: Overnachten en dan... En dan morgen, een collega van mij komt een nieuwe oplegger brengen en dan ga ik morgen weer naar Frankrijk.
1: Je komt nog eens ergens, Chris.
3: Dat is leuk.
1: Ja, nou, Frankrijk doen we volgende week. Hè. Dan hebben we de Franse dag de hele dag. Dus dan allemaal chansons die we dan gaan draaien. En nu dus een beetje Spanje vanmiddag. Daar zit ook genoeg muziek in. En jij koos voor de zoon van Julio. Ik noemde hem al even in het vorige uur. We hebben zijn vader al gehoord met Kierme. Dat heb jij niet meegenomen, want toen was je net even uit je vrachtwagen, zei je. Dus dan ze zomaar.
3: Ja, helemaal goed.
1: Arik, daar is hij. En ik wens jou nog een goede reis.
3: Ja, en ga ze door. En ik neem jullie gewoon mee te kans krijgen.
1: Mooi is dat, hè, met die app, hè?
3: Ja, dankjewel.
1: Hoi.

0: luistert.
1: En zing maar lekker mee met de muziek van Radio M Utrecht. En zometeen op deze zender nieuws over een wolf met een zender. Maar ook al is hij gewoon in Nederland, we kunnen hem niet meer volgen helaas. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen van Kees Dorrestein naar de George Becker Selection.

0: oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Het nieuws van 4:30 met Kees Dorrestein weer. Goedemiddag.
6: Edwin, goedemiddag.
5: Het is dus bevestigd, er is vogelgriep aangetroffen in Leerdam.
6: Ja, dat laat de gemeente Vijfheerenlanden weten na onderzoek. De dierenambulance in Vianen heeft de afgelopen tijd 20 vogels aangetroffen met vogelgriep. Het gaat voornamelijk om ganzen, zegt de coördinator Gerrit de Boom. De meeste werden gevonden bij een groenstrook aan de Koenderseweg. Het advies aan de inwoners: houdt afstand, want ook andere dieren kunnen besmet raken. Vogelgriep wordt onder meer via trekvogels verspreid. De enige wolf in Nederland die gezenderd is, is niet meer te volgen. Dat bevestigt het Nationale Park De Hoge Veluwe aan RTV Utrecht. Mogelijk is de halsbandzender afgevallen of het dier is naar een andere streek vertrokken. De antennes van de onderzoekers registreren zijn halsband in ieder geval niet meer. Deze wolf werd in december waargenomen op de Utrechtse Heuvelrug, vlak na het afschieten van de probleemwolf. Of hij de plek heeft ingenomen bij de roedel van die wolf is nog niet bevestigd. Maar sinds enkele maanden is wel regelmatig een volwassen mannetjeswolf zonder halsband waargenomen op wildcamera's bij de gevestigde roedel op de Heuvelrug. Bij een anti-AZC-demonstratie in IJsselstein is gisteravond een man van 21 aangehouden. Hij wordt volgens de politie verdacht van vernieling. De noodopvang voor vluchtelingen is op een van de velden van voetbalclub IFC neergezet. Daar kwam een groep tegenstanders gisteravond naartoe en er werden vernielingen gepleegd en er werd brand gesticht. En een pikante voetbaltransfer in onze regio heeft toch een andere wending gekregen. Voetballer Azedine de Kikak die kondigde in februari dit jaar aan in de zomer over te stappen van IJsselmeervogels naar aartsrivaal Spakenburg. Terwijl er een herenakkoord is tussen de clubs dat ze elkaar spelers niet kapen. Dat leverde een ruzie op tussen de clubs en de Kikak werd tijdelijk geschorst. Maar uiteindelijk was de kou uit de lucht en kon hij die overstap maken. Maar de ruzie blijkt allemaal voor niks, want de speler heeft nu toch besloten om prof te worden en te tekenen bij RKC Waalwijk in de Eredivisie. Hij heeft voor 2 seizoenen getekend. Saillant detail, Spakenburg, de nieuwe club dus, waar hij niet voor heeft gespeeld, krijgt nu wel een transfervergoeding van RKC voor hem. Dus hebben ze er toch nog een beetje winst uit gehaald.
5: Ja, het kleine voetbalnieuws is dat vergeleken met het grote wat we nu op televisie allemaal zien.
6: Nou, inderdaad. Maar ja, misschien speelt hij over een paar jaar wel op een WK. Ja, en dan is het hier allemaal begonnen in de regio. Hè? Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 25 graden vanmiddag. Er staat nog wel een harde wind. En vanavond koelt het daar ook af naar een graad of 16.
5: Een zomersbrietje, zeggen we dan nu.
6: Ja, heerlijk.
5: Genieten. Dankjewel, Kees. Ik heb nog even wat verkeersinformatie. Dat is minder fijn, want het is druk nu al een tijdje. En dat komt allemaal door de wegwerkzaamheden vooral. Meldt de ANWB in onze regio onder andere op deze wegen vertraging. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Amersfoort West en de afrit Soest. Een kwartier. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen, ruim 20 minuten. En ook op de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, bijna 20. De A12 dan van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een half uur. En ook op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en Oude Rijn, een kwartier vertraging. En dan de A27 van Almere naar Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Everdingen, een half uur vertraging daar. En op de A28, die is er nu ook bijgekomen, van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk, 20 minuten vertraging. En ook op diverse provinciale wegen moet je rekening houden met oponthoud. Zoals op de N198 van Utrecht naar Woerden tussen Papendorp en de aansluiting met de A12, bijna 20 minuten. Dat geldt ook voor de N233 van Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Renen.
2: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip. De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
11: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Goedemiddag met Edwin Meerman.

0: Een alien gesignaleerd, Sting in dit geval. Een Englishman in New York was dat. Een soort Haarlemmer in Utrecht, hè, in mijn geval dan.
1: Ja, daar voel je je verwant met dit nummer.
0: Ja, ja zeker. Aard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij komt ook toch uit Noord-Holland, hè?
2: Broek in Waterland. Ja. Net boven Amsterdam.
0: Ja. Dus allebei zijn we eigenlijk van een hele andere provincie. Maar we landen hier in Utrecht en het is hier goed toeven, toch?
2: Perfecto.
0: Ja, ja. Zometeen na vijven, dan horen we jou weer met jouw programma Zo. En dat is altijd in de avondspits. Nou, dan kun je er zeker van spreken op dit moment.
2: Dus druk, hè?
0: Een hoop mensen in de auto luisteren. De files horen we straks, maar wat ga je nog meer doen?
2: Ja, we krijgen het net rond dat ik ga praten met Lisa Arnold. Zij doet audiodescriptie. Dan denk je, wat is dat nou? Zij gaat naar concerten van topsterren als Harry Styles. Vanavond Bruno Mars. Uh-huh. En vertelt dan aan blinden en slechtzienden wat er op het podium gebeurt.
0: Oh ja.
2: Want die gaan naar die concerten natuurlijk. Maar die willen natuurlijk ook eigenlijk weten hoe ziet het eruit. Zij doet die beschrijvingen daarvan. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat doet. Hoe kom je eigenlijk aan zo'n baan? En hoe gaaf is het dat je daar dan avond aan avond mag zijn?
0: En doet ze dat tussen de liedjes door of gewoon
2: tijdens de liedjes?
0: Tijdens de liedjes.
2: Ja.

0: winnen. Mm-hmm. Die stond vandaag voor de rechter. Ja, wat is daar uitgekomen? En was hij onder invloed? En hoe zit dat allemaal? En vanochtend was onze Robert-Jan bij een dierenasiel. Waar het helemaal barstens vol zit met kittens.
1: Het nieuw leven, ja.
0: Ja, daar willen ze natuurlijk vanaf. Dus het is de hoop dat mensen die dieren in huis nemen. Mijn vraag van vandaag is, heb jij een asielhuisdier? Een hond of kat, misschien wel een konijn, uit het asiel? En hoe bevalt dat? Want daar kan natuurlijk nog wel eens, nou ja, een vlekje aan zitten.
1: Maar ja, als het een kitten is, dan heeft hij meestal geen geschiedenis nog.
0: Nee, precies. Dus met een kitten loopt
1: meestal
0: niet zoveel wel, risico.
1: Denk ik, ja.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld een hond uit een asiel in Griekenland. Ja, die had wel een kleine geschiedenis gehad. Die had wel wat schoppen gehad op straat, denk ik. Die is bijvoorbeeld bang voor grote mannen.
1: Oh, maar ja, dan ben je niet heel
0: erg. Nee, ik ben een kleine man.
1: Ja. Met een grote mond alweer.
0: Met een grote mond. Goed. Ja, dat is allemaal compensatiedrift. Hè?
1: Ja, dat is het, ja. Nou, zometeen dus na 5. We horen je zo, Aart.
0: Yo.
1: Hier is Alex Warren.

0: Leslie Gore is dat. Zeg maar niets meer, maakt André Hazes er ooit van, hè?
1: Esta es la semana de vacaciones en Radio M Utrecht.
0: Het ging dus over Spanje vanmiddag. Weer naar de volgende ronde van het WK voetbal en leuke vakantieherinneringen aan het land zochten we dus vandaag. Ook op Facebook is er leuk gereageerd weer. Vakantieherinneringen met de camper. Daar schreef Marion bijvoorbeeld over. De Canarische eilanden zijn altijd favoriet bij veel mensen. En sommigen die zijn er ook gewoon gaan wonen. Zoals oma Dizzel zag ik. Die daar dus nu lekker altijd in het warme klimaat vertoeft. Salau werd ook nog genoemd door Anneke. En ook nog een berichtje kreeg ik al eerder vanmiddag van iemand die schrijft: Spanje doet me altijd denken aan vakantiemuziek. De muziek dus doet mij denken aan de vakanties in Spanje. En de Macarena horen wij graag, schrijft Roel. Nou, ik zag toevallig dat het nummer 30 jaar geleden op de eerste plaats stond. Dus een leuke reden om ook nog eventjes te draaien. Gezellig, dankjewel.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Nou, veel plezier zometeen met Aard en sterkte als je in een van die vele files staat. Ik heb nog Endless Road en alvast een fijne avond.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers! Aan tafel!
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Een hele goede middag. Het is even na 5. Utrecht komt thuis. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio, die weet Kees. Hallo.
12: Aard, goedemiddag. Ja, de enige wolf in Nederland die gezenderd is, is ja, eigenlijk niet meer gezenderd. Hij is niet meer te volgen. Dat bevestigt Nationaal Park de Hoge Veluwe aan RTV Utrecht. Mogelijk is de halsbandzender afgevallen of is het dier naar een andere streek vertrokken. De antennes van de onderzoekers registreren zijn halsband in ieder geval niet meer. En er is ook een kans dat hij gewoon hier ergens in de provincie aan het rondlopen is met een nieuwe roedel. Maar hoe dat zit, dat hoor je over een half uurtje in het uitgebreide regio nieuws. Ja, als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor het medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park straks met een groen gebied, een soort groot park, verbonden. En dan komt er ook een nieuwe ingang van het UMC Utrecht. Die komt aan het noorden. En er komt ook een groter Ronald McDonald huis voor kinderen en voor ouders. Die kunnen daar dan naartoe. En bouwvakkers in Meidrecht die hebben hun vak vandaag heel eventjes ingeruild voor een ander beroep. Ja, daardoor waren ze wel de helden van de dag daar. Hoe dat zit, nou, dat hoor je ook over een half uur.
11: Wij zijn benieuwd, Kees, dank je wel. Het is druk op de weg. Heeft vooral te maken met wegafsluitingen. Een paar opvallende zaken. A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 40 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 40 minuten. Was daar een ongeluk? De weg is wel weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 3 kwartier vanwege wegwerkzaamheden. Dan de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. 1 uur op onthoud daar. En op diezelfde A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 20 minuten. Zometeen hoor je Marcia Hines en de Birds.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

0: Radio M Utrecht. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is dinsdag 7 juli 2026. De dag dat de provincie Utrecht zich gaat inzetten voor de grutto. Die vogel heeft het moeilijk en dus wordt zijn leefgebied verbeterd. Het is ook de dag dat Vijf Herenlanden sluipverkeer gaat aanpakken. En het is de dag dat een man die zijn Tesla een woning in IJsselstein binnenreed, werd vrijgesproken. Waarom? We horen het zometeen van onze verslaggever. Het is ook weer een historische dag. Want op deze dag in 1949 wordt de Vlaamse komiek Urbanus geboren. Nee, ik hou...

Ja, Urbanus, gefeliciteerd met uw 77ste. Dan de dierenopvang in Eemland. Die zit bomvol met kittens. Verslaggever Robert-Jan die was er vanochtend. Ja, en die zoeken allemaal een baasje. Heb jij een huisdier uit een asiel? En hoe bevalt dat? Ik ben heel benieuwd. Dus stuur me eventjes een appje. En een foto erbij is natuurlijk helemaal leuk, hè? Je hond of kat uit het asiel? Dan praten we er straks over.

Berendsen en onze nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Misschien is het tijd. Het is 5:15 en ik word overspoeld met prachtige foto's. Sommige heel ontroerend. Van honden en katten. En veel daarvan komen uit de kattenopvang. De vraag van vandaag: waar komt jouw huisdier vandaan? Misschien wel uit het asiel. Want die zitten overvol met kittens. Gerda stuurt een prachtige foto van 2 katjes. En die komen uit het asiel op Rodos. Calithea Cats genoemd. Calithea is een streek op Rodas. Nou, de meneer met de witte voetjes, die heet Kali. En mevrouw heet Thea. En ze zijn stapelgek op elkaar. Maar de laatste tijd maken ze 's nachts vaak ruzie. Het zijn net mensen. Dankjewel voor die mooie foto, Gerda. Waar komt jouw hond of kat vandaan? En komt die misschien ook uit het asiel? Ja, en hoe gaat dat dan? Er willen nog wel eens wat gedragsproblemen zijn met dieren uit een asiel. Hoe ga je daarmee om? Laat het even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Robert Palmer en Every Kind of People. Radio M Utrecht. Een automobilist die vorig jaar met zijn Tesla een huis in IJsselstein ramde en vervolgens doorreed, is vrijgesproken van het veroorzaken van een ongeluk door gevaarlijk rijgedrag. Volgens de rechter is de oorzaak van die botsing onvoldoende onderzocht. Opmerkelijke zaak waarbij de gevolgen voor de bewoners van dat huis waar die auto inreed groot waren. Verslaggever Rix Ozinga, die was bij die rechtszaak. Rix, goedemiddag.
1: Goedemiddag uit.
0: Even terug naar augustus vorig jaar. Wat gebeurde daar aan die Noord-IJsseldijk in IJsselstein?
1: Nou ja, om 2:00 s'nachts kwam de bestuurder van de Tesla vanuit de richting Montfoort over de IJsseldijk richting Sportveld in IJsselstein gereden. Dan kun je op een gegeven moment bij een kruispunt met de Zomerdijk kun je rechtsaf. Maar hij ging niet rechtaf, maar hij ging eigenlijk een beetje rechtdoor en knalde tegen een gevel van een huis aan. Dat was een flinke klap, want hij ging dwars door de buiten- en de binnenmuur. Er zat een gat in de muur uit de grootte van een auto eigenlijk, de voorkant van een auto. En ondanks dat zijn auto zwaar beschadigd was, er was een bumper afgevlogen, de kentekenplaat lag nog op straat en een koplamp was eraf, reed hij weg met zijn Tesla. Dus hij trok zich niks aan van het ongeluk en liet de bewoners met de brok achter.
0: Ja, en daar, die kwamen met de schrik vrij?
1: Die kwamen met de schrik vrij, wel heel veel schade. En het was dan extra lullig omdat het huis 3 dagen later aan nieuwe bewoners overgedragen zou worden. Want ze hadden ingestemd met een woningruil. Maar wat deed die bestuurder? Hij ging naar huis. Zegt, ik belde een vriend. Die zei, nou kom eerst maar eens even tot rust. En dan meld je de volgende dag maar bij de politie. Maar wat deed hij de volgende ochtend? Hij zette zijn auto weg ergens in een loods in de buurt. Hij belde de politie, maar met de mededeling dat een medewerker van hem een auto had bestuurd en tegen een huis was geklapt. En dat die medewerker zich dan later nog wel zou melden op het bureau.
0: Ah.
1: Ja. Toen de politie even later terugbelde, want die vonden het toch een beetje een vreemd verhaal. Toen kreeg hij een agent aan de lijn die hij persoonlijk kende. Was lid van dezelfde sportclub. En durfde hij niet te vertellen dat hij de bestuurder was geweest. En uiteindelijk ging hij pas aan het eind van de ochtend alsnog naar het bureau om toe te geven dat hij in die auto had gereden.
0: Ja, ja. Dus toen kwam de aap uit de mouw. Ja, hoe kwam het nou dat hij dat huis inreed? Is dat duidelijk geworden?
1: Ja, nee. Want hij was helemaal op het bureau. En die wilde eigenlijk helemaal geen verklaring geven over wat er precies was gebeurd. Op de vraag hoe snel hij had gereden. Of dat misschien te snel was geweest. Of hij de controle over het stuur kwijt was geraakt. Of dat hij misschien drugs had gebruikt. Hij maakt iedere keer gebruik van zijn zwijgrecht. Dus het bleef volkomen onduidelijk. En dan komt nog eens de politie. Met een onderzoek dat volstrekt onvoldoende was. Besliste de rechter uiteindelijk ook. Er was geen verkeersongevallenanalyse gemaakt zoals gebruikelijk is. Maar ook zo'n Tesla, die zit boordevol data over hoe snel je hebt gereden, of je slordig hebt gereden, of je een harde klap ergens tegenaan hebt gemaakt. Nou, dat is een kwestie van de boordcomputer uitlezen. Er zitten ook camerabeelden in. Dat is wel aangevraagd om dat te kunnen doen, maar er was iets mee misgegaan met die aanvraag en de politie heeft dat toen niet doorgezet. Dus ja, er is geen enkel bewijs over of die nou gevaarlijk heeft gereden of niet.
0: Dus deze man komt hier mee weg en de bewoners zitten met behoorlijk wat schade.
1: Ja, die woningruil moest doorgaan. Want dat is nou eenmaal kennelijk juridisch zo in elkaar dat als je dat af hebt gesproken, dan moet je dat doen. Dus de nieuwe bewoners zitten vooral met de gevolgen. Die moesten 3 maanden ergens anders doorbrengen. Want de hele gevel van het gebouw moest worden vernieuwd. En van binnen ook een stuk werk. En er moest een nieuw plafond in die ruimte waar de auto naar binnen knalde. En ja, het grootste deel van de schade wordt gedekt door verzekeraars. Maar er is altijd nog een bedrag van toch zo'n 20.000 euro minstens dat niet wordt gedekt. En dat hopen ze via deze zaak dan terug te krijgen. Vond de rechter ook wat gecompliceerd. Maar ja, in dit geval zullen ze zich vanwege die vrijspraak toch echt tot de burgerrechter moeten wenden om te kijken of ze die centen nog terug gaan zien.
0: Oké, dus die zaak is nog niet volledig ten einde. Maar in ieder geval is die bestuurder vandaag vrijgesproken.
1: Ja.
0: Rix Ozinga, dankjewel.

0: Swing Out Sister. Je luistert naar Radio M Utrecht. Met zometeen het regionieuws met Kees. Bouwvakkers in Meidrecht die hebben hun beroep even ingeruild voor een ander vak. En waren daardoor even de held van de dag. Hoor je zometeen meer over.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: 6:30, Kees is er voor het regionieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Art.
2: Ja, de enige wolf in Nederland die gezenderd is of was, is niet meer te volgen.
3: Nee, dat bevestigt Nationaal Park de Hoge Veluwe aan RTV Utrecht. De wolf werd in december waargenomen op de Utrechtse Heuvelrug, toen hij dus nog gezenderd was, vlak na het afschieten van de probleemwolf. En of hij nou die plek heeft ingenomen van die wolf, ja, dat is nu dus niet bevestigd. Er is ook niet echt duidelijk waarom die zender het niet meer doet, vertelt onze verslaggever Joost Danvers.
4: De grote kitteninstroom die wij en onze collega's elk voorjaar hebben.
3: Dat is de grote kitteninstroom. Ja, we hebben het niet over kittens, we hebben het natuurlijk over wolven. Wacht, daar is Joost.
5: Dat zendertje zwijgt, dat kan meerdere oorzaken hebben. De wolf is misschien vertrokken naar een andere streek of misschien wel een ander land. Of de halsband waar die zender aan zit, die is afgevallen. En dan ligt hij nu ergens in het bos. Opvallend is dat er op wildcamera's al een tijdje een mannetjeswolf zonder halsband wordt gezien. Maar of dat nou dezelfde wolf is, dat is nog niet bekend.
3: Ja, toch een stuk gevaarlijker dan een kitten. Die wolf is dus bij de roedel op de Utrechtse Heuvelrug waargenomen. En ja, mochten wij nou ontdekken dat dit die wolf is, dan hoor je dat uiteraard op de zender. Bus- en tramreizigers in de provincie worden later dit jaar gecompenseerd voor de chaos van de laatste maanden. Maar gratis openbaar vervoer zit er niet in. De tarieven gaan vanaf oktober tijdelijk omlaag. Rond de kerstvakantie wordt het OV nog veel goedkoper. En mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. Dat meldt verantwoordelijk provinciebestuurder André van Schie. Hij zegt ook dat het OV in Utrecht nog altijd ver onder het vereiste niveau zit. Vervoerders Transdev en Keoli zijn ook beboet. Transdev moest 1,7 miljoen euro betalen en Keoli bijna 1 miljoen euro. Het geld dat daarmee is opgehaald wordt gebruikt om reizigers te compenseren. Als het aan de gemeente Utrecht ligt, dan ga je straks via een park naar het ziekenhuis. In de nieuwe plannen voor de medische campus worden alle ziekenhuizen op het Science Park namelijk straks via een groen gebied aan elkaar verbonden. Dan gaat het om de gebouwen van UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het Prinses Maxima Centrum en het Centraal Militair Hospitaal. De hoofdingang van het UMC wordt dan ook van het zuiden naar het noorden op het complex verplaatst. En er komt een nieuw, groter Ronald McDonald huis bij het kinderziekenhuis. Er komt ook een grotere parkeergarage aan de noordkant. De plannen zijn naar de gemeenteraad gestuurd ter goedkeuring. Ja, en bouwvakkers in Meidrecht die hebben vanmiddag een korte carrière-switch meegemaakt. Ze zijn eventjes brandweerman geworden. Ze zagen dat er brand ontstond in een container aan de Antonie Pieter van Dishoekstraat. Toen ze op het dak aan het werken waren, nou dat is natuurlijk, dan heb je een goed uitzicht. Ze belden direct 112 en pakten samen met een buurman de tuinslang erbij om alvast de brand te blussen.
6: Goed.
3: Nou, niet veel later kwam de brandweer met wat groter geschut aanzetten. En om het vuur goed te blussen, hebben ze de container ook maar helemaal leeggehaald, de brandweer dan. En ook de Dixie ernaast was in de brand gevlogen, dus die hebben ze ook maar grondig geblust. Ja, ik zie je al een beetje kijken,
6: Aard. Ja, je weet nooit wat erin zit.
3: Nou ja, ja precies. En hoe het ruikt, vooral als het in de brand staat. Hè?
6: Ja.
3: Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend geworden. Het weer dan. Het was een heerlijke dag vandaag. Het stond wel een stevig windje. Het werd maximaal 25 graden. Morgen een vergelijkbare dag. En vanavond nou, koelt het af tot een graad of 16.
2: Het is druk en dat heeft te maken met wegafsluitingen. Je krijgt de meldingen vanaf een kwartier vertraging. Dat begint op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maren. 35 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 3 kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. 20 minuten. Aan de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 35 minuten. Een ongeluk gebeurt daar, de weg is alweer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen, 30 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Tot slot een uur vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit De Bilt en Nijkerk. De file bijna 25 kilometer, het oponthoud dus een uur. Sterkte als je daarin staat. Muziek zometeen van de Spinners, een Walitax. We praten over asieldieren en natuurlijk nog het uitgebreide weerbericht met Grita Spannenburg.
7: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
9: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: The Spinners, Working My Way Back to You. Radio M Utrecht. Ah, ik word overspoeld met honden en kattenfoto's. Ja, want de vraag van vandaag is, waar komt jouw huisdier vandaan? En komt hij uit een asiel? En hoe gaat dat dan thuis? Natasja stuurt een foto van Anton. En Anton is geadopteerd uit Griekenland. Hij is de pipo, de smaakmaker, het sentiment, boefje. Kijk, Ines stuurt een foto van Kimmy Rose, een prachtige witte kater. Komt uit een opvang in Roemenië, is de allerliefste poes ook. En Marcel van Tongeren heeft 4 honden uit een asiel in Spanje in huis. Dank voor al die berichten. Ga dat vooral even bekijken. Bijvoorbeeld op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Hallo Rudolf.
1: Hallo.
0: 2 honden?
1: Ja. Ja, ja,
0: je zegt ja op een manier die heel veel liefde verraadt.
1: Ach, dankjewel. Ja, ik heb er eigenlijk altijd 2 adoptiehonden gehad. In oktober is mijn Podingo helaas overleden. Die heb ik 8,5 jaar gehad. En daar ben ik zelf heel ziek van geweest. Overal zag ik haar lopen, ja, en ze was er niet meer.
0: Oh ja, dan zie je een hond lopen, ja, die erop lijkt en dan denk je, hé, hey, daar,
1: ja,
0: is hij.
1: En ik zag iedere keer dat het klinkt. Ja, het klinkt een fantastisch verhaal, maar het is wel de waarheid. Iedere keer dacht ik, er loopt een bruine hond door de kamer, en die heb ik helemaal niet.
0: Oh,
1: weer een bruine hond, die heb ik helemaal niet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dan zie je bijna spoken.
1: 3 maanden later had ik dus een bruine hond, hè. Dat is de kleine hondje, weet je, die op de hoek van de bank zit.
0: Oh, jij was deze hond al aan het visualiseren voordat je hem had.
1: Ik denk het. Ik denk het. Ja, maar dat is, ja, weet je, dat is gewoon ook, ja, sommige dingen lopen zoals ze moeten lopen. Ik had gereageerd op een wit-bruine hond. Die kreeg ik niet van de stichting en terecht. Want het zou een grote hond worden, ruim 20 kilo. Ik zei, nou, als die op de bank zit, ben ik weg.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we gewoon niet doen. En toen zei ze tijdens het videogesprek, maar kijk eens wat ik hier heb lopen. Ik zei, oh, maar die is leuk. Ik zei, ja, maar dan gaan we weer natuurlijk weer vragenformulier invullen. Weer een nieuwe afspraak voor het videogesprek. Nee hoor, ze zei, dat is helemaal niet nodig, want dat heb je allemaal al. Als je wilt, kun je hem zo adopteren. Nou, zo is het gebeurd.
0: Kijk aan, en dat was een hond uit Spanje?
1: Nee, ze komen alle twee, die zwarte, ik heb een zwarte hond en een bruine hond, zijn landgenoten, want ze komen alle twee uit Roemenië.
0: Ah ja, ja, ja. En moet je ze daar dan zelf ophalen?
1: Nee, de zwarte hond, die was bij een mevrouw in, oh, maar goed, die was ergens hier in Nederland.
0: Ja.
1: Dus dan maakte ik een afspraak met die mevrouw en kwam ik bij haar thuis. Dus dan ziet zij wat voor persoon ik ben.
0: Oh ja, precies.
1: En ik kan dan ook zien wat voor hond het is.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik vond het dan heel goed van haar man. Die zei, ja, ik moet je wel wat zeggen. Hij heeft wel iets aan die linkerpoot, maar we hebben geen idee wat het is. Ik zei, ja, kan ik hem gebruiken? Ja. Ik zei, nou, zie ik, geen probleem.
0: Nee.
1: Nou, zodoende heb ik dus die zwarte hond geadopteerd. En die bruine hond, die kwam die mevrouw uit Hoorn, kwam ze naar Woerden toe. En dan kwam ze bij mij gezellig op de koffie. Nou, de hond liep hier door de kamer. Nou, dat was prima. En de grap is, die mevrouw loopt weg en die hond denkt, dag, ik lig lekker in een mandje, hoor. En die liep nu, ze gaat ook niet mee. Ik zei, nou, ja, hij voelt zich blij bij thuis.
0: Nou, mooi dat dat zo gegaan is.
1: Zeker.
0: Rudolf, dank je wel, hè. En een fijne avond.
1: Alsjeblieft. Dank je, dan wens ik jou ook en een fantastische uitzending.
0: Yo, dag.
1: Dag.
0: Ja, en in die fantastische uitzending is er nu ruim baan voor Ineke. Hallo.
2: Ja, goeie.
0: Ja. Heb jij asieldieren?
2: Nee, ik heb geen asieldieren. Deze is op een boerderij in Overijssel geboren. En daar zijn we hem gaan halen.
0: Ja, vertel even, wie is deze?
2: Dit is Sintje. En Sintje is een huistuin- en keukenkat. Europees kort haar heeft, heet het dan mooi.
0: Ja.
2: Met 3 kleurtjes.
0: Ja.
2: En ze is, ze is best wel angstig. En ze moest niks van doosjes hebben.
0: Niks dus, van doosjes hebben?
2: Nee, dus toen we mee naar huis namen, toen heb ik mijn tas leeggemaakt, heb ik er in mijn handtas gedaan.
1: Dat vond ik prima.
0: Je hebt mensen die hebben een hond bijna permanent in een handtas. Als een soort accessoire, hè?
2: Ja, dit is een kat, dat scheelt. Ja. Maar misschien is ze wel groter dan dat soort hondjes.
0: Ja. Jij schreef ook, de eerste 2 jaar had je altijd, had hij altijd een riempje om.
2: Ja, en als een kat iets op zijn rug voelt, gaat ze niet klimmen of dergelijke, want dan hebben ze geen evenwicht genoeg.
0: Ah ja.
2: En dat is, en ja, daardoor heeft ze dus, en toen hadden we nog een hond, en daardoor heeft ze dus inderdaad dat ook nooit meer gedaan.
0: Nee.
2: En als ze maar iets omhoog ging, of op een stoel of op een tafel, nou begon de hond tekeer te gaan, zo van, dat hoor jij niet.
0: Ja, ja. Nou, wat leuk. En Sientje heeft het goed?
2: Ja, die heeft het prima. Komt af en toe even kijken of ik er nog ben. En dan, dan ben ik er nog. Nou, dan gaat ze weer naar buiten.
0: Oké, heel goed. Ineke, ja. Dankjewel. Fijne avond.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Heel fijne uitzending. Heel veel gezelligheid.
0: Bericht nog van Jan Hoek. Die zegt, mijn Max, dat is mijn hond, komt uit een dierenasiel uit Spanje. En wat echt waar is, de asieldieren zijn de dankbaarste dieren die er zijn. Want ze weten dat je ze gered hebt. Dank voor al die mooie foto's en die leuke berichten. Ook nog een foto van Poes Cola. Pikzwarte poes van Jerry, ook uit het asiel.

0: Awalitax. Miss Wonderful. Radio M Utrecht. Hallo Grita.
1: Goedemiddag Aard.
0: Ja, we was even aan het klagen tijdens Walitax over de wind. Het is fors, hè?
1: Het is echt fors. Ja, ik had vandaag, net als gisteren, een beetje het Mistral-idee. Weet je wel, dat mensen in Zuidoost-Frankrijk, die Rhônevallei, dat ze soms af en toe helemaal gestoord worden, omdat het maar door blijft waaien.
0: Ja, ja.
1: Bij mooi weer. Dat hebben wij nu ook al 2 dagen. Een west-noordwestenwind vol kracht 4, af en toe kracht 5, met vlagen en dan ook nog de zon erbij. Ja, is een bijzonder weer. Heeft denk ik ook deels te maken met het grote temperatuursverschil tussen noord en zuid. Gelijk als gisteren eigenlijk 20 graden aan de Groningse noordkust en 28 tot 30 graden in het zuiden van het land. Dat is zo'n groot temperatuursverschil. En dat wekt dan eigenlijk ook zo'n thermische wind op, als
0: ja,
1: het ware.
0: Ja. Nou, maar wel een fijne temperatuur verder hier.
1: Ja, de temperatuur is op 4, 25 graden ja, op de meeste plekken gekomen. Toen het wat bewolkter werd vanmiddag, dan zag je die temperatuur wat dalen. En nou ja, de wind gaat langzaam afnemen. Maar net als gisteren is dat een traag verhaal. Ik denk dat halverwege de avond het uiteindelijk een stuk rustiger is. Met zon, met ook wat wolkenvelden. En er ligt vrij veel bewolking nog klaar boven de Noordzee. Dat lijkt dan ook weer deels vannacht over ons heen te gaan trekken. En morgen overdag ja, liggen wij daar een tijd onder. Onder dat, ja, Noordzee wolkenpakket. Maar net als de afgelopen paar dagen weet de zon daar in de tweede ochtendhelft ook wel wat gaten in te branden. Dus ik denk dat dat goed komt. Er is ook wat minder wind dan vandaag. Hoezee. De wind is niet helemaal stil, maar het is allemaal wat rustiger. En de temperatuur komt net als vandaag op 4, 25 graden uit.
0: Kijk, dankjewel. Tot over een uur.
1: Tot zometeen.

Nick en Simon, kijk omhoog, Radio M Utrecht. Als je nou wil weten hoe jouw plant of struik voor een tweede keer in bloei kan komen te staan, dan zou ik zeker blijven luisteren. Jurgen Smit gaat het ons uitleggen. En ik praat met een dame die doet audiodescripties bij grote concerten. Bruno Mars bijvoorbeeld. Wat dat is, je hoort het ook later.

0: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een plan om mbo-scholen in krimpregio's te behouden. De mbo's aan de randen van Nederland krijgen straks extra geld om open te blijven. En dat geld komt van mbo-instellingen uit de rest van het land, die er daardoor iets op achteruit gaan. In sommige regio's is de verwachting dat het aantal mbo-studenten komende 15 jaar met wel een kwart afneemt. En dat leidt op zo'n 10 scholen tot problemen, omdat die betaald krijgen per ingeschreven student. En als ze geen extra geld zouden krijgen, dreigt sluiting. De Britse politicus Nigel Farage stelt zijn zetel als parlementariër beschikbaar. De voorman van het rechtspopulistische Reform UK ligt onder vuur vanwege aangenomen giften. In een verklaring benadrukte hij vanmiddag keer op keer dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Hij treedt nu terug, maar stelt zich wel opnieuw verkiesbaar bij tussentijdse verkiezingen voor zijn zetel, die daardoor zou moeten worden gehouden. Hij hoopt dat kiezers hem massaal zullen steunen. 2 jaar geleden werd Farage voor het eerst in het Lagerhuis gekozen met overgrote meerderheid. In de peilingen is zijn reformpartij inmiddels de grootste van het land. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is vanwege kinderporno veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij onder meer kinderporno bezat en heeft verspreid. Hij werd in februari aangehouden. De politie vond meer dan 1000 strafbare afbeeldingen bij hem. Ook stond hij terecht voor ontucht met een veel jongere man, maar daarvan werd hij vrijgesproken omdat er volgens de rechtbank te weinig bewijs was tegen de oud-burgemeester. De bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er vaak niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper. Gratis wordt die niet. Rusland mag weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing voorlopig opgeheven. De strafmaatregel werd bijna 3 jaar geleden ingesteld, omdat Rusland zich het Olympisch Comité van Oekraïne had toegeëigend. De schorsing wordt nu om juridische redenen geschrapt na een grondige analyse, zegt het IOC. Over 2 jaar kunnen de Russen weer in actie komen op de zomerspelen. Het Russische volkslied en de Russische vlag blijven voorlopig taboe. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish dan het peloton, met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Torstein Tren. Het weer nog, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen start bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Kees, goedenavond.
12: Aard, goedenavond. Een automobilist die met zijn Tesla een huis in IJsselstein ramde en vervolgens doorreed, is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Volgens de rechter is de oorzaak van de botsing onvoldoende onderzocht. Omdat de bestuurder zich binnen 12 uur meldde na het ongeluk bij de politie, kan hij door het OM ook niet worden vervolgd voor doorrijden na een ongeluk. En dat kan betekenen dat de eigenaren van het huis veel van de schade zelf moeten betalen. De gemeente Bunnik en De Bilt willen wat doen aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op straatnaamborden. En daarom zijn er twee moties in de gemeenteraden aangenomen om meer vrouwennamen op die borden te krijgen door ze voorrang te geven. In Zeist geeft de actiegroep de Dolomina-straten al een alternatieve naam van vrouwen die belangrijk zijn geweest in de maatschappij. Bijvoorbeeld de Hedy Dancona-laan. Dat wordt dan onder de Antonlaan gehangen als een alternatief roze bordje. Ja, en de 40e editie van de Open Monumentendag komt eraan in september. En de gebouwen die meedoen zijn bekendgemaakt. Er zitten ook een paar nieuwe gebouwen tussen waar je daarvoor niet kon komen kijken.
13: 6:30?
12: Nou, dat vind ik. Ja, als je dat toch dan zo. Ik wil ze al noemen, maar als je zegt we gaan teasen.
13: Nee, dacht, je gaat dat nog niet bekend maken.
12: Nee, natuurlijk is het een tease, Aart. Ja, terecht. Ja, om 6:30 hoor je die bijzondere gebouwen. Zeker.
13: Goed, files worden heel langzaam korter, maar nog wel een aantal opvallende zaken. A12, Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, daar 20 kilometer, 40 minuten vertraging. A27, Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes, 10 kilometer, een half uur oponthoud. A27, Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort, bijna 10 kilometer, een kwartier oponthoud. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit De Bilt en Nijkerk. 20 kilometer blik op een rij, 35 minuten vertraging. Fijne muziek komt eraan voor je. Fleetwood Mac, Bob Marley en Paul McCartney.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: Komt Thuis met Aart van Eldik.
1: Ja, als je nou fijne struiken in je tuin hebt en die hebben al gebloeid, rozenstruik bijvoorbeeld, en je denkt, een tweede bloei, waarom niet? Nou, dan kan je dat met slim snoeien voor elkaar krijgen. Hoe je dat doet, gaan we zo meteen horen van onze vaste hovenier Jurgen Smit. Verder, ja, daar sta je niet zo vaak bij stil, maar er gaan natuurlijk ook mensen naar concerten die slechtziend zijn of helemaal niks zien, maar die eigenlijk ook wel willen weten, wat gebeurt er nou op zo'n podium? Lisa Arnold doet audiodescriptie. En dat deed ze bijvoorbeeld ook bij superster Bruno Mars in de Arena afgelopen week. Zij vertelt zo hoe dat in zijn werk gaat. Verder heb ik hele fijne muziek voor je klaarstaan, zoals je dat van ons gewend bent hier op Radio M Utrecht. Bob Marley en The Wailers komen eraan. Common Lineage, Jay and the Americans. Tot 7 uur ben ik bij je en dan hoor je ook nog het uitgebreide weerbericht met Greta Spannenburg. Kortom, blijf er lekker bij. En de zomer, die vier je bij ons.

0: pingen. Die stuurt een berichtje. Heerlijk, Bob Marley. Ik heb die cassette zo vaak gedraaid. Dankjewel voor het draaien. Graag gedaan, Trudy. Fijn dat je ervan geniet. Jurgen Smit, onze hovenier. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ik zei net al, als je nou bijvoorbeeld een fijne rozenstruik hebt die gebloeid heeft en je wil dat die nog een keer bloeit, luister dan goed naar Jurgen, want die gaat het allemaal uit elkaar leggen.
1: Echt heel grappig dit. Ik wilde iets heel anders vertellen.
0: Echt waar?
1: Maar, ja, echt waar. Maar even over die rozen. Ja, dat zijn die
0: dat schap, ik zal het even uitleggen voor de mensen. Wij hebben altijd even app-contact over waar jij het over gaat hebben. Ja, en daar ga ik dan kennelijk mee aan de haal.
1: Dat is wel zeker, want ik wilde het hebben over het snoeien van de eenjarige. Maar laten we het allebei even kort doen. Die rozen, de struikrozen, kan je inderdaad na de bloei even flink terugsnoeien. Ze zeggen dan tot het eerste vijftallige blad. Bovenin zitten takjes met drie blaadjes. En als je dieper in je struik kijkt, dan zijn het vijf blaadjes. Nou, net daarboven knip je hem weg. De klimrozen, die ga je na de bloei ook stevig terugsnoeien. Dan hou je gewoon een hoofdtak over met stukjes van 15 centimeter. Dat is echt schrikken. Dat doet even pijn. Maar wat er gebeurt, op die takjes die je laat staan, die zijtwijgjes van 15 centimeter, daar gaat die echt weer op uitlopen en ook weer op bloeien. Alleen de Rambler rozen, dat zijn hele woekerende rozen. Prachtig mooi, maar die kunnen dat niet. Maar dat is echt meer een uitzondering dan regel.
0: Okay.
1: En voor de rozen op stam geldt eigenlijk hetzelfde als met de struikrozen. Gewoon lekker terugsnoeien als ze uitgebloeid zijn.
0: Right.
1: Pak ze maar aan.
0: Nou, dan nu het onderwerp waar jij je volledig op hebt ingelezen. Het snoeien van de eenjarige.
1: Nou, het is zo. Kijk, de vakantietijd komt er weer aan. En iedereen met baskets en met potten en bakken en met allemaal eenjarigen, die vragen zich natuurlijk al meteen al af. Ja, ga ik straks op vakantie? Hoe doe ik dan met water geven? Vooral de mensen met eenjarigen, met petunia's, met Spaanse margrieten, met, nou ja, noem alles maar op. Snoei nou die bakken echt voor 80-90% terug. Knip gewoon alles eraf. En je laat zeg maar een struikje staan van 10 centimeter hoog. De rest is weg. Je gaat toch op vakantie, omdat je... Dus dan zit je ook niet tegen die lege bak aan te kijken. Maar als jij 2-3 weken op vakantie gaat en je komt terug, ja, dan zit je alweer vol in de eerste bloemen. En dan bloeit die ook nog veel langer mooi door. Plus dat alles wat je wegknipt nu, die 80-90%, die verdampt die ook niet meer. Dus die kleine toefjes die je laat staan, ja, die vragen eigenlijk maar heel weinig water. Zet ze gewoon een beetje in de schaduw weg, een beetje half schaduw. Ja joh, dan heeft dat hooguit één keer in de twee weken heeft dat een beetje water nodig. Want het verdampt niks. Ja. Het moet eerst weer gaan groeien. Maar het herstellen, dat doet hij.
0: Minder verdamping, minder water geven. En als je terugkomt van vakantie, dan heb je gewoon weer wat moois staan.
1: Dan zijn je echt je bakken weer als nieuw.
0: Ik vind het weer een fijne tip.
1: Gewoon doen. Ja, het scheelt aan twee kanten.
0: Ja.
1: Je krijgt langere bloei en je hebt minder water nodig. Dus ja, weet je, zet ze in de half schaduw en vraag iemand of die één keer in de week even wat water geeft. Nou, klaar ben je.
0: Kijk, nou dat zijn twee tips voor één geld. Want de rozenstruik hebben we dan toch ook maar even meegepikt.
1: Ja, die heb je er gratis bij, ja.
0: Fijne avond, Jurgen. Dankjewel.
1: Yo, fijne avond. Yo, hoi.

Linnets, Calm After the Storm. Als je als blinde of slechtziende naar een popconcert gaat, hoe krijg je dan mee wat er op het podium gebeurt? Ik ga het zo vragen aan iemand die zogenaamde audiodescriptie doet. Zo eerst het regionieuws met Kees. Hoor je meer over een Tesla-bestuurder die een huis inrijdt en wordt vrijgesproken? En welke

0: en zingend over de Route du Soleil. Voici les clés de ton bonheur. De zomer vier je bij ons met de Franse Dag.
1: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: 6:30, het regionieuws met Kees. Goedenavond.
7: Goedenavond, Aart.
6: Een automobilist die met zijn Tesla een huis in IJsselstein ramde en daarna doorreed, die is wegens

0: gebrek aan bewijs vrijgesproken.
1: Ja, volgens de rechter is de oorzaak van de botsing onvoldoende onderzocht. Bij de politie kon of wilde de 37-jarige IJsselsteiner daar zelf niets over zeggen. Hij zei eerst dat hij de bestuurder niet was en erkende dan later toch weer dat hij wel achter het stuur zat. Nou, omdat de bestuurder zich ook nog eens binnen 12 uur na het ongeluk meldde bij de politie, kan hij door het OM ook niet worden vervolgd voor doorrijden na een ongeluk. Ja, en de vrijspraak heeft wel flinke gevolgen voor de schadevergoeding voor de bewoners van het huis, vertelt verslaggever Rix Ozinga.
2: De grootste deel van de schade wordt gedekt door verzekeraars. Maar er is altijd nog een bedrag van toch zo'n 20.000 euro minstens dat niet wordt gedekt. En dat hopen ze via deze zaak dan terug te krijgen. Vond de rechter ook wat gecompliceerd. Maar ja, in dit geval zullen ze zich vanwege die vrijspraak toch echt tot de burgerrechter moeten wenden om te kijken of ze die centen nog terug gaan zien.
1: En dat betekent dus nog een extra zaak. Er is vogelgriep aangetroffen in Leerdam. Dat bevestigt de gemeente Vijfheerenlanden na onderzoek. De dierenambulance in Vianen heeft de afgelopen tijd 20 vogels aangetroffen met vogelgriep. En het gaat dan voornamelijk om ganzen, zegt de coördinator daar. De meeste werden gevonden bij de Groenstrook aan de Koenderseweg. Het advies aan inwoners: houd afstand, want ook andere dieren kunnen besmet raken. Vogelgriep wordt onder meer via trekvogels verspreid. Ja, de kans is groter dat de straten in jouw buurt de naam van een man dragen dan van een vrouw. En aan die oneerlijkheid willen de gemeente Bunnik en De Bilt wat doen. Er zijn in de gemeenteraden daar moties aangenomen om meer vrouwennamen voorrang te geven op nieuwe straatnaamborden. In Zeist geeft de actiegroep De Dolle Mina-straten al alternatieve namen. Bijvoorbeeld van vrouwen die dan belangrijk zijn geweest in de maatschappij. Onder het bord van de Antonlaan hangt namelijk ook al een tijdje een roze bord met daarop de Hedy Dancona-laan. En zo kan je nog veel andere namen bedenken. Niet alle partijen in de Biltse gemeenteraad zijn het ermee eens. Het CDA vindt dat andere problemen meer prioriteit verdienen en hebben daarom tegen een motie gestemd. Bijvoorbeeld de woningbouw is belangrijker dan de straatnaambordjes. Ja, en 87 mooie en oude gebouwen openen de tweede zaterdag van september de deuren tijdens de Open Monumentendag in Utrecht. Het is de 40ste editie en er zijn ook een paar nieuwe deelnemers toegevoegd. Dus gebouwen die de deuren normaal niet open hebben of bepaalde ruimtes niet open hebben dan. En nieuwe deelnemers zijn onder meer het Stadskasteel Oudaan aan de Oude Grachten. Een van de oudste huizen daar. Het is niet echt een kasteel, maar zo wordt het genoemd. Er zit ook een brouwerij in. De HTMU-loods, oude treinloods, kan je tegenwoordig in pingpongen. Er zit zo'n club in.
3: Leuk.
1: Het Rioolgemaal aan de Kardinaal de Jongweg. Hopen dat die niet aanstaat. En wooncomplex Tuinwijk en de Bakkerspoort kan je allemaal bezoeken. Dan wil je de hele lijst zien van gebouwen, want er zijn nog wat nieuwe gebouwen die ik niet heb genoemd. Dan kan je naar de site van de Open Monumentendag. Houd wel rekening, er komen natuurlijk duizenden bezoekers op af. Dus bij sommige gebouwen moet je je even inschrijven voor een rondleiding. Maar anders kan je alsnog niet rondkijken.
0: Even plekje reserveren.
1: Bijvoorbeeld het Paushuis, daar ben ik vorig jaar in geweest. Waar de oude paus in woonde in Utrecht. Schitterend gebouw. Maar dan moet je wel echt van tevoren even jezelf aanmelden. Want anders ben je wel een paar uur aan het wachten voordat je daarin kan kijken.
0: Gouden tip, je hoorde het hier op Radio M Utrecht. Oh, Kees.
1: Hartstikke idee, joh. Dat regel ik gewoon voor jullie. Nog een tip, het weer. Betekent morgen smeren, want het wordt eenzelfde dag als vandaag. Bewolkt, zonnig, 25 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 16. En na morgen, zeker donderdag, vrijdag, zaterdag, dan wordt het wel wat warmer, boven de 28 graden.
0: Oké. Een paar files nog. Je krijgt de meldingen vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Ouderijn 25. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen ook 25. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen 10. En de laatste de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 10 minuten oponthoud. Zometeen drie Noorse vrienden die een mega hit hadden.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag.
3: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: De Midget Golftuinen Lage Vuursten zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
6: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
7: Dit was een uittip.
8: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Utrecht komt thuis met

Radio M Utrecht. Aha, en Take On Me. Het is 6:50. Ja, het klinkt als een geweldige baan naar concerten van topartiesten gaan en dan aan blinden en slechtzienden vertellen wat er op het podium gebeurt. Lisa Arnold uit Utrecht die doet dat. Bijvoorbeeld bij superster Bruno Mars, die in de Amsterdam Arena staat. Ja, en als je denkt, wie is die Bruno Mars ook weer? Nou, dit is

0: Lisa Arnold, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja,
1: hallo.
0: Dit is natuurlijk een absolute superster. Lijkt me sowieso geweldig om bij zo'n concert te mogen zijn.
1: Ja.
0: Maar hoe werkt dat nou precies wat jij doet? Audiodescriptie.
1: Ja, dus wij we werken in duo's. Dus ik zit met een collega op de perstribune van de arena op de Tweede Ring. En wij vertellen eigenlijk via een headset wat er gebeurt op het podium. Dus wat Bruno Mars doet, hoe hij eruit ziet. Maar ook wat er in de arena gebeurt, dus hoe het publiek reageert. En iedereen die in de arena is en van de muziek geniet, die kan dus intunen op ons. En die kan dus meeluisteren en extra informatie krijgen. Dus je zei het net al, het is voor slechtziende en voor blinde mensen. Maar zeker ook voor mensen die een drankje gaan halen en toch niet willen missen wat er gebeurt. Of als je een slechte plek hebt en er staat een heel lang iemand bijvoorbeeld voor je. Dan kan je ons ook indoen.
0: Oh ja, want hoe tune je dan op jullie in? Doe je dat via je mobiel, via een appje of zo?
1: Ja, dus via je mobiel. Dus mensen moeten wel zelf oortjes meenemen, draadloos of met draad. En dan via je mobiel kan je dus kom je bij ons terecht.
0: Ja, maar moet ik me dan voorstellen dat jij de hele tijd door die muziek heen praat?
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus wij proberen het zoveel mogelijk tussennummers te doen. Omdat mensen er natuurlijk zijn om van de muziek te genieten. Er gebeurt eigenlijk heel veel. Dus wij kiezen steeds onze momenten om toch wel wat te vertellen tijdens die nummers. We praten niet aan één stuk door. Nee.
0: En wat zijn nou opvallende momenten geweest, want je was er al bij Bruno Mars tijdens zo'n concert, waar je dan echt wat over moet vertellen?
1: Zo'n concert is natuurlijk een totaalbelevenis. Dus er gebeurt ook heel veel met visuals, met lichten. Hij danst heel veel. Dus ja, om toch iets mee te geven daarvan, soms is het heel rustig. Hij danst een beetje stapsgewijs. En soms is het heel druk. Dus dan is zo'n nummer ook heel opzwepend. Dus om die sfeer. Dus eigenlijk moet je zich een beetje boven hangen. En niet alleen maar zeggen van, oh, hij staat links op het podium of rechts op het podium. Maar eigenlijk een beetje proberen te vangen wat de sfeer op dat moment tijdens dat nummer is. Dus dan kiezen we onze momenten. Ja.
0: En hoe bereid je je voor? Ga je er gewoon heen en vertel je wat je ziet? Of ga je al kijken op YouTube naar eerdere concerten die jij heeft gegeven, zodat je een beetje weet wat er komen gaat?
1: Ja, dat laatste. Nu moet ik zeggen dat ik bijvoorbeeld van Bruno Mars zelf ook best wel fan ben. Dus dat scheelt natuurlijk. Hiervoor heb ik ook Harry Styles gedaan. Hetzelfde geldt daarvoor. Maar inderdaad, dus ik muziek luisteren, veel lezen op internet. Bruno Mars heeft al eerdere shows gedaan voordat hij in Amsterdam kwam. Ja. Dus daarnaar kijken. Maar bijvoorbeeld bij Harry Styles was het de allereerste show van zijn nieuwe tour was in de arena. Dus het was voor ons ook compleet. Ja, we wisten ook niet wat we konden verwachten. Dus we kregen iets van tevoren een setlist met wat korte cues daarbij. Maar die eerste show van hem was echt gewoon kijken wat er gebeurt en daarop inspelen. Ja. Kijk, en bij Bruno Mars kon ik me iets beter voorbereiden. Ja.
0: Is er eigenlijk ook contact met de artiesten?
1: Ik heb niets gehoord, maar...
0: Hoe kom je aan zo'n baan, Lisa? Want het lijkt me fantastisch.
1: Ja, dat is het ook. Ik werk bij de radio, bij de landelijke radio. Dus ik doe heel veel met audio. Ik ben verslaggever. Dus via via is dit op mijn pad gekomen. Ja.
0: Geweldig. Nou, en dan volgende week de weekend, begreep ik.
1: Ja.
0: Het gaat maar door. Heerlijk.
1: Ja.
0: En leuk om daar wat meer over te horen. En ook leuk om te weten, want ik heb het wel eens gehad, dat ik een 2 uur lang bij een concert van Green Day, was het meen ik, achter een Duitser van 2,20 meter stond.
1: Oh,
0: dat ik dan oortjes in kan doen, zodat dat jij me kan vertellen wat er dan gebeurt.
1: Ja, precies. Ja, nou, dat is toch top. Ja.
0: Dankjewel. Leuk om er wat meer over te horen.
1: Yes, dankjewel.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Zou je hem hebben? Bruno Mars, samen met Lady Gaga.

0: Prachtig liefdesliedje toch? Die with a smile. Lady Gaga en Bruno Mars. Weerbericht. Hallo Greta.
1: Goedenavond.
0: Hallo.
1: Hi, hi.
0: Hallo. Een dag met veel wind, maar ja, qua temperatuur best aangenaam.
1: Ja, op veel plekken 25 graden geworden, zomers warm. Inmiddels is de temperatuur met dat windje gedaald naar 1, 22 graden, maar nog steeds heel aardig. En er zijn wolkenvelden, er zijn flinke perioden met zon. En er ligt ten noordwesten van Nederland ook nog een boel aan bewolking klaar, wat deels over ons heen gaat trekken. Vormt eigenlijk die bewolkingsband, die vormt eigenlijk de grens tussen de echt warme lucht ten zuiden van ons en de koelere lucht ten noorden van ons. En ja, Frankrijk, vooral de zuidelijke delen van Frankrijk, zitten in de hitte. Spanje sowieso met 38 tot 41 graden. Maar ik zag ook in de buurt van Bordeaux 40ers. En de wielrenners in de Tour de France, die zitten ook te puffen in de hitte voorlopig.
0: Oeh, ja, ja. En morgen, beetje meer van hetzelfde?
1: Beetje meer van hetzelfde, iets minder wind. Wel wolkenvelden, misschien morgenochtend zelfs een tijdje behoorlijk bewolkt. En daarna wat opklaringen bij 4, 25 graden. Dus dat verandert niet veel. En de dagen daarna zie je dat de wind uit het noord tot oost ergens in die hoek gaat zitten. Daarmee wordt de allerheftigste hitte in ieder geval buiten ons gehouden. Maar ik denk wel dat we vrijdag in het weekend op 27 tot 30 graden ongeveer uitkomen. En dat dat ook een langdurige zaak is. Ook volgende week met veel ruimte voor de zon. En gelukkig ook redelijk koele nachten. Wat dat betreft lijkt het een bescheiden hittegolf te worden. Bescheidener dan die vorige toen het zo heel klef en heel erg heet was.
0: Ah, dat, vooral van die koele nachten. Ik denk dat dat voor veel mensen een verademing is.
1: Dat denk ik ook. Dat scheelt toch echt wel of je 's ochtends met 14 graden begint of 's ochtends met 21.
0: Zo is dat. Greta, dank je wel. Fijne avond.
1: Zelfde. Doeg. Radio.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraad bij het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het er naar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Brij.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik hoop dat je de liefde even hebt gevoeld terwijl je luisterde naar Can You Feel the Love Tonight? Of het nou in het echt was of in je fantasie. Het is allemaal goed. Elton John was er in ieder geval bij. Hij begon vanavond deze uitzending. Die tot 11 uur duurt en waarvan ik kan zeggen: goedenavond, wat fijn dat je erbij bent. En je hebt alle reden om lekker te blijven luisteren, want er komen weer fantastische liedjes voorbij. Bijvoorbeeld van John Denver en Placido Domingo, van Katie Melua en van de band die aanstaande vrijdag bij Paleis Soestdijk gaat optreden. Maar de kans bestaat natuurlijk dat je daar helemaal niet naartoe gaat. En dan heb je toch mazzel. Want je gaat zo horen hier op Radio M Utrecht. Raccoon dus even verderop in deze uitzending. Eerst mag je de liefde vieren. Met Peebo Bryson en Regina Bell.

Nooit vergeten weltrusten te zeggen tegen je lief. En wat er ook gebeurd is. Altijd de dag goed afsluiten. En dan kan je morgen weer opnieuw beginnen als het nodig is. Wet, wet, wet hoorde je op Radio M Utrecht. En dit zijn Patty Austin en James Ingram.

0: James Blunt was dat met Your Beautiful op Radio M Utrecht. En mooi zijn ze, de liedjes die ik met zoveel liefde voor je draai. Luister maar eens naar John Denver en Placido Domingo, waar klassiek en pop elkaar raken.
1: Perhaps love is like a resting place.

De Liverpool Express op Radio M Utrecht met You Are My Love. Zometeen ga ik Gino Vanelli voor je draaien. En die heeft een bijzondere link met onze regio. Hij heeft best wel een tijd in Amersfoort gewoond. En daar zijn wij natuurlijk best een beetje trots op. Eerst de band Raccoon, die onze regio ook aandoet. Aanstaande vrijdag spelen ze op Paleis Soestdijk. En mocht je ze missen, dan hoor je ze nu hier op Radio M Utrecht. Oh, Danny.

Dat is ook weer zo'n artiest die ik in de loop van de tijd steeds meer ben gaan waarderen. Wat kan deze man ongelooflijk mooi zingen. Jimmy Helms hoorde je met Gonna Make You An Offer You Can't Refuse. En dat ga ik ook doen. Ik ga beloven dat ik er morgenavond weer ben. En dat is het aanbod dat ik jou geef dat jij niet kan weigeren. Heel graag tot morgen. Maar eerst mag je nog even genieten van Beverly Craven en Promise Me.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau moment.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse